0: die inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

for myself.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

House, what house? House music!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Op de Veluwe zijn dit jaar minimaal 31 wolvenwelpen geboren. In heel Gelderland gaat het om 37 welpen. Landelijk zijn er tot nu toe minstens 56 nieuwgeboren wolven. Volgens Omroep Gelderland zijn 9 van de 14 bekende wolvenleefgebieden in Gelderland te vinden. Dat blijkt uit cijfers van bij 12. Naast de Veluwe gaat het om de Gelderse Vallei, waar dit jaar 6 welpen zijn geboren. Het werkelijk aantal geboren welpen kan hoger liggen, omdat niet van alle leefgebieden de gegevens beschikbaar zijn. De gemeente Ermelo vraagt inwoners naar hun ervaringen met regels en voorzieningen voor honden. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Ermelo heeft een hond. De gemeente wil weten wat volgens inwoners goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om het opruimen van hondenpoep, hondenuitlaatplekken en locaties waar honden los mogen lopen. Ook inwoners zonder hond kunnen de vragenlijst invullen. De gemeente wil met de reacties bekijken of de huidige regels en voorzieningen aansluiten bij de wensen van inwoners. En tot slot, leerlingen van RSG Levant en mogelijk ook groep 8 leerlingen van Zeewolder Basisscholen maken vrijdag 16 oktober kennis met lokale bedrijven, beroepen en carrièremogelijkheden. Dat gebeurt tijdens de ontmoetingsdag Onderwijs, Overheid en Ondernemers bij RSG Levant. Verschillende bedrijven uit Zeewolder presenteren zich tijdens de bijeenkomst. Leerlingen bezoeken de bedrijven in kleine groepen en krijgen informatie over verschillende sectoren en beroepen die in hun eigen woonplaats beschikbaar zijn. De dag is daarnaast bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Zeewolde te versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: wereld wordt wakker, zo mooi. De Wintertune doet zijn best weer. En ja, wat ook heel mooi is, dat we vandaag weer eens een keer ouderwets een dagartiest, artiest van de dag hebben. En dan ook nog live in de studio. Goedemorgen, Tresor.
1: Hallo, hallo, goedemorgen.
0: Tresor, meteen maar even met de deur in huis vallen. Waar komt die naam? Is dat een artiestennaam of is dat je echte naam?
1: Allebei. Het is mijn artiestennaam en mijn echte naam, ja.
0: Ja, ja, als dat je echte naam is, dan is het ook dom om niet te gebruiken als artiestennaam. Maar waar komt die vandaan?
1: Het is een Frans woord en in Frankrijk betekent dat schat. Yeah. Dus dan, dat zeg ik dan ook tegen als ik in de kroeg sta tegen de alle meiden. Hey, yeah. Ben jij nou echt een schat, dan ben ik hier voor jou.
0: Nou, jij bent de artiest van de dag. We gaan nog veel van je horen, maar eerst nog even de openingstune.

de Wintertune. En ik kan het nog even door. Wij gaan beginnen met de drie snoesnummers. Nog even lekker wentelen in je mandje. En dan tijd na drie nummers om de warme voetjes op het koude zeil te zetten. En aan de ochtend geen muziek mee te doen. Maar eerst even drie snoesnummers.

0: So, das war's. Ja, en zoals ik al aangaf, we hebben vandaag een artiest van de dag live in de studio. Dat betekent dus dat normaal dan is hij eventueel op afstand, maar dan wordt er de muziek van hem gedraaid. Maar nu hebben we de artiest live in de studio. Want waar kom je vandaan, Trezor?
1: Yes, yes. Ik kom hier uit de buurt. Ik kom uit Hierde.
0: Hierde, kijk. En dat valt onder de gemeente Harderwijk. En het zit in de regio waar Velo FM actief is. Dus vandaar dat hij mooi langs kan komen. En dat is dus nu gebeurd. En we hebben het al net even gehad. Trezor is een Franse naam. Die vraag zal ongetwijfeld later nog wel komen. Omdat mensen denken van... Hey, er zit iemand, niet iedereen luistert nu nog. Maar hoe dan ook, je bent vandaag hier en we gaan te weten komen wie je bent. We hebben net drie snoezen gehad. Hoe ben jij? Sta jij 's morgens op of is het ook eerst even, oh, de wekker gaat even uit, nog even draaien? Of...
1: Nou, ik heb de afgelopen paar jaar heb ik wel een beetje een soort van ritme in mijn systeem kunnen krijgen. Yeah. Dus het opstaan gaat eigenlijk best makkelijk. En dan is het één keer snoezen en dan lukt het vaak wel.
0: Ja, maar je zegt de afgelopen jaren heb je een ritme in je systeem kunnen krijgen. Je had een beetje een weerbarstig systeem dan. En lukte het niet om daar ritme in te krijgen toen je wat jonger was?
1: Toen was ik ook nog een puber, zat ik op school. En dan waren de tijden onregelmatig. En nu heb ik wel een vaste baan en vaste dagen. Dus dan
0: moet je
1: gaat
0: wel,
1: het wat makkelijker.
0: Ja. Puber, hoe oud ben je op dit moment?
1: 25.
0: Kijk, een kwart eeuw. Dat zijn de berichten. Nou, we hebben 10 nummers van je klaarstaan. Dan gaan we straks allemaal uitleggen waarom dat het er 10 zijn. Maar er zat er ook eentje bij voor de ochtendgymnastiek.
1: Okay, dan,
0: en die gaan we dus nu gebruiken. Dus iedereen klaar voor de ochtendgymnastiek? Daar komt hij. Een nummer van Trezor en het heet Turbulentie. Nou, ben benieuwd hoe turbulent het naast de bedjes en op de koude zeiltjes gaat worden.
1: Gaan we weer vliegen.

0: Ja, dat was een turbulentie van Tresor. En je gaat nog 9 nummers vandaag horen. Elk uur 2. En dit was de eerste. Geschikt voor de ochtend gymnastiek.
1: Lekker warm worden, toch?
0: Ja, precies. Lekker even je spiertjes losgooien. Nou, dat betekent dat we langzamerhand kunnen beginnen met over kunnen gaan op de orde van de dag. En dat betekent dus dat we zo meteen naar het weerbericht gaan luisteren. En nog ongeveer eens even kijken. Even één plaatje kan draaien, dat kan wel.

0: De Nederlandse band The Beautiful South was dat met Rotterdam or Anywhere. Nou ja, de meeste Ajaxiden willen daar niks van weten. Heb je iets met sport, Tresor?
1: Ja, over voetbal gesproken. Ik voetbal ook bij VV Hierden.
0: VV Hierden, oké. Okay. Ja. Ben je een Ajax-ziet of een Feyenoorder of een PSV'er of whatever?
1: Ik ben Ajax-ziet.
0: Oké. Okay. Mooi, ja. Nou dan krijgen we daar geen probleem over. We gaan even naar het weerbericht. Overdag de zon, wolken en een paar buien. Vanavond opklaringen en verspreid nog een bui. Vannacht vanuit het westen regen. En nou ja, hoezo vannacht? Het was vanmorgen al regenachtig. Ik heb het niet droog kunnen houden. 15 graden wordt het op de Veluwe. En daarmee hebben we wel de hoogste temperatuur in Nederland. En zelfs in Zimbabwe is het kouder. Dan de wind is overdag noordwestmatig tot krachtig 3 tot 6 Beaufort. Vannacht west en zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. Aan de kust soms vrij krachtig 5 Beaufort. De komende 5 dagen 16 graden morgen, 9 s'nachts. Zaterdag 14, 9 s'nachts. Zondag 14 en s'nachts 9. Maandag 16 en s'nachts 8. En dinsdag 17 en s'nachts 8. Ben je meer een winter of een... zomertypje.
1: Ik hou van skiën, maar doe mij toch maar zomer.
0: Toch, oh, maar wel skiën.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat doen we wel. Hè. Dus, ja, je plukt de vruchtjes uit alle, overal. De krent een beetje uit de pap halen. Oké. Okay. Nou, eens even kijken. De kans op neerslag de komende 5 dagen. Morgen 80, zaterdag 90%. Zondag 80%, maandag 25%. Dinsdag 40%. En dan de kans op zon in procenten. Vrijdag 15, zaterdag 45, zondag 45, maandag 60 en dinsdag 50. En dat is het weerbericht en daar moeten we het mee doen. MUZIEK

0: Ja, en dat was een Bruce Springsteen met Human Touch. Wat voor muziek hou jij doorgaans van buiten je eigen muziek?
1: Bijna elke stijl vind ik wel fijn om naar te luisteren. Ik luister heel veel naar Spaanse muziek, salsa, reggaeton. Vandaar dat ik dat ook eerder al gemaakt heb. En Nederlandse feestmuziek ben ik ook wel van. Gewoon van die kroegmuziek, dat vind ik altijd wel gezellig.
0: Maar nou zeg jij, Spaanse muziek, daar heb je wel wat mee. En je hebt een Franse naam. Waar komt die zuidelijke interesse vandaan? Zit er zuidelijk bloed in jullie familie?
1: Nou ja, mijn moeder, die zegt wel eens, toen ik vroeger in haar buik zat, dat we dan naar de Caribbean gingen. En dat ik daardoor een soort van invloeden heb meegekregen.
0: Ah, Caribbean. Daar hadden we het net over. Ja, oké. Okay. Dus daar heb jij ook al vertoefd. Alleen zat jij toen nog intern, zeg maar.
1: Sorry, wat bedoel je?
0: In de buik van je moeder.
1: Ja, en we gaan nog wel regelmatig naar de Caribbean toe op vakantie.
0: En dan welke plek dan precies?
1: Naar Curaçao.
0: Curaçao, oké. Okay.
1: Ja. Dus daar heb je natuurlijk genoeg invloeden van salsa, bachata.
0: Ja, ja.
1: En dat elke keer als ik het hoor, word ik gewoon ontzettend vrolijk. Dus als ik even in een dipje zit, dan zet ik dat zeker met alle plezier aan.
0: Maar wat is jullie band dan met Curaçao? Familiebanden of gewoon puur lekkere Caribbean, maar toch Nederlands praten?
1: Het is sowieso altijd genieten daar. Maar met name dat mijn oma, die ging daar ook altijd al heen. Samen met mijn opa. En die hebben daar een appartement, een huis. En het is op een gegeven moment zo gegroeid. Ieder jaar gingen we daar wel heen en... Ja. Het voelt een beetje als thuiskomen als we daar weer komen.
0: Nou, dan gaan we even een beetje een Caribbean sfeertje. Dit is meer dan een klein beetje Braziliaans. Maar jou kan het schelen, joh. Het is nog even lekker relaxed in het wakker worden uur.

0: Bebo, Gilberto. Ben ik verbaasd dat de familie is van Astrid Gilberto. Die is alweer bekend van The Girl from Ipanema. Goed, we hadden het net met Tresor hier aanwezig over zijn muziek. En je maakt ook Spaanse muziek, maar daar begon je mee en daar ben je langzaam vanaf gestapt, toch?
1: Ja, klopt. Eigenlijk nog...
0: Toch?
1: Ja, klopt. Eigenlijk nog verder terug in de tijd begon ik eigenlijk met house muziek produceren.
0: Oké.
1: En

0: Spaanstalige nummers.
1: Ja.
0: En we hebben 5 niet-Spaanstalige nummers van je.
1: Klopt.
0: En straks gaan we het nog wel even hebben van hoe jouw werk er dan precies uitziet. Hè? Want in mijn tijd was een DJ heel wat anders dan in deze tijd. Maar laten we eerst eens even gaan luisteren naar een stukje Spaanse muziek. Sophie Gura, waar gaat dat over?
1: Sophie Gura betekent haar figuur.
0: Ja?
1: En dat haar lichaam er als het ware gewoon perfect uitziet.
0: En bestaat zij echt inmiddels? Of,
1: Helaas moet ik nog met een soort van plaatje doen en in mijn hoofd, zeg maar.
0: Geen opblaaspop.
1: Nee.
0: Goed, nou dus dames, Tresor is nog vrij.
1: Yes. No soy.

0: Zo, en die liep dan door in een ander nummer, maar dat horen we straks. Voor mij klinkt het wel Spaans, maar vinden Spanjaarden ook dat dit Spaans klinkt? Heb je een cursus Spaans gedaan? Of,
1: ja, ik heb in 2019 heb ik een Spaans cursus gedaan in Barcelona van 2 maanden.
0: Okay.
1: En daar had ik echt mijn eerste paar woordjes pas geleerd. Hmm. En toen op mijn studie en met heel veel muziek luisteren heb ik mijn Spaans nog verder ontwikkeld.
0: Oké. Okay. En toen uiteindelijk besloot je om het niet meer te doen, Spaanse nummers te maken.
1: Ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En, maar op een gegeven moment, wat is het, 3 jaar geleden ongeveer, dacht ik van, oké, Spaans hartstikke leuk, maar het is en heel moeilijk om dat publiek daar te bereiken. En het schrijven blijkt toch wel heel erg lastig te zijn. Dus toen heb ik een keer een liedje in het Nederlands gemaakt. Vandaar dat ik tegenwoordig nu in het Nederlands zing, schrijf en produceer.
0: Ja, oké. En dat gaat een stuk makkelijker. En dat betekent ook dat je zeg maar mensen makkelijker kan bereiken? Of hoe check je dat?
1: Ja, sowieso. Je hebt natuurlijk wel TikTok of Instagram, waardoor je

0: natuurlijk een heel breed publiek hebt over de hele wereld. Alleen om die mensen dan te targeten is ja, toch wat lastiger als het in een ander land is. En ja, nu in het Nederlands, nou, mijn vrienden en mijn kring die om me heen zit, die verstaan in ieder geval wat ik zing. Ja. En daar slaat het dus ook veel eerder aan, waardoor het ook ja, sneller opgepakt wordt.
1: Goed, voor de mensen die denken, ik wil even weten, is hij te vinden op Spotify? Ja, onder de naam Trezor.
0: Ja.
1: En nou zag ik dat een heleboel Trezors bestonden, maar er staat gelukkig een foto bij. En ja. Ik had jouw WhatsApp gezien, dus ik denk, nou, dat moet hem zijn. En dat was je dus ook.
0: Ja.
1: Maar mocht je Trezor hebben en je klikt hem even aan en je kijkt naar nummers en je ziet Nederlandstalige nummers, maar ook Spaanstalig, dan is de kans vrij groot dat je, de goede Trezor te pakken hebt. We begonnen vanmorgen met Turbulentie, dus als Turbulentie erbij is, nou, dan weet je het al bijna helemaal zeker. Wat betreft Turbulentie, hoe zit het op de Nederlandse wegen in onze regio? Nou, de A30, daar staan geen meldingen over. Op de A28 tussen Ermelo en Amersfoort, Vato, staat 11 kilometer file. En dan gaan we nog even naar de A1, want dat is ook de regio van Velo FM. En eens even kijken. Oh, wacht even, die moet ik even verversen, want dat moet wel vanaf nu. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer en tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer. Dus daar is het nog wel even druk. Dan zitten we weer aan het eind van het eerste uur. En dat betekent dat we nog even twee nummers erdoor jassen. En dan gaan we naar het nieuws van 8 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staan er veel lange dagelijkse files en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden zijn 2 rijstroken dicht en dit kost je 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, de andere kant op, rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file, dit kost je 30 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Hier is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Somebody I used to know van Benet, een cover. En daarmee openen we het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag, de 8e oktober. Alweer, het schiet er aardig op. We gaan alweer richting het eind van het jaar. En in dit uur gaan we de headlines van de NOS er even bij pakken. Maar we hebben vandaag ook een live artiest van de dag in de studio. Twee nummers hebben we het eerste uur al gedraaid. En elke uur draaien we twee nummers. Heel simpel eigenlijk, want Tresor, jij hebt Spaans en Nederlandstalige muziek. En toevallig is dat vandaag 5 om 5.
1: Ja, klopt, ja.
0: En je bent begonnen ooit met house, zei je?
1: Ja, klopt. Ik ben ooit geïnspireerd door Martin Garrix.
0: Oké.
1: In 2013, toen hij doorbrak met nummer Animals.
0: Is dat weer zo lang geleden, hè? 2013? Ja. Man, dat vliegt de tijd. Oké. Goed. En daarna kwam je met Spaanse muziek en toen werd het Nederlands. Dus de house hebben we niks van. Maar de Spaanse muziek hebben we. En daar gaan we zo meteen even in van draaien. Laten we dat meteen maar doen. Wat was je eerste Spaanse nummer, Tresor?
1: Mijn eerste Spaans was Mi Corazón. Dat gaat over de tijd dat ik in Barcelona 2 maanden heb gestudeerd.
0: Ja.
1: En daar heb ik dus mijn eerste Spaanse woordjes geleerd. En met die kennis die ik had en een beetje Google Translate, heb ik dit nummer geschreven.
0: Oké, Mi Corazón. Dat betekent volgens mij mijn hart, of niet?
1: Ja, klopt, ja.
0: Kijk. Ben ik nog niet eens in Barcelona geweest. Ha!
1: Ay, qué bueno.

0: Zo, dat was hem, Mi Corazon van Tresor. En eens even kijken waarom. Dan moet ik daar eens even gaan instellen. We gaan zo meteen naar de headlines. En heb je ook. Kunnen we dit. Laat ik even gewoon proberen.
1: Normaal tranquilo, doen. Tranquilo, ja.
0: Tranquilo, ja, precies. Heb je ook een eerste nummer bij je van wat het niet Spaans was?
1: Mijn eerste Nederlandse nummer was Glijden.
0: Oh, die hebben we nog. Ja, oké, okay, ja, ja. Dus dan kunnen we die dit uur ook voorbij laten komen.
1: Kan zeker, kan
0: ja,
1: zeker.
0: Dan ja, dan hebben we dat. Zeg je nee. Ik heb een andere die ik op dit tijdstip beter vind.
1: Om een beetje als warming upje wat we kunnen doen is Mueve la Cintura. Dat betekent beweeg de heupjes.
0: Ja, dus maar dan gaan we wel dit uur twee keer Spaans doen.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, ja, prima. Je bent artiest van de dag. Jij bepaalt hoe het gaat.
1: Oké, gezellig.
0: Tot aan de headlines doen we in ieder geval nog even deze. Nederlandse bodem, ook geen Nederlandstalig, maar wel een Nederlandse band.

De Nederlandse band Brainbox. En daarmee is het 16 minuten over 8 en gaan wij naar de NOS headlines. Ik lees zometeen de headlines die de NOS heeft samengesteld voor. En ik noem het paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Je kan WhatsApp'en naar 06-8309-8309 voor al je opmerkingen, bijdragen, verzoekjes enzovoort enzovoort. Niet om te bellen, dus nul, maar puur om te WhatsAppen. 06-8309-8309. Mocht je per se willen bellen, dan kom je in de uitzending. En dan kan dat, tenzij ik de telefoon weer niet oppak om verschillende redenen. Dan kan je bellen, dus 0341-360148. 0341-360148. En je kan mailen, studio@velofm.nl, studio@velofm.nl. Of nog gezelliger, kom gezellig langs aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Nou, daar gaat hij. Het gezicht van de wooncrisis in Spanje is overleden, 132. Margaret Hamilton, ook overleden, 125. De Rekenkamer zegt, maak ons zorgen over de EU-schuld, 126. Populaties aan wilde dieren gekrompen, 127. Pro-Palestijns protest ontbonden, 104. 6 aanhoudingen om Renoir-roof, 128. Aangifte om hakenkruizen graffiti, 121. Mogelijk Puma gespot in Bayern, 129. En meerderheid van de Kamer is voor de alcoholmeter, 105. We beginnen altijd met 104, daar zit een abonnement op. Voor de rest laat ik het afhangen van jullie wensen. En wij gaan over naar Bas Kijks.

0: Ja, Bas Kijks was dat met Lido en we gaan naar pagina 104, er zit een abonnement op, dus daar beginnen we altijd mee met het voorlezen daarvan. Een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is de burgemeester Halsema ontbonden. Betogers riepen pro-Hamas leuzen die na de aanslagen in Israël verwezen van 7 oktober 2023. Ook werd er een Israëlische vlag verbrand. Op een groot spandoek stond de leus We support Hamas. Volgens de politie waren de teksten op spandoeken niet in strijd met de wet. De organisatie zegt dat de leuzen provocatief waren bedoeld. Er waren naar schatting 150 betogers op de Dam aanwezig. Om 8:15 werd de demonstratie ontbonden toen een deel van de demonstranten de stad in wilde. De gemeente vreesde voor rellen. Ja, het zat erin dat die 7 oktober overal onrust, want de helft van de wereld is voor en de andere helft is tegen de Palestijnen en andersom. Dus dat is wel een dingetje. Wat mij betreft houden we er meteen over op, want ze blijven er ook bezig. Hou jij een beetje bezig met de aardse ellende?
1: Ik denk beter van niet. Nee, ik kan het niet echt weten. Dan is het alleen maar...
0: Man, daar word je helemaal ongerust van.
1: Helemaal depressief, ja.
0: Ja, dan heb je het idee waarom zou ik dan muziek maken. Volgende week bestaat er niet eens meer een locatie. Of volgende week vallen wij onder China of onder Rusland of weet ik veel wat. Je kan je er beter maar totaal geen drukte over maken. Nou goed.

0: So de Boyzone picture of you en ja, we hebben Tresor hier aan tafel zitten en hij is artiest van de dag. Hij komt uit Hierde en hij produceert zelf misschien. Hoe werkt dat, Tresor? Heb je een computerprogramma waarin je muziek kan opbouwen, zeg maar?
1: Ik gebruik het programma FL Studio.
0: Ja.
1: En daarin kun je in allerlei laagjes eigenlijk je liedje opbouwen. Dus de ene keer begin ik met heb ik al een melodietje voor een vocal in mijn hoofd. Maar de andere keer begin ik met een melodietje op de piano. Of begin ik met de drums. Dat is eigenlijk altijd wel anders.
0: Ja, oké. Okay. Maar heb je dan ook een microfoon dat je zelf in kan zingen? Of hoe werkt dat deel?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Want als je gaat opnemen, vraag ik zo'n akoestiek mogelijke kamer hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan zit ik bij mijn zusje in de inloopkast. Omdat daar zo stil mogelijk is, ja.
0: Dus jij komt regelmatig uit de kast?
1: Ja. Ja.
0: Nee, oké. Okay, ja, nee, precies. Dat, maar dat heb je dan wel nodig, natuurlijk. FL Studio, ja. Ik heb altijd jaren analoge studio's gehad. 64 sporen. Dus dat, ja. In de ene computer kan je gewoon stapelen op je schermpje.
1: Ja.
0: Nou, hoe dan ook, dus je bouwt het zelf op, je bedenkt, dus eigenlijk ben je een componist.
1: Ja, eigenlijk gooi ik inderdaad van allerlei verschillende geluidjes gooi ik bij elkaar. En dat...
0: Precies, dus je bent en een producer, hè, want een producer deed in het verleden bij de Beatles bijvoorbeeld ook, van ja, dan moet dit hier komen en dat komt daar en dat soort dingen. En een DJ, ja, dat voor mij is een DJ iemand die op feestjes en partijen de sfeer komt verhogen.
1: Ja, ja.
0: Dus ik snap het producersdeel, ik snap het componistendeel, ik snap zelfs het muzikantendeel.
1: Ja.
0: Maar DJ, wat is dan eigenlijk het DJ gebeuren? Ja, je bent toch eigenlijk meer een artiest eigenlijk gewoon?
1: Ja, dat DJ's zijn tegenwoordig ook vaak het complete plaatje. Dus er is een verschil tussen inderdaad produceren en muziek maken.
0: Ja.
1: En DJ zijn, want het produceren gebeurt dus allemaal waarschijnlijk thuis of in de studio.
0: Ja.
1: En DJ zijn, dat gebeurt inderdaad vaak op feestjes, festivals, kroegen. En daar is een DJ daadwerkelijk muziek aan het mixen. Dus verschillende nummers door elkaar aan het draaien.
0: Ja, ja, maar ook dat is al heel erg veranderd. Kijk, voor mij is een DJ nog geen producer en nog geen componist en nog geen muzikant. Ja. Tenminste, de DJ zoals ik uit mijn tijd ken.
1: Ja.
0: En tegenwoordig zou ik zeggen van ja, jullie zijn toch veel meer dan een DJ. Maar jullie noemen het zelf zo. En als je het zelf zo noemt, ja, wie ben ik dan om er anders over te denken? Maar ik vond het wel even leuk om die verschillende achtergronden tegen elkaar te leggen. Ja. Dat betekent dat we zitten halverwege het programma, dat we nu weer even een nummer van jou gaan draaien, Tresor. En ja, jij zei, doe maar Mueve la Cintura.
1: Mueve la Cintura.
0: Ja, en waar gaat dat nummer over?
1: Dat gaat over de heupen een beetje bewegen.
0: Dus de heupen, een beetje Shakira.
1: Nou ja,
0: hips
1: een beetje,
0: don't lie en dat soort dingen.
1: Exactamente.
0: Goed, we gaan luisteren.

0: presento al duque de los Países Bajos.
1: Ja, en ik hoor net een paar zinnen voorbij komen. Dan denk je, hé, wat een tongenbrekers. Achter elkaar. En dan kom je goed uit. Dus,
2: ja, dankjewel, dankjewel.
1: Ja. Ik denk toch van, nou, dat is in het Nederlands al moeilijk. Van die kreeg van de krap, van de krullen van de trap en dat soort dingen. En dan in zijn Spaans. En dan gaan we door. Het klonk mij in de oren alsof je er goed af ging. Maar voor hetzelfde geld als je zegt, allemaal onzin wat ik daar verkondigde.
2: Ja, het is natuurlijk wel. Ik heb meerdere keren kunnen oefenen.
1: Ja, dus, je kan het overdoen natuurlijk wanneer je wilt. Ja. Als het moet is missen, dat zal in de computer niet anders zijn. Als het moet, doe je woord voor woord. Dus,
2: Beetje autotune eroverheen.
1: Autotune en dan komt het allemaal goed. Goed, dat was even nummer. En dan gaan we naar de pagina 126, of ik die wilde voorlezen. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro, oftewel 1000 miljard. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooral vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Ja, ik vraag me dan altijd af, van wie lenen ze daar eigenlijk dan? Als al die landen, die grote groepen, geld lenen, dan moet er toch iemand zijn die een heleboel geld heeft. En uiteindelijk kan dan ook zeggen, nou joh, we zetten er een streep onder en we beginnen gewoon weer vooraan. Want terugbetalen, ja, dat 1000 miljard, dan hebben we het alleen maar over Europa.
2: Zou er dan toch ergens een gouden pot onder de regenboog staan?
1: Ja, dat moet haast wel.
2: Ja.
1: Ja, dat kan haast niet anders. En wie weet, 11 oktober is coming out day en dan zijn overal regenbogen. Nou, misschien vinden we dan een heleboel potten met goud.
2: Komen we die ook uit de kast?
1: Ja. Maar dan gouden potten, dus goed. Dat was de rekenkamer en wij zijn weer toe aan een deuntje. En dat is het volgende deuntje.

0: Het eerste dubbelplaatje wat vandaag voorbij komt. We stoppen altijd tussen de 3 en 5 dubbelplaatjes op een ochtend. Dus dit was één, dit was Beneden, die hebben we het vorige uur ook al gehoord. En dat brengt ons bij pagina 127, want daar was de vraag of ik die ook nog even wilde voorlezen. En dat is volgens mij de laatste dan. Er kan nog van alles binnenkomen natuurlijk. Eens even zien, pagina 127. Populatie van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport uit het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat de andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch is natuurherstel mogelijk. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij herintroductie, schone water en verbonden leefgebieden terug. Om populaties te herstellen is het volgens het WNF onder meer nodig om voedsel duurzamer te produceren, de energietransitie te versnellen en financiële investeringen die de natuur schade af te bouwen. Ja, daar kunnen we lang en breed over hebben, maar alle dieren worden steeds minder en de mensen worden steeds meer. I rest my case. Goed, dat was pagina 127. Mocht er nog iemand een headline willen horen, dan hoor ik het graag. En anders gaan wij hier nog even kijken. Of heb jij nou met je Spaanstalige muziek? Er is een hoop ellende in Spanje gaande met wonen en zo. Ja, hier ook hoor, bro. Waar is geen ellende. Maar ben je dan extra betrokken bij Spanje bijvoorbeeld? Omdat je ook Spaans in Barcelona hebt gezeten.
1: Bedoel je dan voornamelijk in het nieuws en de actuele...
0: Ja, bijvoorbeeld. Dat je zegt van nou, wat in Frankrijk gebeurt, boeit me niet. Maar Spanje, daar gaan we toch van land gehad, bijvoorbeeld.
1: Ik zou eerlijk zeggen, ik volg het nieuws in Spanje niet. Dus ik voel me daar ook niet echt betrokken bij.
0: Nee, maar het zou kunnen zijn. Hè? Je hebt toch ergens ooit gekozen om in Spaanse liedjes te maken. Nou, liedjes komen over het algemeen uit het hart, uit de emotie. Dus Spaanse zou in je emotionele sfeer kunnen liggen. Maar ik hoor het al wel, Tresor is keihard.
1: Exact. Keihard en lekker nuchter.
0: Ja, precies, lekker nuchter. Dat is wel heel belangrijk. Ja, hoe zit het trouwens met de jeugd? Je bent 25.
1: Ja.
0: Wordt er nog veel gedronken in het uitgaansleven? Of is dat... valt dat?
1: Af en toe inderdaad, dan gaat er zeker wel een drankje in. Maar ik merk wel om me heen dat er minder wordt uitgegaan dan voor de coronatijd.
0: Oké.
1: Dat is echt wel... ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft, maar... Ja, wordt gewoon allemaal iets minder. Mensen gaan meer thuis een drankje nemen.
0: Is dat omdat het sociale langzaam minder wordt? Of is het de prijzen zijn gewoon te duur? Ik denk
1: een combinatie van alles inderdaad.
0: Van alles,
1: je hebt natuurlijk het social media dat heel makkelijk erbij te pakken is.
0: En hoe ziet jouw weekend er dan bijvoorbeeld uit?
1: Vrijdag, zaterdag moet ik regelmatig draaien als DJ dus.
0: Oké.
1: En dan sta ik op verjaardagen, bruiloften, bedrijfsfeestjes. Dan op zaterdagmiddag ga ik voetballen bij VV Hierden. Zaterdagavond, als ik vrij ben dus van draaien, dan drink ik even een klein biertje of een lekker steltje. En dan op zondag moet ik werken, want dan werk ik in de horeca.
0: Oké. Hey, en op het moment dat je op feestjes en partijen DJ speelt, dan doe je ook andere dingen dan je eigen muziek? Of draai je daar ook alleen maar je eigen muziek?
1: Nee, zeker. Ik draai dan eigenlijk wat het publiek leuk vindt.
0: Dus als ze zeggen, doe mij Bruce Springsteen, dan kan dat?
1: In principe wel, ja.
0: Oké.
1: Of het nou echt makkelijk te mixen is, is een ander verhaal, maar goed... Ik draai...
0: Het moet wel... Oké. Het is niet zo van een soort live jukebox. Dat mensen gewoon kunnen zeggen... Ik wil nu de Rolling Stones horen. En ik wil nu Bruce Springsteen. Ik wil nu dat. Dat is het niet.
1: Nou, het komt wel eens voorbij. Maar meestal heb ik inderdaad mijn eigen mapje... Waarvan ik denk van... dit gaat aanslaan. En dit wordt een groot feest.
0: Ja, en dan zijn er ook mensen van jouw leeftijd, neem ik aan.
1: Van alle leeftijden. Ik heb
0: van alle, okay.
1: Ja, ik heb wel bruiloften gehad waar mensen 40 of rond 50 zijn.
0: Oh-oh.
1: En dan vragen ze allerlei soul-nummertjes aan. De Bee Gees, Earth, Wind & Fire. Dus
0: ja.
1: Ja, van pop vanaf nu tot en met weet ik veel tot wanneer. Alles komt wel voorbij als ik aan het draaien ben.
0: Nou. Dan noemt hij 40, 50 als bovengrens. Ik voel me in één keer heel erg oud.
1: Maak je niet druk hoor.

0: Ja, en daar waren we nog één. No Mountain High enough van de Boys Town Gang. En dat brengt ons alweer op 13 minuten voor 8. En dat betekent dat we nog even gaan kijken. Zat er wat jou betreft, Tresor, nog iets bij waarvan je weet, ziet van berichten hier? Oh, daar wil ik wel wat van weten. Of zeggen we nou...
1: Nou, die Puma in Beieren, dat schrok ik wel een beetje van.
0: Daar schrok je van.
1: Mogelijke Puma gespot, 129.
0: 129, ja, wees blij dat het lekker ver weg is. De politie is in de Duitse deelstaat Beieren een grote zoekactie begonnen naar een Puma of een ander katachtig dier dat erop lijkt. Er zijn onder meer een helikopter en drones ingezet. Een jager spotte het dier gisteravond nabij het vliegveld van München. Hij maakte beelden van het dier, experts bekeken die en kwamen tot de conclusie dat het mogelijk om een puma gaat. De gemeente Erding riep inwoners daarom op om voorzichtig te zijn en direct de politie te bellen als ze het dier zien. Vorig jaar werd er in de deelstaat Sachsen-Anhalt ook gezocht naar een puma en in Berlijn in 2023 naar een leeuw. Beide gevallen waren vermoedelijk loos alarm. Nou, we wachten het maar af. Het vliegveld zou maar zo kunnen zijn dat hij uit het vliegtuig ontsnapt is.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Maar dat zijn toch beesten die alleen in Azië komen, voorkomen?
0: Ja, in ieder geval niet hier in Europa. Maar ja, ja. Goed, krijgen we ook steeds meer wolven. Dus wie weet hebben de Duitsers zoiets van, nou kom op, die puma's. Ik heb geen idee. Maar we gaan het volgen. Eén ding is duidelijk. Het is een kilometer of 700 hier vandaan. Dus,
1: dat gelukkig nog wel, ja.
0: Ja, precies. Er zijn puma's wel heel snel. Maar nou, ik zie ze nog niet voorbij komen, eerlijk gezegd.
1: Ons pakken ze niet.
0: Nee. Dus, dat was het laatste bericht dan. Dan gaan wij door naar het volgende deuntje. MUZIEK

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staat nu nog steeds 200 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je maar liefst 10 tot 20 minuten en ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij knooppunt Waterberg, daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is ruim een uur, waarschijnlijk komt de weg weer vrij om 9:30. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht door een omgevallen boom. Je kunt omrijden via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12... Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het oponthoud bij Renkum maar liefst 3 kwartier. En ook staat er een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Deze tune hoort, dan weet je, dan is het weer tijd voor Rick's Kicks. En hij zit er weer. Goedemorgen,
1: Rick. Goedemorgen, Bas.
0: Ja, en...
1: En natuurlijk... mede sidekick.
0: Trezor.
1: Trezor.
0: Ja, hij is de artiest van de dag vandaag. Hij is ook producer, DJ, noem het allemaal maar op. Dus misschien hebben jullie elkaar nog een hoop te vertellen, te bevragen.
1: Oh, ja, dat zal ja. Wie weet. We gaan het vanzelf meemaken. Ja, we gaan meemaken.
0: En we hebben natuurlijk de 10 van deze week van jou.
1: Zeker weten, ja.
0: Hoe was je week? Laten we er eerst eens even naar kijken.
1: Ja, wisselend.
0: Wisselende week. Ja.
1: Ja, vanwege mijn opkomende afscheid. Hè, bij,
0: Je gaat,
1: bij, ik ga daar afscheid nemen.
0: Je gaat daar afscheid nemen eind van de maand, zo'n beetje.
1: Vrijdag 30 oktober.
0: En voor de rest, ja, wisselende week, elke dag een andere dag.
1: Dus, ja, het zat er weer een beetje aftasten, met hoe het voelt. En,
0: gaat lopen en dat soort dingen.
1: Ja, dat inderdaad, ja.
0: Goed, nou, dan rest ons niks anders om even kijken. Nou, wacht even, ik ben hier een hoop dingen tegelijk aan het doen. Dan gaan wij naar jouw nummer 10. Was het moeilijk om deze week een lijst te maken?
1: Ja, het is eigenlijk elke week wel een beetje lastig. Want je moet dan toch weer gaan bedenken van ja, wat wil je dan draaien, wat wil je horen?
0: Ja.
1: En op basis daarvan natuurlijk ook weer een top 10 maken.
0: Ja, precies. En, maar je bent er weer uitgekomen.
1: Ik ben er uiteraard weer uitgekomen.
0: Nou.
1: Nou, op nummer 10 staat Abel met Onderweg.

0: hoor, ik heb me weer wat op de nek gehaald hoor. De twee DJ's tegen over elkaar, man.
1: Dat is wat hè?
0: Ja, dat is even wat. Ik hou me lekker geduist. Ja. Ik doe gewoon even niet mee.
1: Oh, goed,
0: maar dat maakt ook niet uit. Als jullie je maar vermaken, dat is natuurlijk belangrijk.
2: Ik weet het.
0: Ja, nou, dat gaat helemaal goed komen dan.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dan gaan we verder met jouw lijst, Rick.
1: Ja, op nummer 9 hebben we Edward Rekers met We Live to Die.
0: Die heeft ooit gezongen bij Kajak, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké.

0: En Rod Rijk is de nummer 9 ja. in de lijst van Rick.
1: ja.
0: Ja, dat is weer een heel ander soort.
1: Ja, dat is weer even wat anders, hè?
0: Ja, weer oude ja. muziek. En dan anders, denk ik, zo oud ben je nog niet, waar haal je die oude meuk vandaan?
1: Ja, dat, ja, ja, ja. Dat is,
0: maar ja, het staat in je lijst.
1: Het staat in mijn lijst, ja.
0: De volgende die je in de lijst hebt staan, die is wat moderner, hè?
1: Die is wat zeker moderner.
0: Heb jij ook het idee dat ze de laatste tijd weer toenadering aan het zoeken zijn? Ik hoor wel eens berichten.
1: Ik heb nog geen berichten gekregen. Ja, heb jij berichten gekregen?
0: Ik zag al berichten dat ze in één keer zei dat Simon Keizer zei van... Ja, ik mis het toch eindelijk wel.
1: Ja, en, ja, ja.
0: Dat ze weer een reunietje lopen te denken. Ja, die zien natuurlijk allemaal van Akta en de Munnik.
1: Ja, oh, ja, ja.
0: Dat er allemaal succesvol verloopt.
1: Ja, ook het is ook een beetje een soort Gordon. Hè? Gordon die zegt ook van ik ga stoppen, maar dan gaat hij ook weer... Het is een beetje...
2: Gerard Joling blijft ook maar doorgaan.
1: Ja, die blijft ook maar doorgaan. Ja,
0: ja, en, dat, ja en die Gordon die is helemaal afgevallen. En
1: oh ja, die is echt afgevallen. Ja. Jeetje.
0: En hij was nu een paar dagen achter elkaar op tv, zelfs bij RTL Boulevard. En het leek wel of hij een gedaante. Hij was schuldbewust. Hij kon in één keer kritiek hebben. Hij was zachtaardig.
1: Echt?
0: Ik weet niet wat hij met die... Ja, nee, precies. Ik had
1: is
0: hij
1: tot zichzelf gekomen? Is het toch echt wel, joh. Is het nieuwswaardig, dit?
0: Ja.
1: Is het nieuwswaardig?
0: Ik vertrouw het voor geen meter.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee.
0: Maar goed, laten we naar het volgende nummer gaan.
1: We gaan naar nummer 8. Dat is Nick Schilder met Up All Night.

0: Ja, dat was hem, Nick Schilder. De nummer 8 van de lijst van Rick.
1: Ja, dat.
0: Ja, en voor de luisteraars die net inschakelen. We hebben hier twee DJ-producers, hoe je het maar noemen wil, tegenover elkaar zitten aan tafel. De een uit Hierde en de ander uit Putten.
1: Ja.
0: Dus het uitzendgebied van Veluwe, we hebben ze helemaal gedekt met de gasten.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En straks gaan we natuurlijk het regionieuws doen. Maar dit uur op donderdag is altijd voor Rick's Kicks.
1: Ja.
0: En we denken nog wel tijd over voor de twee. Want het Tresor heeft ook elke uur twee platen.
1: Oké. Okay.
0: Dus een Spaanstalig en een niet-Spaanstalig.
1: Oké, okay, ja, helemaal goed.
0: Dus dan weet je dat alvast.
1: Ja,
0: gaan we verder met nummer 7.
1: Nummer 7 is Adem Licht met Dieper in het Rood.
0: Ik heb Ademlicht eerder op je lijst.
1: Je hebt het eerder gehoord,
0: ja. Niet hetzelfde nummer, maar...
1: Nee, niet hetzelfde nummer.
0: Oh, dat was AI.
1: Dat is AI, hè? Dat is geen echt persoon die hoort.
0: Nee, geen echt persoon.
2: Dit komende nummer is AI.
1: Dit is AI.
2: Oké.
0: AI.
1: Dit is tegenwoordige tijd.
0: Ja.

0: Ja, zo heel langzaam gaat de AI-producten wel allemaal op elkaar lijken.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, en er gebeuren weer een hoop dingen die... Nou ja, goed, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, ja, ik kan wel machtig goed zingen.
0: Ja, geweldig artiest ook. Ja, maar ja, en dan gaat het over schulden. Ja, het onderwerp... Dat gaat over schulden. Dieper in het rood en dan denk ik, nou, als je AI kan bekostigen, dan... maar goed, zoek het allemaal.
1: Zoek dat wel, ja.
0: Dat was jouw nummer 7, dat, hè?
1: Ja,
0: en wat gaan we nu doen?
1: We gaan nu naar nummer 6. Dat is Emma Heesters met Alles Wordt Beter.
0: Oh, ja.
1: Prachtig mooi liedje.

0: Zo, dat was even een laatste kreetje. Jeetje, ja. Dit had te maken natuurlijk met haar ziekte.
1: Ja, het was haar ziekte inderdaad, ja.
0: Ja, en hoe, weet je hoe het nu is met Emma?
1: Ik denk wel, ja, het gaat nu wel veel beter met haar.
0: Ja, ja, alles wordt beter.
1: Ja, alles
0: blijft.
1: Dus, dat
0: zal ze dan waarschijnlijk...
1: Het liedje spreekt delen, dus dat...
0: Ja, dan heeft ze dat allemaal maar goed geregeld
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat zeker weten.
0: Ik ga die even verplaatsen hier naartoe en dan kan die er weer uit. Ja. Even zien, ja, zo staat hij goed. En dan hebben we de eerste helft van jouw 10 kicks gehad, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat hebben we nu?
1: We hebben nu op nummer 5 Gorillaz met Faust.
0: Gorillaz, ja, we hebben in Beieren hebben Puma's. Hier in Putten hebben we nu Gorillaz.
1: Ja.

0: Ja, ik ken veel van de gorilla's, maar dit had ik dan niet verwacht. Nee. Die zag ik niet aankomen, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ja. Maar dat maakt op zich ook niet uit, nee, want dat is het verrassende van de kicks van Rix.
1: Ja, dat zeker.
0: Van Rick, sorry. Rix.
1: Rix, kicks.
0: Goed, ja, Rix, ja. Zeg hem maar, Rick.
1: Op nummer 4 staat Jamie Cullum met Everlasting Love.
0: Ja, dat verwacht ik dan ook weer niet. Zo'n jazz-pianist bij jou. Ja. Hoewel aan de andere kant, ik sta ook nergens meer van te kijken bij jou.
1: Nou, hier.
0: Heb je het alweer.
1: Vergeef me als ik weer.

0: Ja, en dat brengt ons weer. Ja, ik heb nog steeds geen trommel meegebracht voor het trommelgeroffel. Elke keer denk ik van, oh ja, ik moet een trommel. Hij ligt thuis, ik zie hem zo staan bij de voordeur.
1: Oh, nou.
0: Maar ja, nee, niet bij deze voordeur, maar bij thuis. Hè? Oh, thuis. Nee, ik woon hier niet, hè.
1: Nee. Ik hoor het pas nu wat je zei.
0: Ja. Dus, trommelgeroffel, daar moeten we dan maar even bij denken.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: We zijn bij de top 3.
1: We zijn weer bij top 3. En op nummer 3 heb ik Zwartje Vonk, uiteraard weer.
0: Ja, ja.
1: Met Storm Marrero in samenwerking.
0: Ja.
1: Met Wanting You.
0: Wanting You. Zeg jij dan wat, Zwart en Vonk?
2: Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, nee.
0: Ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Het is heel relaxed, maar ik weet niet of dit ook zo is.
1: Ja, dit is Beach House.
0: Oh, dit is Beach House.
1: Ja, iets meer dansbaar.
0: Ik heb ook een Beach House.
1: Ja, mooi.
0: Nee hoor, grapje. Harkema.
1: Ja.

0: Zo, dit me een beetje denken aan, hoe heet het ook alweer, Beautiful Day, Gare du Nord, Nederlands band, maar okay. Goed. Dat was de nummer 3. En ja. Dan?
1: Nou ja. Ja, we zijn bij nummer 2, de ja. Dashway, van Beste Zangers afgelopen zaterdag.
0: Heb jij wat met Beste Zangers, Rizzo?
2: Nou, af en toe zitten er best wel verrassende leuke liedjes bij, inderdaad.
1: Zeker.
0: Maar je kijkt er wel naar, in ieder geval.
2: Jazeker.
0: Dat is onder muziek, mensen in de muziek wel gebruikelijk.
2: Ja.
0: Ja, ja, dat is, ik vond het origineel van Django McGraw ook heel erg mooi, Grow.
2: Ja.
0: Het zou toen meegaan naar het Songfestival, maar dat ging allemaal niet door. En toen kregen we daarna Broccoli.
2: Broccoli, broccoli met wit broccoli, ja.
0: Toestanden. Ja. Maar goed, we gaan nu luisteren naar Desiree.
2: Met de Grow.
3: When I am sad, I am unreasonable.

0: Replacement met The Gift of Love.
1: Ja, die stond er dus niet in, blijkbaar.
0: Ja, hij stond er wel in, maar af en toe dan heb je in Spotify dat de bepaalde content niet gedraaid kan worden.
1: Oh, joh.
0: Dan staat het heel licht afgegeven. Kan ik je zo wel even laten zien. Hier bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hier, dat is ook zo'n nummer van jou, heb ik ooit opgeslagen. Ja. En dan staat hij hier en dan kan je er wel op klikken, maar dan doet hij het niet.
1: Ik heb dat
0: nummer van jou wel gevonden, maar op YouTube. Ja, allemaal van die telefoonopnames. Dat was niet naar te luisteren.
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: Heel oud,
1: opname. Dat moet je net anders.
0: Dus ja, toen moest het een andere worden en jij hebt zelf gekozen. Dus
1: toen heb ik maar gekozen voor, even heel spontaan, voor Donny Osmond ook met When I Fall in Love.

0: Donny Osmond. De Mormonenfamilie. Ze hadden een heleboel kinderen, een stuk of acht geloof
1: ik. Ja, die hebben echt boekkinderen.
0: Ja,
1: jeetje.
0: Precies. Ja, het schijnt dat die ouders op een gegeven moment zo'n klein huis hadden, dat er aan het eind op het voeteind ook al twee kinderen moesten slapen. Want die hadden geen eigen slaapkamer meer.
1: Oh, joh, ja.
0: En toen, maar ja, het waren Mormonen, dus er moesten ook weer nieuwe kindertjes komen.
1: Ja.
0: Toen zei die twee op het bed eind, die zei, ja pap, je ligt er wel een nieuwe te maken, maar je trapt er hier twee dood. Maar goed, het is een heel ander verhaal.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Wat is het nieuws?
0: Ja, dat was dat is heel oud nieuws.
1: Oké, okay,
0: okay, ja. Donny Osmond is volgens mij ook al 80 of zo. Dus,
1: oud nieuws,
0: als
1: hij nieuw voor mij.
0: Maar goed, Tresor is vanaf vanmorgen 7 uur hier. Hij heeft 10 nummers op Spotify staan. En daar draaien we er elke uur 2 van. En welke gaan we dit uur nog even de doorjassen, Tresor?
1: Dan zou ik zeggen 100%, mijn nieuwste single.
0: De nieuwste single. En hoe oud is nieuw?
1: 11 september is die uitgekomen.
0: 11 september, dat is heel...
1: Een maandje.
0: Oh, 11 september. Pas op met vliegtuigen.
1: Ja, precies.

0: Nou, Rick, dat was muziek van je collega.
1: Ja, oké. Okay. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind het wel mooi klinken.
1: Mooi, goed om
2: ja,
1: te horen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Nou, en zou je het in jouw programma's draaien?
2: Nou ja, we hebben niet jouw muziek op ons bij Vette, maar het zou kunnen. Het zou goed zou kunnen passen.
1: Ja, okay. Het zou er wel tussen passen.
2: Ja, ja, het lijkt me wel.
1: Nou,
2: ja.
1: Super.
2: Ja.
0: Nou, en dan hebben we er nog één. Gerbert, die komt ook binnen, die is er ook blij mee. Ik weet niet precies waarmee die blij is, maar...
1: Wat een knakenplaat.
0: Een knakenplaat, oké.
2: Is dat positief of is het...
0: Dat ja, u... dat
2: Gerbert...
1: Ja, zoveel knaken heeft het niet gekost, maar wel, wel een en ander wat tijd.
0: Oh, een knakenplaat. Hij vindt het niet leuk. Hij vindt het niet leuk. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, ik las krakerplaat. Ik denk, dat is een compliment. Die
2: knakenplaat.
0: Ja, dat is een knakenplaat.
1: Het lijkt blijkbaar niet 100% gemaakt voor hem.
0: Nee. Gelukkig verschillen de smaken allemaal.
2: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is inderdaad. Ja.
0: En we gaan er nog in draaien. Voor hetzelfde geld gaat hij daar, valt hij daar van zijn trekker. Dus welke mag het worden?
1: Dan ben ik benieuwd wat hij van No Fluya vindt.
0: No Fluya, daar gaan we die even luisteren.
3: Un amor puede pasar rápido. Tres horas aquí.

0: met het Ram van Otta.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
3: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
2: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
4: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
2: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files. Op de A50 van Os naar Arnhem bijvoorbeeld. Daar is de vertraging bij knooppunt Valburg ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken ook nog zo'n 20 minuten vertraging. En verder nog een file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Wanna Wake Up With You. Boris Gardner was dat. En ja, als het goed is ben je al lang op en anders ben je er laat bij. Maar ja, hetzelfde al ben je vrij en denk je van nou, ik ga lekker uitslapen tot 10 uur. Zijn jullie uitslapers in het weekend?
1: Jawel.
0: Jawel?
1: Ja.
0: Oké, okay, tot hoe lang?
1: Tot aan 10 uur 's ochtends.
0: Tot 10 uur?
1: Ja, oh, maar dat valt nog mee, hè?
0: Valt nog mee. En ja. Jij het er zo?
2: Nee, ik ben niet echt van het uitslapen, nee.
0: Niet?
2: Ik ben daar ook hoogtes 10 uur. Lig ik nog in mijn bed en dan is wel wel sloezen.
0: Dat is wel klaar, oké. Okay. Ja. Dat, nou, mooi.
1: Ja.
0: Daar heb je ook nog wat aan je weekend, hè? Zoals ook wel eens een keertje.
1: Zeker weten.
0: En ja, we gaan dadelijk als een muzikanten dus even met elkaar de regio doorfietsen. En we hebben natuurlijk nog 4 nummers van Tresor. Die gaan we ook nog beluisteren. Want hij staat iets van de dag, komt uit Hierden. DJ Rick zit hier vandaag. Elke donderdag van 9 tot 10.
1: Ja.
0: En dan meestal blijft hij hangen vandaag ook.
1: Vandaag ook zeker.
0: Dus, en die komt uit Putten. Dus we hebben het hele gebied gedekt.
1: Ja.
0: En ik heb in Harderwijk, Ermelo en Putten gewoond. Dus wat dat betreft is het uitzendgebied geregeld.
1: Nou, kijk aan.
0: Het is donderdag. We gaan dadelijk bellen met de VVV Putten. Onder meer ook. Maar we gaan natuurlijk ook nog even wat muziek erdoorheen jassen. En net hadden we Boris Gardner. I want to wake up with you. Een Nederlands product. Wie van jullie kent Boris nog?
1: Boris.
0: Bosaris heet die ook op een gegeven moment. Oorspronkelijk heet hij Boris Titulaar.
1: Ja, de naam zegt wel wat.
0: Hij heeft ooit zo'n talentenjaar gewonnen. En hij was helemaal... Keep the soul alive! Dat was zijn zo'n slogan. Keep the soul alive! Maar hij heeft wel een mooie plaat gemaakt. Tenminste, ik vind hem heel mooi omdat hij lekker langzaam slepend is. En het is veel moeilijker om langzame muziek te maken dan... met een computer maakt het helemaal niet zoveel uit. Maar als muzikant, dan is als je een goed langzaam nummer kan maken...
1: Ja.
0: Dan kan je wel wat.
1: Ja, zeker.
0: De computers kunnen alles...
2: Dan hoor je de details natuurlijk beter.
0: Ja, want dan zit ik me nu af te vragen eigenlijk. We hadden net even die discussie over AI. Jullie werken met computers. Jullie maken muziek met computers. Is dat eigenlijk niet een klein beetje AI al?
1: Denk het niet. Maar in muziekproductie bedoel je?
0: Ja.
2: Er bestaat natuurlijk Suno. Daar kun je met een klein verhaaltje kun je een hele song maken.
0: Oh, daar hoef je alleen maar op te schuiven. Ja, ik wil een liedje langzaam
1: dat
0: nummer
1: door.
0: Ik ging er eigenlijk een beetje van... Kijk, jij speelt een melodietje in. Maar jij zegt dan bijvoorbeeld daarna... Nou, dat melodietje mag wel gespeeld worden door een... En dan kies je zelf ook een sound ook.
1: Ja,
0: dus feitelijk is het AI, maar dan moet je zelf wat de schappen pakken. Een beetje de IKEA van de AI.
1: Ja, er zijn inderdaad
0: plugins die je in het magazijn moet zelf maken.
1: Dat is een mooie vergelijking.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is wel mooi. Ja, mooie vergelijking.
0: Ja, ik denk, jullie zijn ook in die productie bezig.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Maar goed, dit is nog ouderwets met muzikanten. Ik geloof zelfs dat het live is.

0: Ja, het was live dus. When I think of you.
1: Hele mooie.
0: Ja, ik vond hem, ik vind hem wel lekker.
1: Ja.
0: Groeft lekker.
1: Ja.
2: Een hele goede morgen met Hanna, VVV Putten.
0: Ja, daar zeiden we hebben. Hanna, goedemorgen.
2: Hallo, hallo.
0: We zitten hier met z'n drieën in smart op je te wachten.
1: Hallo, hallo.
2: Zitten jullie met smart op je te wachten? Ja. Hallo, hallo, wat gezellig. Oh, ja. je hebt gasten in de studio.
0: Ja, ik heb hier twee producer DJ's zitten. Eén uit hier en één uit Putten. En ja, dan weet je wel, dan wordt het één groot muzikaal spektakel de hele ochtend al.
2: Wat heerlijk, joh. Ja, nou, dat kan je ook wel gebruiken op deze druilige ochtend.
0: Nou, jij hebt het helemaal door. Maan, wat een gezeur buiten, zeg.
2: Hetsideri, hè?
0: Jongen, daar gaat helemaal nergens over. En hoe is het bij jullie?
2: Ja, nou ja, ook rustig nog. We zijn wel druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de Ossenmarkt natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus er is genoeg te doen, maar in de winkel, iedereen blijft toch wat meer binnen als het zo regent, hè?
0: Ja, dat wordt denk ik alleen maar erger in de toekomst, hè? Want ik heb zo'n gevoel dat mensen steeds meer lekker bij de buis gaan hangen. Oh. Ja, bij de open haard of bij...
2: Oh.
0: Romantisch ook.
2: Oh ja, vooral die warmtepomp. Ja, oh ja, heel romantisch.
1: Zo'n dag als vandaag luidt ook al echt de herfst in, vinden jullie?
0: Ja,
1: echt wel.
0: Ja, precies.
1: Ja. Zeker weten wij, ja.
2: Ja, echt waar. Nou, heel eerlijk, ik moet jullie stiekem een geheim vertellen. Ik heb stiekem al de kerstlampjes opgehangen.
0: Oh, ja, heel mooi.
2: Ja, weet je wel, het is eerder donker en dan toch even de kerstlampjes aan. Dat vind ik toch knus, hoor.
1: Ja. Nou,
0: ik denk dat als mensen dat gaan zien bij jullie voor het raam of bij jou voor het raam, en dat mensen denken, oh, jou kan mij het schelen, ik ga het ook doen.
2: Oh,
0: en in no time hebben we dan een kerstfeer.
2: kan nooit vroeg genoeg beginnen. Zodra de eerste blaadjes zo aan je worden, dan gaan we gewoon.
0: En hoe lang laat je het dan hangen? Tot maart ongeveer of zo? Of, wat?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Even kijken. Als de dagen weer wat langer worden, dat begint vaak wel in maart weer, hè?
0: Ja, precies. Zal ik jou ook eens een geheim vertellen?
2: Oh, vertel.
0: Wat denk je dat hier aan het plafond hangt?
2: Dat durf ik bijna niet.
1: Het nog niet.
2: Ik heb geen idee.
0: Wat jij ook opgehangen hebt, hangt hier het hele jaar door, hoor.
1: Ja.
2: Hebben jullie kerstlampjes?
0: Ja.
1: Dus nog steeds, ik heb een geheimje, dan gaan we het vertellen. Maar ja, nu op de radio, het is geen geheim meer.
2: Ja, het is een algemeen geheim.
1: Ik heb ook een geheim.
0: Iedereen die u bevillen en binnenkomt vallen, die weet dat we
1: Ik heb ook een geheim.
0: En jij hebt ook een geheim? Nou,
1: ik heb ook een geheim. Ja, die ga ik niet vertellen. Ik heb een geheim.
0: Oh, ja.
2: Echt een moodkiller, hoor.
0: Ik weet al welk lampje hier dadelijk uitgaat.
1: Oké. Okay. Oh, nou doei. Dat is duidelijk.
0: Van de schuif van zijn
1: microfoon. Ik ga er door.
0: Ja, okay. Maar goed, Hanna, voordat het helemaal uit de klauwen loopt. Wat heb je in de aanbieding?
2: Wat heb ik voor jullie in de aanbieding? Nou ja, ondanks het druilige weer is er nog genoeg te doen in Putten. Ik zal eens beginnen met de tentoonstelling in de kunstkelder van diverse kunstenaars. Die is nog tot 10 oktober. En op zaterdag 10 oktober zijn de kunstenaars zelf ook aanwezig van 10 tot half 1. Je kan er elke dinsdag, donderdag en vrijdag terecht van 2 tot half 5. En woensdag en zaterdag van 10 tot half 1. Dan is er, elke donderdag tegenwoordig is er koersbal van 1 tot kwart voor 2. Een gezellig balspel wat een beetje lijkt op Jeu de Boules. Het is heel erg geschikt voor senioren, staat erbij. Dus als je eventjes lekker een balletje wil gooien, dan kun je daar terecht. Het is bij Strout wordt het georganiseerd. Eens even zien, dan hebben we nog vrijdag 9 oktober bij het filmhuis is er een film, Le Grand Bain. Die begint om 6:30 en het gaat over een groep mannen die in een zwemclub zitten. Het klinkt heel spannend. Het is een Franse comedy, dus dat belooft heel veel. Die vrijdag 9 oktober is er ook een jubileumconcert van het Christelijk Interkerk Mannelijk Koor De Fontanes in de Oude Kerk in Putten. Die begint ook om 7:30 en de deuren gaan open om 7:00. De toegang is gratis. Het belooft een hele mooie muzikale avond te zijn. Het zal misschien ook helemaal voor jullie, die radio DJ's, ook iets helemaal voor jullie zijn. Lekker muzikaal, het is weer wat anders.
1: Interessant, ja. Nou, dank u.
2: Even kijken. Dan hebben we nog zaterdag 10 oktober om 7:45 een optreden van Debbie Peters en Emma Vinkers. Afslag gewist in Stroud. En het gaat over het intrigerende verhaal van een vrouw die in haar brievenbus een brief vindt van iemand die niet meer leeft. Nou, dat klinkt hartstikke spannend.
3: Oei, oei.
2: Ja, ja. Zaterdag 10 oktober is er nog de Brokantenroute. Dus dan kun je langs allemaal plekjes waar ze onder andere antiek, brokant, retro en boerennostalgie verkopen. Een beetje cultuur snuiven hier uit de omgeving. En zondag 11 oktober is de Veluwse Bokkentocht, de herfsteditie. Is ook altijd een gigantisch festijn. Een groot feestje.
1: De bokbiertjes, bedoel je? Of,
2: ja, okay, nou, de Veluwse Bokkentocht. Dus dan ga je met de fietstocht ga je dan langs allemaal aangesloten cafés. En dan krijg je biertjes, zeg maar.
1: Ah, wat gezellig zeg.
2: Dan, bij elk café ontvang je dan een stempel en een... Dan krijg je, als je een volle kaart hebt, krijg je een Veluws bokkruisje.
1: Aha, en als je nou niet heel erg van bokbier houdt, kun je dan ook gewoon een normaal biertje bestellen of niet?
2: Dat kan volgens mij altijd, zelfs als je niet meedoet. Volgens mij is dat altijd, altijd mogelijk.
0: Ja. Ik denk, hij gaat zeggen van, als je nou niet heel erg van fietsen houdt, kan je dan ook met de motor komen. Maar,
2: ja.
1: Ja. Dan zou ik toch bij de taxi proberen.
0: Ja,
2: vooral het regent of zo, wie weet. Even kijken, die begint om 12:00. Er zijn verschillende routes beschikbaar. De oranje route was al uitverkocht, maar de paarse, daar kun je nog kaartjes voor kopen.
1: De paarse is met de meeste alcohol, toch?
2: Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, ik zeg gewoon ja. Ik, als ik niet weet, ja, dat zal. Dat zal helemaal goed. En dan als laatste hebben we woensdag 14 oktober de Ossenmarkt. Die is van 8:00 tot 3:00 en dat is hier in Putten met allemaal gezellige kraampjes en leuke oude ambachten die je dan kan bezichtigen en doen. Voor iedereen is er wat leuks te doen voor de hele familie. Dus we hopen op mooi weer.
0: Ja.
2: Dus dan ben ik weer een beetje door de agenda van deze week heen.
0: Nou vraag ik het je gewoon recht op de vrouw af. Heb jij een verzoekje?
2: Een verzoekje voor... Och jongens, je overvalt me helemaal.
0: Ja, dat is een standaard antwoord. Je overvalt me helemaal, maar dat nummer heb ik nog nooit kunnen vinden. Iedereen heeft het je overvalt me. En ik van, wie is dat dan toch? Dat moet wel een hit zijn.
2: Ja, dat is... heb je iets van Queen?
0: Ja, uiteraard. We hebben alles van Queen.
2: Alles van Queen.
0: Dus ik ga nu in ieder geval intoetsen Queen.
2: Ja.
0: En dan mag jij op een gegeven moment nog even nadenken over de titel. En,
2: ja, ik zit een beetje te twijfelen.
0: Ja, wat tussen?
2: Ja, tussen Bohemian Rhapsody.
0: Ja.
2: En doe die maar. Ja,
0: de Bohemian Rhapsody. Moet je eens even luisteren hier. Daar heb je hem.
2: Ik krijg jullie aan.

0: Op verzoek van Hanna van de VVV Putten was dit Bohemian Rhapsody. En nog een kleine 2,5 maand en dan worden we weer precies om 12 uur s'nachts. Bij,
1: bij
0: de top 2000. Altijd, het schijnt, of het waar is weet ik niet, maar dat die gong. Dat iedereen die gong wil horen om 12 uur van Bohemian aan het eind van het nummer. Ja, het lijkt me niet dat je daarom een top 2000 door één gong laat bepalen. Maar goed, het zou
1: nee,
0: kunnen.
1: Dat lijkt me ook niet, nee.
0: Wat is voor jou de nummer 1 met de top 2000, Tresor?
1: Goeie vraag. Die in de top 2000 staat?
0: Nou, die eindelijk of... wat jou betreft op 1 zou moeten.
1: Sowieso Glijden van Tresor, denk ik.
0: Oh, Glijden van Tresor,
1: ja.
0: Ah.
1: Dat blijft een banger, hoor.
2: Ter promotie voor jezelf.
1: Ja.
0: Nou, en ja?
1: Ik denk dat het nummer Vaina Loca van Ozuna, ja? dat blijft voor mij ook echt een topnummer. Daardoor ben ik eigenlijk een beetje begonnen met zingen, omdat het me heel veel inspiratie bracht.
0: Maar staat hij er nu ook in de top 2000, die laatste die je noemt?
1: Denk ik niet, nee. Ozuna is wel een hele grote artiest, maar ik denk niet... Zo bekend dat hij in de Nederlandse top 2000 staat.
0: Maar Tresor wel, want die hebben we hier klaarstaan. Glijden, dat nummer zei je, hè?
1: Ja, klopt, ja.
2: Nou, ben benieuwd.

0: Zo, dat was hem, Glijden. Je was benieuwd, zei je, Rick.
1: Ja, dat zei ik al, ja.
0: Nou, en nu ben je niet meer benieuwd, want
1: ben,
0: nu weet je het.
1: Want, ik ben eruit. Nu, het is een lekker nummertje.
0: Ja? Een lekker nummertje. Ja. Nou,
1: het heeft wel iets zomers.
2: Ja, toch?
0: Zomers, ja. Het is jammer dat het dan buiten regent. Is,
1: nou ja. Ja.
2: Nou ja, dan kun je ook glijden.
0: Ja, dus, ja,
1: ja,
0: dat is
1: kan, ja, ja, zeker.
2: Glijden is goed gemaakt en kan je op ieder opzicht opvatten. Dus,
1: ja, oh, dat, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ik kreeg een hele rare ideeën bij af en toe. Maar goed.
2: Dat is jouw gedachte weer, Bas.
0: Ja, ja, ja, dat, daarom zeg ik ook. Van, ik kreeg de rare ideeën. Zeg meer over mij dan over jou waarschijnlijk. Maar omstanders vinden vermoedelijk vermiste man in een beschadigde auto. Oh. Ja, woensdagmiddag was er een automobilist betrokken bij een ongeval op de kruising van de Gadrasseweg en de Calcariaweg. En dat is vermoedelijk de puttenaar naar wie eerder die dag werd gezocht. De man raakte volgens latere informatie niet gewond, maar is vermoedelijk vanwege zijn verwarde toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nou, mooi dat hij in ieder geval weer terecht is en niet gewond is. Dus,
1: ja.
0: En dan de bingoballen rollen weer bij kaartjes. Je kan inschrijven tot 9 uur. Tot 9 oktober, sorry. En dat is morgen. Kaartjes Kids Café en Concept Store houdt op vrijdag 23 oktober een najaars bingo voor volwassenen aan de Kerkstraat 30 in Putten. De avond begint om 8 uur en de deelname is €22,50 per persoon. Ja, Kids Café en dan denk ik volwassenen. Maar goed, bingoballen, prijzen winnen. Wie dat wil, kan zich dus tot morgen nog opgeven. En dan wordt het feestje gehouden op vrijdag 23 oktober. Vind je bingo leuk, heren?
1: Ik vond het vroeger veel leuker dan nu.
0: Ja.
1: Ja, ik denk van, nou ja, goed, ja, waar gaat het om?
0: Het
1: gaat
0: het is dan nog heel erg spannend. Dat is,
1: ja,
0: of je,
1: ja, als je kid bent.
0: Dan hoor je weer andere spannende dingen als je wat ouder wordt.
2: Het is vooral spannend als je natuurlijk valse bingo hebt. Dan,
0: valse, ja, oh, ja, dat is wel mooi.
1: Dan moet je gaan staan.
0: Dan mocht je naar voren komen.
1: Dan moet je ook naar voren komen.
0: Valse
1: zingen.
0: Bingo.
1: Ja. Ja.
2: Iedereen wilde dat natuurlijk. Iedereen,
1: ja, dat is heel
2: valse.
1: Valse bingo.
0: En dan is de politie in Putten heeft een leegstaand pand omsingeld naar een melding van mogelijke inbraak. En dat is ook gisteren met spoed gebeurd voor een mogelijke inbraak in een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat in Putten.
1: Hey.
0: Ter hoogte van het bekende het melkmeisje. Dat is bij jou in de buurt of niet?
1: Dat is bij mij in de buurt, ja.
0: Ja.
1: Goed, wat sirene, ja.
0: Niks van gemerkt van de politie die de boel omsingeld had?
1: Nou, dat niet, maar ik had wel het sirene gehoord. Dus ik vermoed dat daar iets mee te maken heeft dan.
0: En ze hebben gezocht naar de verdachte. Ze hadden twee personen bij het pand gezien, getuigen. Maar het was een leegstaand pand. Eén persoon schijnt op de uitkijk te hebben gestaan, terwijl de andere het leegstaand pand binnenging. En toen is de politie gewaarschuwd. Ja, ja, ja, het is goed dat mensen even opletten van, ja, wat
1: zeker,
0: er allemaal,
1: ja,
0: gebeurt om me heen.
1: Weten.
0: Dus goede,
1: ja,
0: zaak.
1: Ja.
0: En dan de bouw van de nieuwe sporthal in Putten komt weer een stap dichterbij. Er zijn overeenkomsten inmiddels afgesloten, dus dat kan gaan gebeuren. Nou, druk werk aan de winkel dus overal. Dan gaan wij eens even kijken naar nog een nummer van... nee, een verzoekje van...
1: Samuel.
0: Samuel, ja. De Sick Individuals, The Last Time.
1: Ja.

0: Ja, dat was hem. Sick Individuals met ja. The Last Time. Ik vond het wel een beetje een groot, hoog Afrojack gehaald te hebben.
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Ja, want Samuel wil weten wat wij ervan vinden. Maar Samuel, luister je wel goed. We zitten hier met z'n drieën. Ja. En jij vraagt steeds alleen maar naar Rick. Maar we zijn hier met z'n drieën. Tresor zit hier ook.
1: Hoi, Samuel. Hoi.
0: Ja, wat vind je wat vond je van dit nummer net?
1: Ik vond het wel leuk. Het brengt me weer een beetje terug naar mijn DJ-tijd toen ik begon. Want toen was Progressive House, deze stijl.
0: Ja.
1: Ja, was echt waar ik dagelijks naar luisterde. Was ook helemaal in toen.
0: Oké. Dus nou dan...
1: Geef me goede vibes.
0: Jij wordt er blij van in ieder geval. Nou, dat is alleen maar mooi.
1: Ja.
0: Want we zitten ook alweer richting het eind van het vierde uur. Oeh. Welke van jou mogen we er nu in knallen?
1: Dan zou ik zeggen All Night. Dat is een combinatie All van Night. Engels en Spaans.
0: En Engels, Engels en Spaans en alles tegelijk. Hier is de artiest van de dag, Tresor uit Hierden.

0: Oh, en zo in één keer is hij afgelopen. Ja. Daar stonk ik er weer mooi even in. Dat was hem, hè?
1: All night.
0: Yes. Night, ja.
1: Ik was hem zelf al bijna vergeten, weet je dat?
0: Ja, maar...
1: Sommige nummers die heb ik al zo lang niet gehoord.
0: Oh, hoeveel nummers heb je, denk je, in je leven gemaakt?
1: Heel groot percentage is half af. Want dan denk ik maak een nieuwe. Maar ik denk dat er wel een stuk of 50 tot 70 nummers op mijn laptop staan.
2: Zo.
0: Kijk eens aan. Hey. Ja, en die halve af nummers die blijven daar altijd staan bij de categorie half af.
1: Ja, dat blijf je hebben.
0: Dan moet je weer vooraf aan beginnen en denk je, ja, het moet eigenlijk anders dat ik door wil. Maar ja, maar dit vind ik eigenlijk weer, ja.
1: Ja, de drang om een nieuw liedje dan te beginnen is toch wel verleidelijk.
0: Ja. Ik herken het. we gaan even weer de regio. De Puttense Raad stemt in met de e-visie 2027-2030. VVD en Pro zijn tegen vanwege een blanco cheque. Ja, als je dus op een gegeven moment zegt van nou, wat we er financieel voor nodig hebben, dat kunnen we besteden. Dat is een soort blanco cheque. Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar wat vindt als politieke partij. Maar het heeft alles te maken met de cyber en digitale wereld. Dus je zal toch iets moeten, hè, tegenwoordig. Zijn jullie ook heel handig in computer gedoe of is dat alleen op muziekgebied?
2: Ja, muziekgebied en geduldelijk ook nog voor andere dingetjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik vind het ingewikkeld hoor. Ik vind het ingewikkeld hoor. Ook met plugins dingetjes downloaden. Mij niet bellen.

0: Ga je ook alvast noteren. En dan eerste wolvenpaar nog op Noord-Veluwe. Er is weer een nieuwe update. Gisteren was dat op tv. Er zijn een heleboel wolven die zich aan het vestigen zijn. En dat gaat hun schijnbaar makkelijker af dan andere mensen die naar... of dan mensen die naar het hier komen. Want die kunnen zich heel moeilijk vestigen. Nou, dan het echtpaar Timmer Hagedoorn uit Harderwijk is 60 jaar getrouwd.
1: Wauw.
0: Ja, dat is...
1: Dat is een...
0: 60 jaar, dat
1: 60
0: is veel.
1: Jaar.
0: Ja, ja, joh, dan moeten jullie... Moeten jullie allemaal nog maar halen, 60 jaar überhaupt moeten worden. Dan ben je 60 jaar getrouwd, moet je nagaan. Burgemeester Joon bracht hen een felicitatiebezoek en dat was allemaal gisteren. Goed, dan blijven we nog even in Harderwijk. Gemeentebelang stelt vragen over de gratis intersexe progress regenboogvlaggen. Gemeentebelang vraagt het college om uitleg over de keuze om 150 regenboogvlaggen gratis beschikbaar te stellen aan inwoners en organisaties. De fractie vindt dat de gemeente zich bij het uitdragen van symbolen terughoudend moet opstellen en kiest daarbij voor zo breed mogelijk verbindend karakter. Gemeentebelang staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen zich vrij, veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen. En Harderwijk is niet voor niets een regenbooggemeente. Traditionele regenboogvlag is daarbij een breed herkenbaar symbool. Mocht je op een gegeven moment de vragen die dan kwamen... is gemeentebelang vraagt het college waarom hiervoor is gekozen en wat de totale kosten hiervan zijn. Daarbij stelt de fractie ook de bredere vraag waarom vergelijkbare verbindende symbolen niet op dezelfde manier beschikbaar worden gesteld. Denk dan bijvoorbeeld aan de Nederlandse vlag rond Koningsdag of tijdens bijzondere lokale en nationale monumenten. Ja, dat is een, natuurlijk ook een hele logische vraag.
1: En Ermelo en Putten ook regenbooggemeentes?
0: Putten niet, volgens mij. Ermelo weet ik eigenlijk niet.
1: Ik denk het niet. Ik heb die term eigenlijk nog nooit gehoord, hè, maar ik heb wel een idee wat het zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Nee, voor mij Putten en Ermelo ook niet.
0: Okay. Nee, dat Putten in ieder geval niet. Ermelo weet ik niet zeker.
1: Ja, zou kunnen, maar...
0: Zondag 1 november is er weer een popronde in Harderwijk. Oh. Dat hebben we wel. Het grootste rondreizende festival van Nederland strijkt dit jaar op 1 november neer. In het centrum van Harderwijk, 27 van de meest talentvolle acts van dit moment geven door de hele stad optredens die gratis te bezoeken zijn. En daarmee is Harderwijk dus muziekhoofdstad voor één dag. 1 november dus. Vindt op verschillende plaatsen plaats. Het programma van de popronde start om 1:30 met een akoestische sessie van Lucie Fabienne in de Vispoort en gaat tot 20:15 door met de plaag op de afterparty in de pub. Het hele programma is te vinden op www.popronde.nl. www.popronde.nl. En de kinderopvang in de gemeente Harderwijk scoort goed bij de inspectie.
1: Wauw.
0: Nou, allemaal weer, dat zijn weer positieve dingen.
1: Ja, dat zijn positieve...
0: Eens even kijken, hoe ver zitten we met... All Night hadden we gehad, hè? Dus ja, dat betekent dat we alleen de twee nummers voor na 11 nog hebben. Dan gaan wij nu naar een ander deuntje muziek.

0: Zo, en dat betekent dat we nu overgaan langzamerhand naar het nieuws van 11 uur alweer. Dus schiet aardig op. En ja, houden we het nog even een uurtje vol, mannen?
1: Jazeker hoor, ja.
0: Ja,
1: ja zeker.
0: Ja,
1: dat goed,
0: gaat goed komen. We hebben daar nog twee nummers van de artiest van de dag. Trezor uit Hierde. En Rick die heeft zijn 10 nummers al gehad, ja, tussen 9 en 10. Ja. Dus die zijn al geweest. En nou, kijk eens aan. Dus eerlijk verdeeld. En nu gaan we. Mocht je nog een verzoekje hebben, dat kan nog in het laatste uur. Laat het maar even weten en dan komt het vanzelf goed.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files. Op de A50 van Os naar Arnhem bijvoorbeeld. Daar is de vertraging bij knooppunt Valburg ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken ook nog zo'n 20 minuten vertraging. En verder nog een file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Soulman van Ben, zijn Uncle Soul. En dan moet ik denken aan Uncle Ben. En dat was weer Reis. En dan had je de negerhut van Oom Tom. En dat was Uncle Tom. En die zat weer in de reisvelden. Dus het valt allemaal wel samen. Op de vroege morgen.
1: Nou.
0: Ja.
1: Is je man.
0: Ja, en we gaan de laatste nieuwtjes... Eens even kijken, doen een persbericht van de burgemeestersontbijt. Burgemeester Joon heeft gistermorgen bij de leerlingen van de Wegwijzer een goede start gemaakt. Maakt het verschil. Dat was het motto van het ontbijt in het Huis van de Stad. Gistermorgen in het teken van een gezamenlijk ontbijt dus. Nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Joon schoof samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool De Wegwijzer aan voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt, het belang van een goede start van de dag en over waar ons voedsel vandaan komt. Heren, ontbijten jullie wel gezond?
1: Twee broodjes, 's ochtends vroeg.
0: Twee broodjes?
1: Ja.
0: En zijn het dan witte broodjes of volkoren broodjes?
1: Het zijn bruine broodjes.
0: Bruine broodjes, oké. Okay, ja. Dat is wel wat is gezonder. Gezond. Ja, wat zit gezond. Er dan op?
1: Even kijken. Pindakaas en pasta.
0: Samen?
1: Nee, één broodje okay, pindakaas.
0: Ja, nee, zou apart kunnen. Wel lekker, het zou lekker kunnen.
1: Het zou lekker kunnen wezen.
0: Want nuts is ook pindakaas en chocola. Ja, boterham met je pindakaas is lekker, hè?
1: Ja, oh heerlijk. Ja, ja. Wel met stukjes, toch? Of met die smeugen. Smeugen.
0: Smeugen pindakaas. Ja. Jij hebt een stukjes dat er meer in.
2: Ja, ik ben meer team stukjes pindakaas erin.
0: Ja? Okay. Team stukjes.
2: Ik vind wel lekker die bite.
0: Ja, ik vraag me dan altijd af, waar komen die stukjes vandaan?
2: Uit en de dan pinda natuurlijk.
0: Ja, dat zeggen ze. Hè.
2: Oh, okay.
0: In een frikandel zit ook van alles waar je niet weten wil. Dus,
2: Welk team ben jij, Bas?
0: Ik heb s'morgens twee knetterbollen. Eentje om 7 uur en eentje om 9 uur. Jij was getuige.
2: Ja, jij hebt
0: die om 9 uur gezien. Ja. En dan 's middags dan heb ik meestal broodje, gesneden brood. Dus 4 sneden brood met tonijn.
2: Oh, kijk aan.
0: Vis.
2: Lekker.
0: Ja, en een blaadje sla eventueel bij en zo. En dat vind ik wel lekker, ja.
2: Ja, tonijn, superfood, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ook dat nog. Maar ook een supervis ook. Ik vang ze zelf tegenwoordig. Dus,
2: ik geloof nog steeds vang ze in de supermarkt. Je vangt ze in de supermarkt.
0: Ik ga naar de viskraam en dan zeg ik, gooi hem even naar mij. Dan kan ik hem zelf vangen, weet je wel.
2: Wow.
0: En dan kan ik zeggen, ik heb hem gevangen. Ja. Nou, en als we het dan toch over vissen hebben. Verlichte boten zorgen voor lichtgroet in het waterfront in Harderwijk. En dat is, het waterfront, dat ziet er heel erg mooi uit. Maar bij nacht,
2: de mooie foto.
0: Wat een mooie foto. Ja. Sfeervol Harderwijk.
2: Ja,
0: dat waterfront is wel heel erg geweldig allemaal.
2: Goeie upgrade, denk ik.
0: Ja, prima. Goed bezig daar. Eens even kijken. Oh ja, die moet dan weg. Goed, dan gaan wij naar een nummertje van jou, Trezor.
2: Ja, is het weer zover?
0: Ja, het is weer zover.
2: Oké dan. Nou.
0: We hebben eerst nog een verzoekje van Bart Vis. Laten we die eerst even doen.
2: Ah.
0: Die staat al klaar, dus...

0: Zo, nou dat was op verzoek van Bart Vis. En zeg maar vast welke wij klaar moeten zetten van jouw lijst. Tresor, Ladies Night of La Vie au Passar?
1: Ik wil Ladies Night graag voor het laatst bewaren. Dus dan doen we nu of zometeen La Vie au Passar.
0: La Vie au Passar.
1: Die staat alvast klaar.
0: Die staat alvast klaar. Gaan wij nog even naar de regio. Willem Harald Boog speelt het Betsorgel in de Grote Kerk in Harderwijk. In de reeks najaarsconcerten is dat orgelconcerten op donderdag 8 oktober. Vanavond dus, net op tijd, om 8 uur kun je terecht daar in de Grote Kerk in Harderwijk. Dus nou, dan weet je dat alvast. Dan gaan wij naar, dat is een tweeluik, daar komen we vandaag nog even op terug. Jubilerende muzikanten van showband Doe Maar in het Zonnetje Gezet. Nou, die ken jij dan waarschijnlijk
1: ook. Die ken ik zeker,
0: hè?
1: Oh, Doe Maar,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, ja. Doe Maar, ja, dat staat ook. Hè? Ja, precies. Het is een begrip in de regio, ja. Showband Doe Maar. Regelmatig toont de leden hun muzikale talenten aan de Ermeloos. Zo zijn ze vaste delen van Fête de la Muziek en worden ze herkend aan hun blauwe gala-uniformen. En het is opgericht in 1983.
1: Ja.
0: En die zijn nu in het Zonnetje Gezet. Lidmaatschappen van 10, 15, 20 of 30 jaar. Man. Ik zal maar zo lang bij zitten.
1: Nou, hè?
0: 83. Ja. Dat kan dus 43 jaar zijn geweest, hè?
1: Ja, zo'n beetje wel, denk ik.
0: Maar
1: ja,
0: ze zijn in het Zonnetje Gezet. En als je de foto's wil zien, dan moet je naar even naar ermeloosweekblad.nl. Dan kan iedereen de foto's bewonderen. En dan kun je in Ermelo ook nog helpen op de hei in Ermelo. De hei in Ermelo heeft het namelijk zwaar.
1: O jee.
0: De bodem wordt zuurder en droger. Ook groeien steeds meer jonge boompjes op plekken waar we open heide willen behouden. Als we niets doen, kan de hei langzaam dichtgroeien en uiteindelijk veranderen in bos. En daarmee verdwijnen ook bijzondere planten en diersoorten. Om dit te voorkomen is onderhoud nodig. Daarom wordt er op zaterdag 9 november de Helpen op de Heidag georganiseerd. Helpt u mee? 7 november van 9 tot 12, Groevenbeekse Hei. Na aanmelding ontvangt u exacte locatie per mail. Deelname is gratis. Aanmelden is wel verplicht. En de lunch is om 12 uur. En dan die ochtend wordt dan afgesloten met een verdiende lunch. Aanmelden kan, moet ik even kijken, dat... oh ja, nee, dan ga je best even naar de krant gaan, want hier wordt weer een ding geopend. Ik denk, als ik dat ga noemen, dan moet iedereen meeschrijven met de pen. En dat is hartstikke lastig.
1: Volgens mij kijk, via Ermeloze Zaken zie ik.
0: Ja, ermelozezaken.nl, ja, daar kan je ook via de link daarin opgeven.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals, Tresor, welke had je... oh ja, die hadden we al klaargezet.
1: Ja, het wordt een van mijn Spaanse nummers, La Vie au Passar, samen met Mr. Freddy Music uit Colombia.
0: Oh. Oké.

0: Tresor aquí.
1: Tresor aquí. So, nou. Oh,
0: jeetje.
1: Dat was hem.
0: Ik vind het lekker nummer weer.
1: Je kijkt ernaar. Ja. Dat,
0: leuk om te horen. Ja.
1: Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar het laatste bericht. En dat is een wat uitgebreider bericht. Want gisteren hadden we het er ook al over. Dat het jubileumjaar, de laatste jaar voor de vrijwilligers van Theater Dialoog zou zijn. Nou, de gemeente Ermelo kent 130.000 euro en 9 euro. Dus die 9 euro, dat vind ik altijd zo mooi, hè? 130.000 en 9 euro. 9 euro, dan denk ik, ja, zou het daarvan afhangen?
0: Ja.
1: Nee, maar goed. Subsidie toe aan interactie, sport en cultuurbedrijf Ermelo. Een subsidie is bestemd voor het exporteren, programmeren, promoten en beheren van de theaterzaal met als overkoepelend doel het realiseren van een kwalitatief, gastvrij en laagdrempelig cultureel podium voor, het gehele Ermeloze, voor de gehele Ermeloze samenleving. Eens even kijken. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan groot belang te hechten aan het diverse culturele aanbod voor haar inwoners en bezoekers. Verantwoordelijkheid hiervoor is gelegd bij toen nog interactiesportbedrijf. Dit ondanks het nodige verzet vanuit de culturele organisaties die Ermelo rijk is. Het college wil echter te maken hebben met één centraal aanspreekpunt. Het verwacht hierdoor te komen tot een efficiëntere inzet van de financiële middelen. De naam van sportbedrijven is hier destijds ook op aangepast. Nou, en daar vindt iedereen wat van. En iedereen heeft natuurlijk gelijk in dit soort zaken. Maar ja, het ligt er maar net aan welke kant van de streep je staat. Want ik kijk even naar... Tresor, heb jij hier in Harderwijk, zijn er kansen om als artiest zoals jij onder het voetlicht te komen of door te breken of uit te breiden of te verbeteren of wat dan ook?
0: Nou ja,
1: of moet je zelf maar uitvogelen?
0: Ik heb dus inderdaad de popronde die komt dus binnenkort in Harderwijk langs, 1 november als ik het goed heb. Dat is zeker een unieke kans om gehoord te worden überhaupt. En de muziekschool in Harderwijk die heeft ook hun eigen tak. En daar kun je zeker ook connecten met andere muzikanten, artiesten en zangers. En dan kom je toch een beetje in dat wereldje en kom je toch een beetje meer bekendheid aan de man te brengen.
1: Ja, dus je hebt wel het idee dat er mogelijkheden er zijn. Je hebt niet het idee van, er zou wel wat verbeterd, aangevuld, nog beter kunnen.
0: Het lijkt me wel mooier als bijvoorbeeld een Harderwijk Live, dat is elke zomer. Mm-hmm. Dat ze daar, natuurlijk is het hartstikke mooi om grote artiesten daar neer te zetten. Maar bijvoorbeeld in het voorprogramma zou het hartstikke mooi zijn om lokaal talent daar neer te zetten.
1: Ja. Ik heb Harderwijk Live, dat heette toen nog de Preuverie, heel lang geleden, tot zo'n beetje 2008, heb ik er een aantal jaren samen met Jaap Baron, van de Baron destijds, die festivals georganiseerd. Die hebben ook altijd gewoon regionale voorprogramma's, de wat beginnende en dan het liefst en ook een regionaal hoofdprogramma, maar dan... al wat verder op onderweg, weet je wel.
0: Ja,
1: precies. A, hou je het betaalbaar. B, trek je meer volk. En, maar goed, dat is allemaal omgegooid. Het moet nu allemaal met Jan Smit. En het plein wordt er niet groter van. Dus als je Jan Smit daar neerzet, kunnen er niet meer mensen op dan erop kunnen.
0: Ja, ja, dat is ook zo.
1: Dus dan denk ik, het kost alleen meer geld. Ik zie daar de winst niet van in. Maar goed, en zo heeft iedereen natuurlijk altijd gelijk. Maar in Theater Dialoog Ermelo, die zijn niet blij met het collegebesluit om de regie van de theaterzaal bij interactie te neerleggen. Het jubileumseizoen is dus mogelijk ons laatste seizoen.
0: Nee.
1: Na een kwart eeuw dreigt het doek te vallen voor Theater Dialoog Ermelo. Het college besloot dat, en daar hebben we het net over gehad, met een jaarlijkse subsidie. De vrijwilligersorganisatie die al 25 jaar het grootste deel van het professionele theateraanbod in Ermelo verzorgt, krijgt dan enkel een adviesrol. De gemeente wordt gevraagd om op 14 oktober over het besluit... Nee, die wordt, de gemeenteraad wordt 14 oktober over het besluit geïnformeerd. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, kan de raad daarover stemmen? Of wordt dat gewoon een mededeling? Geen idee hoe dat zit, want... daar heb ik me niet genoeg daarin verdiept. Maar We gaan het wel horen. Ik heb zo'n idee dat het laatste woord daarover ook nog niet gezegd is. Gaan wij Bruce Springsteen.
0: Ja, helemaal goed.

0: Zo, Bruce Springsteen, oftewel de Boss. Zijn jullie fan van Bruce?
1: Niet per se.
0: Niet per se?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem bijna nooit luister.
0: Nee, oké. Okay, ja, ik heb een paar luisteraars die worden helemaal kriegel. Die gaan braken als ze me horen.
1: Oeh, dus, dat is wel bijna
0: ja, ja, tenminste van die emojis. Hè, van die groene zooi die dan uit zo'n emoji komt.
1: Omdat ze hem juist zo gaaf vinden.
0: Nee.
1: Dat is ook wel bezig.
0: Nee, dan krijg ik altijd horen. Laat je, stuur je even een appje als hij klaar is. Dus dan zetten ze de radio uit.
1: Oh, ja. Dus,
0: nee, dan weet je het wel, hè.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. We hebben nog één nummer van het resort te gaan. Maar hebben jullie nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik even onder aandacht brengen. Ik ben nu toch hier en ik heb deze week wat meegemaakt of gehoord of beleefd of...
1: Nou, ik vind dat nummer van Emma Heesters, hoe heet die nou? Een beetje zo'n salsa merengue nummertje.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel echt een hele...
2: Hartebreker.
1: Nou, ja. Ja.
0: Hartebreker, dat vind je heel bijzonder, ja.
1: Ik vind dat wel een heel lekker nummertje.
0: Emma Heesters?
1: Ja.
2: Hartebreker.
0: Weet je wie jij ook
1: Hij of zij zit gewoon in de studio. Ja, lijkt net zo.
0: Hij kan ook Donald Duck nadoen met Hartebreker.
1: Hartebreker!
0: Hè? Ja.
1: Ik dacht dat ik het kon met deze techniek.
2: Ja.
1: Maar jij kan er nog een stukje weten, ja.
2: Dank je wel.
0: Maar jij kan het ook, begrijp ik nu net.
1: Ja, op deze manier. Ja, zo ja. Maar ik kan er niet echt doorheen praten, dat is wel...
2: Ja, dat moet je echt leren.
1: Daar heb je sowieso op geoefend thuis.
2: Ja,
1: voor de spiegel.
0: Ja. Het enige wat ik kan doen is even een jingle starten. Ja, jouw familie, Rick. Ja. Dat is echt speciaal voor de verjaardagen.
2: Wat fout je.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Hier bij de piep. Hier bij de piep.
2: Hey.

0: Ja, Hartebreker, en dat was hem. Dat vond jij een leuk plaatje om nog even te horen.
1: Ja, lekker swingen toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Vrolijke dame is dat.
1: Ook zeker wel.
0: Ja. En dan gaan we nog even kijken naar de headlines. Zijn er nog wat berichten bijgekomen na vanmorgen 8 uur? Ja, krapt op de woningmarkt neemt niet af. Nee, er komen alleen maar mensen bij, dus hoe kan het dan afnemen?
1: Ja, dat is
0: En weer Houthi aanvallen op luchthavens.
1: Oh, weet je.
0: Ja, dat wordt ook een gedoe daar in
1: Jemen. Gedoe, hè, ja.
0: Man.
1: Ja.
0: En nu pas de eerste Atlantische orkaan. Eerst zeggen ze allemaal van, joh, er komen steeds meer orkanen. En nu klagen dat die nu pas komt. Het is niet te volgen. Maar hij zit in de Mexicaanse, de Golf van Mexico. Hij moet tegenwoordig zeggen de Golf van Amerika. Hè?
1: Ja, zoiets. Ja. We noemen het de Golf van Trump.
0: Ja, de Golf van Trump.
1: Ja, de Golf van Trump.
0: Ja,
1: ja.
0: En dan na november moet alles weer anders genoemd worden.
1: Ach,
0: dan
1: jeetje, is Trump er weer niet in. Al het gedoe. Jeetje.
0: Goed, we gaan een verzoekje draaien. En, of we in de Dutch Mountains nog even willen draaien. Van de Nits. Kennen jullie de Nits?
1: Wel van naam, maar niet
0: Maar niet van muziek.
1: Nee.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Ja, ze hebben ook een paar nummers zoals Nesquio en JOS Days. Dat is een leuk Nederlands bandje. Goed, maar we zijn langzamerhand toe aan de laatste 20 minuten van het programma. En ook aan de laatste nummer van de artiest van de dag. Trésor uit Hierde. Trésor, nou even voor mensen die denken, oh, ik wil dat even terugluisteren. Waar kunnen ze allemaal informatie van jou vinden?
2: Ik ben sowieso te vinden op Spotify met mijn eigen liedjes. Onder de naam Trésor, T-R-E-S-O-R. Hetzelfde geldt voor Instagram en TikTok. Kun je me vinden onder dezelfde naam, Trésor. Trésor_music. Facebook. En ja, dat is het wel ongeveer.
1: Geen eigen website of zo bijvoorbeeld?
2: Nog niet, die is in de maak.
1: Oké.
2: Okay. Oh, ja. En daar komen dan ook de videoclips online. Er staan al twee op YouTube. Van No Fluya en van La Wil Passar. En hopelijk binnenkort ook van een van mijn nieuwe Nederlandse liedjes ga ik een videoclip schieten. Dus
3: nou, succes.
2: Stay tuned.
1: Ik moet er alleen even bij zeggen. Kijk eens even mee. Artiesten, Trésor. Je bent niet de enige Trésor. Hè?
2: Het zijn aardig wat, ja.
1: Dat Trésor ben je. Vanmorgen, ik wist toevallig dat ik had een foto van je gezien. Dus ik denk dat moet hem zijn. Ja. Maar hoe kunnen mensen jou nou de juiste Trésor eruit vissen op...
2: Op de meeste pagina's heb ik een wit shirt aan met een blauwe, lichtblauwe achtergrond. Ik heb redelijk lang bruin haar.
1: Nou, lang.
3: Dat is toch niet lang?
1: Lang.
2: Okay, daar valt het wel mee.
3: Dat had ik wel zeggen.
2: Ja. Medium lang.
3: Medium lang.
1: Ja,
2: zou ik het zo noemen?
1: Oorhoogte. vroeger in mijn tijd, in de hippies tijd, had je tot op de schouders. Dan praat je over dat, een beetje medium lang. Ja, het matje en zo. Maar, nee, maar goed, dus Trésor en op alle socials natuurlijk.
2: Ja, ik denk als je op Spotify, Tidal of iTunes, wat dan ook, wat voor een platform je gebruikt, Trésor 100% intypt, dan kom je er al gauw.
1: Ja, ik doe dat even, hè, want dan...
2: Kijken wat eruit komt, ja.
1: Even kijken wat eruit komt.
3: Oh ja, ik zie al...
1: Kijk, en nu... Ja, dan komt er van alles. Maar dan moeten we dus waarschijnlijk naar nummers. Ja. Dan hebben we Trésor.
2: Dan hebben we dan komt hij bovenaan.
1: Dan hebben we alleen, het grappige is dan... normaal zou je kunnen, hier moeten kunnen tikken op een album. Maar je hebt ze allemaal als single genoteerd, hè?
2: Ik heb ze allemaal als single uitgebracht, ja.
1: Ja, dus als we dat nou eens even aanklikken... Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niks en gaat hij hem spelen. 100%, ja. Maar... Ja, ik denk, we gaan even kijken naar of we dan op een of andere manier... Nou, misschien bij albums dan... Nou, ik geef een tip. Gooi die 10, maak daar even 1 album van.
2: Oké, ja.
1: En dan geef je de naam.
2: Ja, zou ik doen.
1: Tenminste, ik heb dat ook zo gedaan. Maar goed, we gaan naar het laatste nummer. En welke uitleg hoort daarbij?
2: Dit nummer heet Ladies Night. Die is geïnspireerd door Kool & The Gang, Ladies Night.
1: Ja.
2: En ik dacht, dat nummer heeft wel een keer een soort van remix of upgrade nodig. Dus zowel in het.
1: Okay.
2: Dus vandaar, ik heb hem in het Nederlands gezongen. Voor deze is eigenlijk helemaal eigen hoor. En mijn eigen tekst en weet ik veel wat allemaal.
1: Wel op basis van de Kool & The Gang.
2: Maar wel inderdaad een beetje zoiets als
1: een
2: Ladies Night eruit zal zien.
3: Jeetje.
1: Oké.
3: Oh, ben benieuwd.

0: Is hij afgelopen?
1: Ja, dat was hem dan. Lezen.
0: Ja, ik denk, ik kan hem wel even een berichtje lezen, maar hij was ook al afgelopen. Nou ja, goed. Ja,
1: tegenwoordig zijn de nummers kort, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar
1: als het gelijk met een Queen, dan is het een nummer 5 minuten. Maar tegenwoordig is de spanningsboog kort. Dus dan, zijn ze gauw twee minuutjes, hoor.
0: Ja. Ik heb 2 keer in de 15 jaar dat ik hier 's morgens al zit, long songs ochtend gedaan. Dan mochten nummers niet korter zijn dan 7 minuten.
1: Oh, jeetje.
0: En nou,
1: we staan daar er veel van.
0: Ja, Child in Time, 11 minuten. Paradise by the Dashboard Light.
1: Ach, ja,
0: Bohemian Rhapsody komt daar niet eens aan. Die zit onder de 7 minuten.
1: De Wham rap.
0: Dan heb je nog een heleboel. She Flies on Strange Wings. Maar ook bijvoorbeeld, niet te vergeten, Pink Floyd. Stairway to Heaven. Maar Pink Floyd heeft nummers van 22 minuten.
1: Och, hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja, jongen, zo creatief waren wij vroeger. Jongens, daar kan je nog wat van leren, jongens.
1: Je zou dat ook gewoon in één album op kunnen knippen, toch? Zou je denken.
0: Nou ja, Pink Floyd heeft dan over het algemeen ook meestal een album met 1 kant 1 nummer. En dan op de andere kant wat meer nummers die wat korter zijn.
1: Oké.
0: En dat waren wel bands, hoor. Zo.
1: Oh, dat wil ik wel geloven.
0: Ja, maar goed. Er komt net een bericht binnen. Staat op Facebook bij 0341 gevonden en verloren. Anonieme deelnemer heeft daar het volgende bericht geplaatst. Vermist, vertrokken met de auto, maar heeft dringend medicatie nodig. Graag uitkijken naar lichtbruine Opel Meriva. Met TLL in kenteken. Aanvulling op een signalement. Heeft ook een baadje. Nou, dan ga ik ervan uit dat het een man is. De politie van Ermelo is in verband met de vermissing op zoek naar een 79-jarige man. 1,85 meter, normaal postuur, lichte huid en grijs haar in de scheiding. Meneer is brildragend en is gekleed in een blauw vest, overhemd, grijze broek en schoenen. Tips, bel nu 112. En dan zegt er iemand daaronder, en dat vind ik ook wel. Kunnen we niet gewoon een foto te zien krijgen? Dat maakt het zoveel makkelijker.
1: Ja, daar ben ik wel mee eens ook.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja, precies. Dus we hopen dat het allemaal goed komt met de meneer. En dan, dan gaan wij zo langzamerhand naar de laatste 2 nummers.

0: Zo, dat was Bette Midler met The Beast of Burden. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat zit je eerste ochtend bij de radio te resort?
1: Dit was mijn allereerste moment op de radio, inderdaad.
0: En hoe is het bevallen?
1: Ja, wel goed. De tijd is best wel snel voorbij gevlogen.
0: Ja, toch? Dat hoor ik altijd. Vijf uur en dan van tevoren denk ik, oh, kan je wat later komen? Want vroeg, 7 uur is wel vroeg. En 5 uur, joh, wat moet ik toch allemaal vertellen? En zo, nou, met een beetje muziek erbij en een beetje wouwelen. Dus, Rick is bekend. Dus denk ik al wel de 10e keer.
1: Ja, zo'n beetje. Zo'n beetje wel, denk ik.
0: Ja, en dat elke donderdag om 9 uur. En Rick vindt het ook leuk. Die blijft ook altijd hangen tot 12 uur.
1: Ja, ja.
0: Is hij niet verplicht? En dat doet
1: ik ben niet verplicht, maar...
0: Dus dat betekent dat het makkelijk te doen is. Maar ik was even benieuwd hoe je bevindingen waren.
1: Erg goed, hoor. Ja, dankjewel voor dat ik langs mocht komen.
0: Ja, nou ja, goed. Ik werd op de hoogte gebracht. Ja, je weet zelf hoe het traject is gegaan. En, we hebben bij Velo, we hebben altijd liever mensen in de studio dan dat er weer een mooi persberichtje in een krantje terechtkomt. En Bart Vis die reageerde ook. Die woont meer richting Elburg die kant op. Het was weer gezellig, dus die heeft het ook leuk
1: gevonden. Leuk dat je was, Bart. Ja, gezellig.
0: En we hopen natuurlijk dat jij nog een beetje wat aan overhoudt als DJ. Een beetje bekendheid, want dat zou mooi zijn. Hè?
1: Ja. Ik hoop dat mensen ervan van genoten hebben van de muziek die ik maak.
0: Mocht het nou zo zijn dat je weer wat nieuws hebt, of een nieuwe single uit hebt, of weet ik voor wat, kijk of video hebben op de radio, niet zo heel veel aan. Maar mocht je wat te melden hebben, je weet nu de weg.
1: Ja.
0: Dus en je hebt ook je kan ook WhatsAppen.
1: Ja, nou helemaal goed, dankjewel.
0: Rick, wat ga je vandaag doen?
1: Vanmiddag eventjes mijn radioshow voor morgen voorbereiden.
0: Ja.
1: En ik ga vanavond kijken naar de Gouden Televisiering.
0: Oh ja, die wordt vanavond. Wie moet er wat jou betreft winnen?
1: Woestegrond.
0: Woestegrond, ja. De boeren. Boer nu de Achterhoek.
1: Ja, de boeren.
0: Nee, het is eigenlijk meer Twente.
1: Twente, ja.
0: Ja. En wat ga jij vanmiddag doen, Tresor?
1: Ik ga zo meteen sowieso even een lekker broodje halen. En vanavond heb ik een Oktoberfeestje. Oktoberfestfeestje.
0: En dan moet je dan ook een lederhozen of een dirndel aan? Of,
1: ja, zie je.
0: Oké. Wat doe jij? Een dirndel of een lederhozen?
1: Lederhozen, ja.
0: Ja. En dan liters bier.
1: Met die pullen bier, ja.
0: Ja.
1: Ik doe maar rustig aan, hoor, met al dat bier.
0: Mooi, ja. Wat markeer jij? Dan zeggen al die lui, we houden vocht vast.
1: Het vocht vast, ja.
0: Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel over hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg, dan luiden we het weekend alweer in. Met vanaf 10 uur bier en bitter.

0: ballen, dus wees erbij. Lekker. Ja, maar ze zijn er nog nooit echt geweest. Fysiek
1: nee.
0: Programma heet zo, maar daar was het dan ook.
1: Ja, het klinkt
0: goed. Lekker. Doei allemaal.
1: Hey, doeg.
2: Ciao.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De politie is woensdag aan het einde van de middag met meerdere eenheden uitgerukt vanwege een mogelijke inbraak in een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat in Putten. Het gaat om het voormalige pand van IJsselon het Melkmeisje. De politie kwam in actie nadat een omstander twee personen bij het pand had gezien. Een van hen zou buiten hebben gestaan terwijl de andere persoon het leegstaande gebouw binnenging. Agenten omsingelden daarop het pand. De verdachten waren inmiddels vertrokken voordat de politie arriveerde. Of daadwerkelijk sprake is geweest van een inbraak en of er goederen uit het pand zijn verdwenen is niet bekend. Een vrouw van 92 uit Harderwijk is slachtoffer geworden van nepagenten. Haar zaak bracht de politie op het spoor van een callcenter in Rotterdam waar vermoedelijk op grote schaal slachtoffers telefonisch werden benaderd. Dagblad De Stentor schrijft dat de vrouw in oktober werd gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller vertelde dat haar gegevens waren aangetroffen bij twee aangehouden verdachten en er onderzoek naar haar situatie nodig was. Kort daarop verscheen een man bij haar woning in Harderwijk. Hij deed zich voor als agent en nam onder valse voorwenselen sieraden en een bankpasje mee. Daarop startte de politie van basisteam Veluwe West een onderzoek. En tot slot, een man die woensdag in Midden-Nederland als vermist was opgegeven, is in Putten betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Het incident gebeurde kort na 12:30 op de kruising van de Garderenseweg en de Calcariaweg. Omroep Gelderland meldt dat de politie eerder op de dag een zoekactie naar de man was gestart. Na het ongeval bleek dat hij bij het incident was betrokken. Hulpverleners hebben de man ter plaatse onderzocht. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekend. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte en wat het voertuig precies heeft geraakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden rijdt het even langzaam bij Lelystad. Je hebt 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, hier zitten wij dan weer hoog en, meer laag en droog zou ik kunnen zeggen in de studio voor weer 2 uur lang de tofste muziek bij AVJJ. Here we go.

Ja, Kiss Me was de, nou meer de opdracht van de zangeres van Sixpence None the Richer. En het, ooit heeft Mary Chapin Carpenter ook zoiets uitgebracht, maar dat was een beetje heftiger. Dat was Shut Up en Kiss Me. Dat was nog iets directer, vond ik eigenlijk. Maar deze dame doet het heel vriendelijk eigenlijk. Uit Texas komen ze, dit bandje, Kiss Me. Helemaal terug naar de good old Johnny Cash. En een van zijn mooie smartlappen van heel, heel lang geleden. Een verzoek, maar wat niet ingewilligd wordt. Bury Me Not at a Lone Prairie.

Temporary. Ja, Johnny. Toen had je nog plaatjes van de pak een beetje een dikke 2 minuten. Heerlijk, zo'n smartlap van heel lang geleden. Ja, echt leuk. Johnny. Een ander verhaal, gezongen door Kathy Jordan. Kathy Jordan is jarenlang, misschien nog wel, dat weet ik niet helemaal zeker, de frontvrouw van Dervish. Is een geweldige Ierse top folk band. Doet ook solo dingen. En dit is een heel oud verhaal uit Petra Void. Over de mooiste meid uit dat district. Dat door alle mannetjes werd ze achter de kont aangelopen, zoals dat toen heette. Maar zij koos voor de lelijkste vent. En zij heette Eileen Ogg.

Ah, yes. Had zeker glas. Op het volgens mij eeuwige afscheid wat hij heeft moeten nemen. Goed. Finbar Fury hoorde je in host eigen persoon. Volgende is het leuk. Is een band uit Nevada. Nee, dat is niet waar, Jos. Een band uit Amerika. En ze zingen over een stadje in Nevada. En dat is Manzanita. En daar komen mannen vandaan. En Nevis Mountain zingt daarover. En bij Nevis Mountain speelt hij in ieder geval mee Jerry Douglas, Mark Schatz, Stuart Duncan en Sam Bush. Sam Bush, ik wou zeggen Sam Brown, maar ze heel iemand anders. Sam Bush, en dan heb je natuurlijk een heel rijtje grootheden bij elkaar. En dan maken ze heerlijke bluegrass. Man of Manzanita.

your folk destination. This is FHHA.

Ik moet even mijn koptelefoon opzetten, dames en heren van de radio. Daar ben ik weer. Je hoorde Guy Clark natuurlijk na de prachtige jingle die we ertussenin hebben gegooid. Mooi verhaal van Guy Clark over allerlei toestanden die hij meemaakte. En die hij eigenlijk misschien zou willen verzwijgen en onder een extra laagje verf wil verbergen. Maar dat lukt hem altijd, behalve bij zijn geliefde. Je kijkt overal doorheen en dan lukt hem dat nooit. Maybe I can paint over that. Monday Club 4, ja. Een band uit Ierland, de Folks noemen ze zich. Dat zijn volgens mij Ferguson, hoe heet ze nou toch? Fogerty heette ze. Het zijn vier neven onder elkaar. Een nevenbandje dus. De Folks met Monday Club 4.

Een familiebandje dus. Van de Fogerty Cousins met een vriend erbij. Die noemen zich de Folks. Joni Mitchell, all the way from America. Nog steeds actief volgens mij. En die zingt hier over het simpele, ideale, rustige, hartstikke mooie leven van Morning Morgan Town.

Subtiel gitaarspel van niemand minder dan Joni Mitchell, hoor je. Weer een verzameling grootheden bij elkaar geveegd en daar gekoppeld of andersom. Een geweldige band en dan krijg je een enorm mooie productie. Er zit, het is die Old Crow Medicine Show, wie kent ze niet. En heb je daarbij Molly Tuttle als grootheid. En je hebt erbij Ronnie Del McCoury en Ronnie McCoury, die ook heel erg in de bluegrass vooral bekend zijn geworden. Hé, het is eruit. Luister maar en geniet maar eens van My Side of Town.

Other Side of the Mountain. Schitterende opname met deze grote dames en heren bij elkaar. Bij dit nummer. Volgende is heel apart, moet je maar eens goed luisteren hoe dat begint. Want dat is natuurlijk een overbekend nummer van George Harrison. Dat is later een keer opnieuw opgenomen kennelijk. En ook nog een keer remastered. En daar was toen bij Sam Brown. The one and only Sam Brown. Die kennen we nog wel natuurlijk van Stop. Van die grote hit van haar van ooit. In het begin hoor je George zingen zo van... Nou, moet ik alweer dat nummer zingen? En dan denk ik, waar gaat dat naartoe? Uiteindelijk komen ze toch heel mooi op stoom in My Sweet Lord.

Heerlijk, hè? Nog even een naspel. Daar zit Billy Preston ook bij. Ja, ik wil het toch even het verschil laten horen van het redelijk bekende, of behoorlijk bekende natuurlijk, de hitversie die aan All Things Pass ooit is uitgebracht door George Harrison. En dan deze uitvoering met wat meer ballen, zeg maar, wat meer passie erin. Heerlijk om te horen. Ik hoop dat jullie ervan hebben kunnen genieten. Volgende is ook heel apart. Ik heb zeer regelmatig tegenwoordig, wekelijks rij ik mee met Tom Nederveen, een trouwe man van de automaatjeservers die er bestaat. En die rijden mij dan van Elmelo naar de studio toe. En die is een groot fan van de Moody Blues. Nou past de Moody Blues niet direct natuurlijk binnen het scala, het jargon, de taal, zeg maar, van dit programma. Maar ik vond bij de 2-meter-sessies van Douwe Kroeske van heel lang geleden een hartstikke leuke akoestische uitvoering van Justin Hayward. En dan speelt hij dat met nog een maatje bij hem. Ik weet niet zo gauw wie dat is. Maar dan spelen ze een hele akoestische directe versie van Nights in White Satin. Voor Tom.

Alsof hij bij een kampvuurtje zit, hè? Hartstikke mooi. Justin Hewitt met zijn vrienden. Nights about Justin. Oké, de outro van deze eerste, van het eerste uur van AVJ is Coolie's Reel. Wordt gespeeld door Mad Dogs en Macria. En het is ja, een ding wat je kan gebruiken voor een allerlaatste nummer van het eerste uur van AVJ. En dat gaan jullie horen tot aan alle reclamespots en dat soort dingen meer. Ik hoop dat jullie erbij blijven. Wij in ieder geval wel. Veel plezier, tot zometeen na het nieuws.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de N302 van Lelystad naar Harderwijk. Tussen de N305 en Harderwijk doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This is...

La. Welkom, uurtje 2, AVJJ van deze prachtige donderdag. Je hoorde Gordon Lightfoot met het overbekende werkje van zijn Amerikaanse collega Chris Christofferson natuurlijk. Een beetje gepolijste uitvoering, maar ik denk, laat ik toch eens een keer horen dat deze uitvoering ook bestaat van het mooie Me and Bobby McGee. Ik luister regelmatig naar internetradio's en heb je de Heartland Radio uit Minnesota. En die draaien ongelooflijk veel nieuwe dingen die, hoe moet ik dat zeggen, een beetje leunen tegen de Austin country-achtige muziek. Dus niet zo heel erg gepolijst. En ze durven ook dingen te doen. En dat kan ik altijd zeer waarderen. En toen kwam ik een bandje tegen met een verschrikkelijke naam, Kung Fu Hippies. Maar die maken geweldige muziek. En dit is een voorbeeld ervan, Northwood Boy.

Mooi slotakkoord met een hemmeltje erbij. Drummer mag het afmaken. Die wist niet van ophouden. Nou ja, dan doe je dan toch even een stukje nog. Oké, dat was Kung Fu Hippies. Ik vind het een waardeloze naam, maar wel ontzettend lekker bandje. Goed, dat ben ik ook weer kwijt. Randy Newman, wie kent hem niet? Natuurlijk uit de 70, 60, 70 jaren had hij zijn grootste tijd, zou je kunnen zeggen. Maar hij maakt heel veel stijlen in het zuidelijke gebied van de Amerikaanse muziekpanorama, scala, hoe moet ik het zeggen. En dit is zijn countryside, Old Kentucky Home.

Fade Out. Randy Newman. We blijven nog een beetje in diezelfde sfeer waar Randy Newman zich altijd heeft verplaatst en gemanifesteerd. Ga namelijk naar de band. Nou, natuurlijk een legendarisch clubje muzikanten die ook furore heeft gemaakt. Als solo, maar ook als begeleidersband van Bob Dylan ooit. Dit is uit hun begintijd. Rag Mama Rag.

band met grootheden. Net hadden we een drummer die niet op kan houden, nu een pianist die op kan houden. Heerlijk toch? Heerlijk, dat ongecompliceerde gedoe. De band hoorde je. Lily Meola, ik kende haar helemaal niet. Ze is een meisje uit Hawaii en ze komt uit de betere kringen. En dan denk je, nou, dat zit het allemaal dik voor elkaar. Maar toch zijn er momenten dat ze denkt van, should have known better.

0: putting this.
1: Oh yeah. Jullie horen mij lachen. Niet om deze mevrouw hoor, want het is heel erg. Het is sooner than better than falling in love. Ja, inderdaad, je kan ook andere dingen doen. Maar ik was met tekst hier een beetje aan het zoeken. Toen zag ik opeens, oh ja, deze meneer die komt helemaal uit Limburg. Dat je het maar weet. Nederlands groot talent op het gebied van de blues. Hij combineert de oude blues en de nieuwe blues een beetje. En hij is een gepassioneerd muzikant. En hij komt over niet al te lange tijd ook een groot optreden doen in Tivoli, Utrecht. Ik heb het over Robert Duiven. Dit is Silver Spoon.
2: All right, she was born with a silver spoon. Well, this is how that story goes. Listen up. Well, your mama called you an angel. I know she lied. And your daddy called you his princess.

0: That's right.
1: That's right. Goed zo, Robert. Nog even de klap daarna op die gitaar. Ik schrok ervan, zou ik zo zeggen. Aan te bevelen deze man. Hij komt dus binnenkort in Tivoli furoren maken. Blijven een beetje in de oude stijl muziek, waar blues natuurlijk ook een beetje bij hoort. En dat is Merle Travis. En dat is van een heel oude LP van hem. Zo, even kijken hoor. Even zien. So long as the firms are fully packed. Here we go.
2: Now, Mr. Alex Bashir, if you'll blow your horn, we'll do the folks an old-timer.

Heel gedateerd natuurlijk klinkt dit, maar echt lekker. Merle Travis, hoor je. So round, so firm, so fully backed. Mevrouw Oladokum, Joy Oladokum, heeft een bondje gemaakt met Chris Stapleton. Nou, slechter kan haast... Nee, beter kan haast niet. Slechter kun je... Nee, hoe moet ik het nou zeggen? In ieder geval... Beter kan haast niet. En dat levert iets heel moois op. Zij is een voorvechter van de gekleurde dames die ook nog queer door het leven gaan. Sweet Symphony.

Zo vaak hoor je John Prine niet met een mooi fluitje erin, hè? Nu wel, dus. That's the way that the world goes around. Met zijn mooie ironische teksten altijd, John. Joe Ely gaat nu even verder, een paar minuten. En over alle dingen die telkens maar weer gebeuren in al die kleine Amerikaanse stadjes. En wie kan er wat aan doen? Geen flauw idee. Come on, Joe. Let's hear it.

Ja, dat liep niet goed af met die jongen. Met het meisje wel. Joey Lee hoor je. The Road Goes On Forever. Gaan we even naar Schotland, naar Scotia. Een band die altijd hun eigen interpretaties boventoon laat voeren. Dat kan ik zeer waarderen. Dit is een mooie live uitvoering van The Rolling Hills of Border.

Hoppakee. Applaus voor deze mannen. Dat was Kotja. Een tijdje terug had ik dus een live miniconcert van niemand minder dan Mary Hopkin. Hebben jullie hopelijk van genoten. Toen kwam ik nog wat tegen uit de tijd net daarvoor. Want die opname was in 72, als ik me niet vergis. En deze is van veel eerdere tijd, dan ze een jaar of 17 was. Toen heeft ze een aantal nummers in het Welsh, waar ze vandaan komt, uit Wales, in het Welsh opgenomen. En dit is haar Welsh interpretatie van Turn, Turn, Turn. Dan is het tro, tro, tro.

je hoort natuurlijk zo'n engelachtig stemmetje nog. Een hartstikke jong dametje die prachtig kon zingen en een beetje gitaar spelen erbij. Ook best wel aardig goed gitaar kon spelen. Later nog beroemd geworden, zoals jullie allemaal weten. We gaan even naar heel wat anders. We gaan namelijk naar de Whiskey. Nou, dan hebben we het over Trampled by Turtles. En die zijn in 2003 begonnen met een bandje in Minnesota. En zij zingen hier dus voor jullie Whiskey.

Trampled by Turtles. Ooit een album uitgekomen, een paar jaar geleden, van Susie Boggess. En dat was de American Folk Songbook. Hartstikke mooi album. Als je van folk houdt natuurlijk. Met allemaal oude Amerikaans, schuine streep, bijna Ierse liedjes. En daar staat dit hele mooie ook op. Wild Wood Flower.

Eerlijke stem vind ik dit, die Susie Bogus. Op haar gitaar, fantastische gitarist ook. En wat je daarnaast hoorde was de autoharp, die ook heel mooi in dit nummer natuurlijk altijd aanwezig is. Het zit erop qua zingen, althans nog eentje. En dan is het, wat dat betreft afgelopen, dat is You Can't Hurt Me Anymore van een bandje met de naam The War and Treaty.

Soulful is dit natuurlijk, hè? Dat kunnen deze mensen wel. You can't hurt me anymore. Nou, het zit erop qua de muziek en zo voor vandaag. Alexander, hartstikke bedankt weer voor alle ondersteuning en zo. Alexander fungeert hier ook vaak als een soort Maarten van Rossum, zeg maar dan voor AVJJ. En dan hoor ik dan op mijn koptelefoon, dat horen jullie niet, maar ik word continu gesouffleerd aan deze kant. Bedankt daarvoor, Alexander. Jullie bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Jos Jongeling. Ik vond het weer hartstikke leuk om AVJJ voor jullie te maken. Tot volgende keer maar weer. Doei doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Aan de Ouverturebaan in Harderwijk is woensdagavond brand ontstaan in een container. De melding kwam kort na 8:30 bij de hulpdiensten binnen. Volgens de beschikbare 112 meldingen werd de brandweer met gepaste spoed gealarmeerd. Brandweereenheden uit Harderwijk kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Wat de brand heeft veroorzaakt is onduidelijk. De gemeente Ermelo roept organisatoren van evenementen op om hun plannen voor 2027 tijdig door te geven. Evenementen kunnen worden aangemeld voor de gemeentelijke evenementenkalender. De gemeente wil de gewenste datum uiterlijk op 1 november dit jaar ontvangen. Het doorgeven van de gewenste datum is in deze fases voldoende, zo meldt de gemeente. Met de vroege inventarisatie wil Ermelo de evenementenkalender voor komend jaar tijdig kunnen samenstellen en mogelijke knelpunten in de planning voorkomen. En tot slot, de politie is woensdag aan het einde van de middag met meerdere eenheden uitgerukt vanwege een mogelijke inbraak in een leegstaand pand aan de Voorthuizenstraat in Putten. Het gaat om het voormalige pand van IJsselon het Melkmeisje. De politie kwam in actie nadat een omstander twee personen bij het pand had gezien. Een van hen zou buiten hebben gestaan terwijl de andere persoon het leegstaande gebouw binnenging. Agenten omsingelden daarop het pand. De verdachten waren inmiddels vertrokken voordat de politie arriveerde. Of daadwerkelijk sprake is geweest van een inbraak en of er goederen uit het pand zijn verdwenen is niet bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is het oponthoud ook 10 minuten bij Nijkerk. En op de A50 is het druk, onder meer van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag behoorlijk druk. Op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je bij Arnhem 25 minuten op onthoud tot aan Zevenaar. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. En op de A28 sta je een kwartier in de file van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Het is ook druk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de N225 heb je ook een kwartier oponthoud van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op de donderdag, met een half uur vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je ook een half uur vast tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je 25 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Wezep en Zwolle door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A28, maar dan van Utrecht naar Zwolle, sta je bij Nijkerk een kwartier in de file. En het rijdt ook langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Daar is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politie heeft woensdag tijdens een grootschalige verkeerscontrole op de A28 bij Harderwijk en op andere snelwegen in Oost-Nederland zo'n 100 bekeuringen uitgeschreven. Ook werden 4 rijbewijzen ingevorderd, meldt Omroep Gelderland. Zo'n 30 agenten controleerden vanuit een touringcar en onopvallende politieauto's het verkeer op onder meer de A1, de A28 en de A50 in Gelderland en Overijssel. De controles waren vooral gericht op snelheid en telefoongebruik achter het stuur. De hoogstgemeten snelheid was 182 km per uur, waar 100 km per uur was toegestaan. Inwoners van Zeewolde kunnen maandag deelnemen aan het schrijfcafé in Flevomeerbibliotheek Zeewolde. Het thema van de bijeenkomst is luisteren en oordelen. Het schrijfcafé vindt plaats van 2:30 tot 3:30 en wordt verzorgd door Truus van Keulen van de schrijverij. De bijeenkomst is geïnspireerd op het boek Socrates op sneakers van Elke Wis, waarin vragen stellen en nieuwsgierig blijven naar anderen centraal staan. Tijdens het schrijfcafé gaan deelnemers met verschillende schrijveropdrachten aan de slag. Daarmee onderzoeken ze hun eigen gedachten en ervaringen rond luisteren en oordelen. En tot slot, een man die woensdag in Midden-Nederland als vermist was opgegeven, is in Putten betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Het incident gebeurde kort na 12:30 op de kruising van de Garderenseweg en de Calcariaweg. Omroep Gelderland meldt dat de politie eerder op de dag een zoekactie naar de man was gestart. Na het ongeval bleek dat hij bij het incident was betrokken. Hulpverleners hebben de man ter plaatse onderzocht. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekend. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte en wat het voertuig precies heeft geraakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58... De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag behoorlijk druk. Op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je bij Arnhem 25 minuten op onthoud tot aan Zevenaar. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. En op de A28 sta je een kwartier in de file van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Het is ook druk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de N225 heb je ook een kwartier oponthoud van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de N304 Ede-Apeldoorn is in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk IJzenga.
1: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal, het politieke programma van Veluwe FM. Fijn dat u op ons heeft afgestemd. Is ook wel de moeite waard, denk ik, want vanavond hebben we een nieuwe wethouder als gast. En niemand minder dan Dilana Pol-Smit. Van harte welkom.
2: Dank u wel.
1: Ja.
3: Pik splinternieuw in de raad en meteen wethouder. Wat is dat voor een razende carrière?
2: Dat hebben we mooi gedaan, hè?
1: Ja. Maar nu waarmaken, hè?
2: Zeker. Ik ben inderdaad, heb ik mij kandidaat gesteld als raadslid. En thuis doe ik heel veel ook in teamsverband met mijn man. En hebben wij ook heel bewust het gesprek gevoerd van, goh, wat zou er nou gebeuren als ik ook wethouder zou mogen worden? En die ambitie is waarheid geworden.
1: Ja.
2: Met een hele mooie portefeuille.
1: Een hele grote portefeuille hebben we straks nog even over. Ik denk dat wij en de luisteraars thuis zeker graag iets meer willen weten. Wie is het, Dilana? Ja.
3: Is ze bijvoorbeeld een Harderwijkse?
2: Ik ben...
3: Hier is ze?
1: Woont in Hierden, als ik goed begrepen
2: ja,
1: heb.
2: Ja, klopt. Ik woon in Hierden samen met mijn man en mijn twee fantastische kinderen. En wij zijn 6 jaar geleden zijn wij deze kant opgekomen.
1: En wat was die andere kant?
2: Ik kom uit Huizen.
1: Huizen?
2: Ja, daar ben ik geboren. En wij zijn heel bewust deze kant opgegaan. Hebben hier echt wel goed ook onderzoek gedaan waar we eventueel zouden willen zitten. En daar kwam Hierden uit, unaniem. En okay. Toen hebben wij dat avontuur, zijn we met z'n allen aangegaan.
1: En geen spijt van,
2: geen
1: tot
2: dag,
1: op de dag.
2: Geen seconde, nee.
3: Ik kan me dat
1: nee,
3: helemaal
1: dat kan ook niet anders.
3: Ja. Zeg, jouw kinderen, hoe oud zijn die?
2: 13 en 10.
3: 13 en 10. Ja. Eén basisschool en ander voortgezet onderwijs.
2: Zeker,
3: ja. Kijk, in Zanden zit je meteen al, nou, zit je lekker goed in Harderwijk, hè? Dus tenminste, ik neem aan dat ze naar de wijk op school zitten.
2: Ja.
1: En voel je gelijk al een Hierense of een Harderwijkse?
2: Zeker. Ik heb ook een tijdje hier gewerkt, zeg maar, in deze regio. En dat, daar is mijn liefde, zeg maar, voor Harderwijk echt wel geboren, zeg maar. En daarom ben ik, zeg maar, overgestapt. Ja, zijn we deze kant op gegaan.
3: Oké, wat voor werk deed jij?
2: Ik heb altijd in het sociaal domein gezeten. Meer dan 10 jaar ben ik daar werkzaam
3: maar
2: geweest.
3: Dat kan voor alles nog wat zijn. Ik kan psycholoog zijn of verpleegkundige. Of,
2: nee, wel altijd echt aan de kant zeg maar, van gemeente. Als strategisch adviseur ben ik ook werkzaam geweest. Dus ook diverse bestuurders zeg maar, mogen adviseren. Dus ja, dat. En vanuit daar ook, nou ja.
3: Oké.
2: Mijn hart daar ook voor.
1: De lokale overheid, dus echt beleidsmedewerker.
2: Strategisch adviseur, ja.
3: Ja, dat is tegenwoordig. Beleidsmedewerker is een beetje ouderwetse woord.
1: Dat is hetzelfde.
3: Strategisch adviseur, ja, het ligt eraan hoe je het noemt. Maar het is waar, het is wel op de grote lijnen, niet op details en dat soort dingen. Ga ik tenminste even vanuit, hè?
2: Ja, correct.
3: Zeg, en toen dacht je toch op een gegeven moment, Harderwijk is een mooie stad, ik wil er ook wat aan doen, ik ga met politiek bezighouden.
2: Ja, zeker. Vanuit de inhoud ben ik destijds ook gevraagd van, goh, Dilana, zou je het leuk vinden om eens mee te kijken? Heb ik gedaan. Ik heb een paar keer zeg maar ook gewoon meegedraaid in een fractie van, goh, hè, ben ik dan hetgeen wat jullie zoeken? En andersom natuurlijk ook, vind ik dat helemaal leuk.
1: En waarom gemeentebelang?
2: Zij hebben mij gevraagd, superleuk. En toen heb ik ook gekeken van, nou, is dat ook iets wat bij mij past? En daarna ben ik het gesprek gaan voeren. Dus ik heb wel echt onderzoek gedaan om te kijken of gemeentebelang zeg maar een partij is waarbij ik zou passen.
1: Je hebt ook wel gekeken naar andere partijen?
2: Ja, zeker. Ik denk als je goed onderzoek doet, dan moet je alle facetten bekijken.
1: Moet je gaan vergelijken natuurlijk.
2: Ja.
1: En wat gemeentebelang, wat stak er bovenuit?
2: Vooral de interactie ook zeg maar met echt de inwoners. Ik ben heel erg mensgericht, denk ik. Ik ben ook toegankelijk. Mensen komen graag bij mij. En dat vind ik ook echt oprecht leuk. En ik denk dat daar voor mij de hele grote winst zat. Want zij zijn ook echt een partij. En in die periode dat we ook campagne hebben gevoerd, ben ik ook gewoon echt lekker op straat geweest.
1: Maar dat doen alle partijen.
2: Ja, ik denk wel dat gemeentebelang dat iets meer doet dan de gemiddelde partij.
1: Ja?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, het gaat ook niet even om de verkiezingstijd. Dan is iedereen alle partijen.
2: Ja.
3: Ik denk dat je bedoelt dat ook daar buiten de verkiezingstijd partijen, gemeentebelangen, in jouw opzicht veel meer aan doet. Ja,
2: ja, ja Het is wel echt een partij die graag bij de inwoners en die betrokkenheid ziet. Ja. En daar pas ik wel bij.
1: Je zei net, de mensen komen graag naar me toe. Ja. Ga je ook naar de mensen toe?
2: Jazeker. Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat je gezien wordt.
2: Ja, ik ben gisteren bijvoorbeeld bij de Zeven Akkers geweest. Mochten we mee lunchen. Superleuk, heel laagdrempelig. Gewoon ook kletsen met de mensen. Goh, wat speelt er bij jou? Ja. En, nou, dat vind ik echt heel waardevol. Want dat is wel waarvoor je uiteindelijk naar je bestuurder mag zijn.
1: Ja.
2: Om toch het verschil te kunnen maken. En sommigen misschien wat groter dan de ander. Maar wel het verschil uiteindelijk te kunnen maken.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel belangrijk.
3: Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Maar goed, we gaan even terug naar maart. Verkiezingsavond. Nou, 6, 7, zoals misschien wel 7. Optimistisch. Het werden er 9.
2: Ja. Goed, hè?
3: Dat is een beetje schrikken geblazen.
2: Heeft u de foto in de krant gezien van me?
3: Ja.
1: Dat was...
3: Dus ja. Nee, maar goed, ik snap dat. Als je zo'n grote winst hebt, dan ben je helemaal buiten jezelf. Dat is, zou ik ook zijn. Kijk, en dat is natuurlijk altijd met verkiezingsavond. Er zijn er mensen die winnen en er zijn er die verliezen. Ja, de ene is treurig gestemd en de andere. Ja, dat hoort een beetje bij de democratie.
1: En toen de uitslag bekend was, toen wist je al, want gemeente Belangen gaat nu een wethouder leveren.
2: Ja.
3: Of misschien wel 2.
1: En misschien wel 2, want dus er waren er 2.
3: Maar wij hoorden natuurlijk dat Mark de Lange had ook wel ambities om wethouder te worden.
2: Ja, ja klopt. Dus, zeker. En ik denk ook dat een mooie functie voor me had geweest. Waar het niet, dat zeg maar het sociaal domein is mij zo eigen. Dat wel ook echt hetgeen is geworden wat dan ook bij mij past.
3: Oh ja. Oké, okay. Dus dat is echt de keuze gemaakt voor jullie. We gaan kijken naar de portefeuille.
2: Qua portefeuille, ik heb heel duidelijk ook aangegeven van hey, het sociaal domein, daar heb ik mijn hart verloren, daar wil ik ook in blijven werken. Dus dat was voor mij echt wel een voorwaarde.
3: Maar dat hadden jullie bij de besprekingen een beetje naar je toe geharkt, zal ik maar zeggen. Oh, dat klinkt wat een beetje barinerend, geharkt, maar goed, je praat toch over wie doet wat, wie gaat wat doen, wie vindt dat leuk.
2: En dat zijn zeker gespreksonderwerpen en daar is het sociaal domein voor gemeentebelang uitgekomen. En dat heeft ertoe geleid dat ik die portefeuille ben gaan doen. Ja.
3: Okay.
1: Maar heeft ook meegespeeld dat Mark Lange als fractievoorzitter toch ook de team wel wilde leiden. Want veel nieuwe mensen, geen ervaring. Als raadslid, heeft dat ook een rol gespeeld bij die keuze?
2: Ik denk dat we nu de rollen fantastisch hebben verdeeld. Dat hij inderdaad zijn ervaring ook kan meegeven aan zeg maar, de fractieleden.
1: Want hij is 4 jaar raadslid geweest.
2: Daarom. Ja. Dus ik denk dat we het heel goed als gemeentebelang zeg maar, ook heel goed hebben gedaan om de rollen zeg maar, zo in te delen. Ja.
1: Had je ook de ambitie meteen? Zo van, nou, als die post vrijkomt, dan wil ik dat absoluut worden.
2: Mits het op het sociaal domein was.
1: Ja.
2: Dat was echt wel mijn voorwaarde. Ja. Zeker.
3: En je bent op begin juli ben je formeel tot wethouder verkozen door de raad. Je bent dus inderdaad met een maand of 3 ben je raadslid geweest. Dan kom je daar midden in de vakantie. Dan heb je vakantie al eens besproken, denk ik, zo'n beetje. De eerste anderhalve maand komt het niet zoveel uit je vingers.
2: Nee, klopt.
3: Of ja, inwerken natuurlijk altijd wel, maar het is best een lastig begin.
2: Het is een heel lastig begin geweest. En ik heb, dit is best wel ook intensief. Naar die periode toe. Dus je bent eigenlijk ook stiekem heel erg toe aan vakantie. En als je dan terugkomt, dan ga je ook echt aan de slag. En dat is ook heel goed.
3: Ja.
2: Maar je hebt inderdaad wel een vakantieperiode waarin de dingen toch even wat rustiger gaan.
1: Ja.
2: Ik heb in die periode wel ook de kans gehad om bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie te leren kennen.
3: Precies, dat is natuurlijk wel zo.
2: Want het is niet dat ik al die weken op vakantie ben geweest. Ik had gewoon 2 weekjes, zeg maar. Dus in die periode heb ik vooral ook gebruikt om toch al wat dingen op te halen. Van, goh, waar staan we? Waar gaan we naartoe? Toch echt wel wat dingetjes op te halen.
1: Kennis maken met ambtenaren.
2: Precies.
3: Hoe is dat in Harderwijk? Is er een soort met overdracht van de vroegere naar de nieuwe wethouder of zo? Of moet je het zelf een beetje regelen met de ambtenaren?
2: Er zijn wel documenten die je kan gebruiken daarvoor. Daar ligt natuurlijk heel veel. Ambtelijke organisatie is daar en ook de constante factor. Dus dat is op zich prima te doen.
3: Nee, maar je ziet het ook in Den Haag wel eens vaker. De oude minister en de nieuwe minister die staan dan naast elkaar met een groot boek. Er worden beide handtekeningen opgezet. Nou, oké. Okay. Maar dat, zo officieel gaat het niet.
2: Nee, zo gaat dat hier niet. Nee.
1: Maar je wordt wel opgevangen. Of misschien opgevangen is niet het goede woord, begeleiden de eerste dagen van, ja, dat is toch heel veel.
2: Kijk, in principe binnen de organisatie zijn de ambtenaren zijn zeg maar echt de ervaringsdeskundigen. Ja. En zij lopen natuurlijk ook al een tijdje mee. Dus zij kunnen als geen ander jou ook weer op die welbekende vlieghoogte krijgen. Van hé, dit zijn de dingen die lopen, hier liggen knelpunten. En dat doen ze ook. Ja. Dat doen ze fantastisch. Ja.
1: En veel lezen natuurlijk. Lezen.
2: Ja, dat hoort er wel bij, ja.
1: Ja.
2: Maar goed,
1: ja.
2: Ik heb ooit al de studie gekozen waar het meeste leeswerk in zit, heb ik me laten vertellen. Dus dat komt wel goed.
1: Heb je rechten gestudeerd?
2: Ik heb rechten gestudeerd, ja.
3: Ja, dat kan niet meer zijn. Ja. Nee. Dan moet je heel veel lezen, ja. Vandaar dat ik nooit rechten gestudeerd heb.
2: Goed, kan ik je nog verleiden om dat wel te gaan doen? Want het is echt een fantastische studie.
3: Ze zeggen wel dat het goed is als je met pensioen hebt nog een studie te volgen. Het goed is
1: best
3: voor je
1: wel boeiend, maar...
3: Rechten zal het niet worden, denk ik. Nee. Ik kijk even naar onze Celine Dion, I'm Alive.

0: Ja, wij praten met Liliane Pols-Smits, wethouder van gemeentebelang in Harderwijk sinds een maand of drie alweer. En ja, een van de belangrijke dingen, dat zeggen ze, ik wil heel graag het sociale domein is. Nou is het heel erg veel, van jeugdhulpverlening tot WMO en welzijn en de hele mikmakken, alles eromheen. Dat is best een groot gedeelte en je gaat over heel veel geld.
1: Dat klopt.
0: Je bent wel de wethouder en de meeste centen uitgeven.
1: Ja, er zijn veel mensen die zeggen dat mijn portefeuille groot is. Maar er zijn maar weinig mensen die zeggen dat het ook financieel de grootste portefeuille is. Daar staat niet expliciet ook mijn wens,
0: nee,
1: het financiële component. Ik ben al meer dan 10 jaar ben ik actief in het sociaal domein op verschillende facetten. En daar kan je echt het verschil maken voor de inwoner. En dat is natuurlijk wel een hele mooie, dat je in je eigen gemeente zeg maar het verschil mag gaan maken.
2: Maar hoe doe je, of wat is dat? Geef eens een voorbeeld.
1: Wat ik heel belangrijk vind, is dat bijvoorbeeld ook de ondersteuningsvraag die mensen hebben, dat die goed beantwoord wordt. Dat je gaat kijken van, hey, wat heeft iemand nodig? Wat kan iemand nog zelf? En hoe regelen we dat allemaal met elkaar? Daar ga ik echt wel...
0: Maar ja, dat doen de mensen aan de keukentafelgesprekken. En wat doe jij daar als wethouder mee?
1: Daar geef je natuurlijk wel ook sturing aan.
0: Ja,
1: hoe gaan we dat doen?
0: Maar heb je dan het idee dat je wat veranderingen niet gaat doen? Want je zit natuurlijk ook wel met een beperkt budget.
1: Zeker.
0: Dus ik bedoel, je kunt niet alles wat je wilt.
1: Nee, maar ik denk wel dat er wat wijzigingen gemaakt kunnen worden die toch wel wat verschillen gaan maken.
0: Oké, nou, daar ben ik benieuwd naar. Dat is wel leuk. Zoals?
1: We hebben ook al heel veel in Harderwijk, wat we doen en wat we kunnen doen. We hebben echt wel mensen die bijvoorbeeld moeten blijven wonen. Zeg maar in hun eigen huis, wat daar ook de wil zeg maar is van mensen. En dan vind ik het echt wel interessant om te kijken of dat kan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven wonen en niet buiten Harderwijk, omdat ze wel in Harderwijk of in Hierden, dat kan natuurlijk ook, dat ze daar willen blijven wonen. Dat zijn echt wel complexe vraagstukken. Dat raakt ook bouwen. Dus ik ben heel blij met een college waarin we dat in gezamenlijkheid ook kunnen doen.
0: Meer bouwen voor ouderen?
1: Bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Is daar behoefte aan? Specifiek voor ouderen, is er ook onderzoek naar gedaan?
1: Daar is denk ik heel erg behoefte aan. Ik heb de cijfers nu even niet paraat,
2: ja.
1: Maar het is wel iets wat veel gehoord is.
2: Want je hoort toch iedereen, nou ik ben er ook een van, wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
1: En de doorstroom is daar denk ik ook een hele mooie.
2: Absoluut.
1: Ja, het zijn wel allemaal dingen waar we naar willen kijken, ja. Zeker. Ja. En er zijn natuurlijk ook verhuiscoaches hier in de regio, die natuurlijk ook al acteren. Dat gaat ook best goed.
2: Ja.
1: Dus dat willen we ook wel graag behouden.
0: Zeg, en dan heb je behalve dat weer de jeugdhulpverlening. Dat is
1: zeker
0: ook al zo'n probleemgeval in heel Nederland.
1: Dat klopt.
0: Uitdaging dus.
1: Ja, dat is een uitdaging, ja. Zeker, zeker. Ik heb daar best wel wat beelden bij. En het vooral wat ik het beeld dat ik heb, dat is dat het efficiënter zou moeten. En als je hem dan heel even doorvertaalt, wat je daarin zeg maar als inwoner van zou moeten merken, is dat je niet, en dat is iets wat ik heel vaak terug heb gehoord, want ik ben heel vaak betrokken zeg maar bij jeugdhulp in de gemeentelijke setting, is dat jeugdigen en gezinnen zo vaak hun verhaal moeten doen. En dat is best heftig. Als jij een heftig verhaal moet vertellen, en je moet dat 4, 5 keer aan tafel doen.
0: Ja, dat
2: en soms nog vaker.
0: En dat is allemaal verschillende hulpverleners die bij hetzelfde gezinnen komen. De een voor dit, de ander voor dat enzovoort. En het loopt allemaal in elkaar.
1: Ik zou daar echt wel wat rust willen hebben. Wat ja, rust.
0: Dat zeggen we toch al 10 jaar?
1: Dat klopt. We zeggen dat al heel lang. Ik denk dat wij vanaf 2015 hebben wij het zeg maar als gemeente teruggekregen. Of hebben wij het gekregen.
2: Ja. Ja.
1: Met een bezuinigingsopgave van 20%.
0: Ja, daarom.
1: Dat is niet realistisch geweest, denk ik. Maar als je heel kritisch kijkt naar de afgelopen periode, zie je dat we veel dingen hebben geprobeerd. Veel weer hebben afgebroken. Opnieuw geprobeerd. Iets anders geprobeerd. Geef nou eens even de tijd om te kijken in kleinere stapjes wat nodig is. Ik denk dat 1 aanspreekpunt in zo'n gezin al heel helpend is. En ga dan kijken, wat is er nodig? Is het echt, is het papa? Is het mama? Is het de dynamiek ertussen? Is het eventueel toch een kind dat wat hulp nodig heeft? Ga eens gewoon goed.
0: Maar ja, je hebt als wethouder wel te maken met een enorme hoeveelheid alle verschillende stichtingen, verenigingen, hulpverleningsinstanties.
2: En de regels, hè? De regels.
1: Dat klopt. Ik ben jurist vanuit huis, dus ik ken de regels. Ja. Die zijn soms complex, maar daar zijn mogelijkheden.
0: Oké, nou ja, dat is leuk dat je dat ziet. Ik ben nog heel benieuwd. Naar mijn mening zou dat als wethouder ook een beetje moeten kunnen, dat je daar een beetje je eigen stempel op zet.
1: Zeker.
2: Want over 4 jaar, hè?
1: Ja.
2: Waar wil je dan zijn met dit onderwerp waar we het nu over hebben? Dat de wachtlijsten voor de jeugdhulpverlening veel korter is? Of dat er meer gecoördineerd wordt? Wat is jouw doel?
1: Eén aanspreekpunt.
2: Ja.
1: Echt helderheid. Dat mensen weten waar de hulp eventueel nodig is. En dat we niet mensen gaan oververzorgen.
2: Maar dat hoeft toch niet zo'n groot probleem te zijn?
1: Nee, maar vanaf 2015 hebben we het nog niet helemaal gered om dat te realiseren. Nee. Dus nu is het aan mij.
2: Ja, maar dan gaat wethouder Pool doen.
1: Dat is wel mijn doel.
2: Ja, dan kunnen we over 4 jaar op aanspreken.
1: Dan heb ik heel wat stappen hopelijk gezet om dat te vereenvoudigen. En in ieder geval niet meer terug te horen dat mensen zo vaak een verhaal moeten doen. En ook zeg maar trajecten doorlopen zijn die eigenlijk niet helpend waren.
2: Ja.
0: Bijstand zit er ook bij jou.
1: Zeker.
0: Jongen, dat wordt echt een groot. Dat is een van de dingen die best spelen. Waar ik wel eens een keer tegenaan loop, denk van ja, ik heb gewoon veel te maken met mensen uit AZC. Die krijgen een baan en dergelijke. En die komen hier bij hun, die krijgen dan ook bij de bijstand krijgen ze een hoe heet het, account manager of iemand. Ja, ga maar het werk. Terwijl er veel minder gekeken wordt. Jongens, wat zit er nou in? Hoe kunnen we nou iemand misschien een jaar langer in de bijstand houden, maar wel in een baan geven die hem voldoende geeft. En waar wij in Nederland noodzaak hebben. Ik was mensen die best technisch zijn. Ik geef een jaar een opleiding tot loodgieter. Groot tekort. Ik krijg wel eens indruk, niet persoonlijk in Harderwijk hoor, maar ook in de gemeente. Dat bij het bij de bijstand een beetje kwestie is. Als je maar aan het werk bent, dan ben je van onder, dan zijn wij er vanaf.
1: Nou, dat gevoel deel ik niet als ik even kijk naar het Harderwijkse perspectief. Ik weet dat wij ook pilots hebben waarin we ook echt gaan kijken naar de menselijke maat. Van goh, wat vind je interessant, wat zou kunnen. Dus ik herken dit beeld niet vanuit Harderwijk.
0: Nee, dit is de algemeenheid. Ik praat niet specifieke zaken in Harderwijk. Dus ik hoor natuurlijk ook wel eens een keertje, maar elke ambtenaar is ook niet dezelfde ambtenaar en een andere ambtenaar. Dat snap ik ook wel. Maar dat is toch wel een punt dus waar je zegt, op werk, liefst werk op maat bij mensen.
1: Zeker, dus, ja. Dat is wel iets waar ik in ieder geval voor Harderwijk voor wil. Tenminste, ja. En ik heb het idee dat dat al heel goed gebeurt. Dat er ook echt aandacht is voor precies de problematiek die u omschrijft. Dus dat zou ik heel graag willen behouden.
0: Gisteren hoorde ik journaal dat de WIA die stijgt explosief. Nou ja, dus de WIA is een rijksuitkering, denk ik. Hè? Maar goed, je zou toch met mensen wel graag ook een beetje desnoods part-time aan het werk hebben. Is het ook iets waar je zelf mee bezig bent? Houdt me mee bezig?
1: In principe ben ik een groot voorstander van als mensen kunnen werken, dat ze ook aan het werk gaan. En dat als daar begeleiding nodig is, vind ik dat ze die ook moeten krijgen.
2: Absoluut.
1: Maar ik ben wel een groot voorstander dat mensen als ze kunnen werken, dat ze dat ook gaan doen.
2: Ja.
1: Omdat dat echt niet alleen het werk, maar ook het onder de mensen zijn. Ik geloof er echt in dat dat goed is voor mensen.
2: En ook verplicht de taal gaan leren vanaf de eerste dag dat ze hier zijn.
1: Ik denk dat taal is een middel ook om in verbinding te staan en je goed te kunnen voelen. En ja, zeker.
2: Ja.
1: Belangrijk component.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Ik was vanmorgen nog terug op bezoek bij een AZC'er. Die woonde al in Harderwijk een beetje. Maar die spreekt zo verschrikkelijk goed Nederlands al. Maar goed, de mensen die het echt willen kunnen heel eind heen komen. Het scheelt natuurlijk ook of ze uit Afghanistan komen met een met als analfabeet of dat ze uit Iran komen met een goede opleiding.
2: Ja.
0: Ja, we
2: hebben nog een paar minuten.
0: Ja, we zitten een beetje tegen het eind. Jij moet naar de raadsvergadering om 7:30.
1: Zeker.
0: Als wethouder moet je gewoon een voorbeeld geven. Dan mag ik weer niet te laat komen. Had jij nog een laatste vraag, Anneke? Of,
2: Nee, niet direct. Want daar is het al, ik heb nog voldoende punten, maar er is de tijd te kort voor. Ik zou zeggen, fijn dat we een eerste gesprek hebben gehad. Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Nou, en als er wat is, laat het me weten. Ik wil graag de vragen beantwoorden.
2: Ja,
1: dus laat het me vooral weten.
0: Leuk dat je er was.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, je zei van tevoren, ik heb het nog nooit eerder gedaan, maar het ging prima.
2: Goeie vergadering ook. Goeie vergadering.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat was wederom, u had het vast al gehoord, Celine Dion. Maar nu met My Heart Will So On. De wethouder heeft dat niet meer gehoord, want die is al naar de vergadering. Wij gaan naar het volgende onderdeel en dat is de column van de burgemeester, die zelf wederom niet kan voortlezen, want hij zit ook in de raadsvergadering, ja. Zelfs vooraan. Dus Anneke gaat de column voorlezen.
1: Ja, heel graag. Agressie en intimidatie. Weet u dat bijna de helft van de ruim 10.000 lokale politici te maken heeft met agressie en intimidatie? Dat is bizar veel en te gek voor woorden. Onacceptabel. Recent is een landelijke campagne gestart om hier aandacht aan te besteden. En om dit een halt toe te roepen. Gemeenten zijn ook gevraagd deze te steunen. En dat doe ik, onder andere via mijn column. Raadsleden, wethouders en burgemeesters zetten zich elke dag in om uw gemeente beter te maken. Dat doen ze naar eer en geweten. Niet iedereen is het altijd met het eens. En dat mag, sterker nog, dat is goed voor onze democratie. Het is echter niet normaal dat een groot deel dagelijks te maken krijgt met bedreigingen. Haat en intimidatie. Dit raakt niet alleen de politici zelf, maar ook een gezin, familie en vrienden. Als politici hun werk niet meer veilig en zonder angst kunnen doen, raakt ons dat allemaal. Een raadslid gaat onderwerpen uit angst vermijden. Of een wethouder stopt eerder door enorme druk. De drempel wordt ook steeds hoger voor nieuwe mensen om zich in te zetten voor een lokale politiek. De democratie loopt daarmee over aan een gevaarlijk lijntje. We trekken een duidelijke grens. Van mening verschillen mag, bedreigingen nooit. Een bedreiging komt hard aan. Een blijk van steun gelukkig ook. Juist een kleine groep die haat verspreidt, krijgt vaak de meeste aandacht. Daardoor lijkt het alsof dit normaal is. De landelijke campagne zet in op 3 dingen die u zelf kunt doen. Een hart onder de riem. Wat voor Nederland geef jij door? Een land waarin bedreigingen normaal worden? Of een land waarin we voor elkaar klaarstaan? Oneens zijn mag, bedreigen nooit. Onderteken deze uitspraak en laat zien dat dit niet de norm is. Kost niks, maar maakt grote impact. Zet ze in het zonnetje. Wil je een politicus een bericht sturen? Stuur een kaartje, stuur een berichtje aan een fractie of gewoon via de gemeente. Zoiets kan net die steun geven om toch door te gaan met het belangrijke werk. Beste raadsleden, wethouders en collega-burgemeesters, ik heb diep respect voor wat jullie doen. Ga zo door. En met open armen en open geest, Jeroen Jong.
0: Burgemeester voorgelezen door Anneke. En daar moeten we even over nadenken, want het is natuurlijk helemaal waar. Sade, Kiss of Life.

0: Ja, uiteraard is er ook weer wat politiek en gemeentelijk nieuws. Niet zo heel bijzondere, spectaculaire dingen, maar toch een paar dingen. Wat ik toch wel apart vind, de eigenaar van nieuwe woningen in het Dichterskwartier en het Havenspoor wil alle woningen, 250 stuks, verkopen. Het zijn huurwoningen. En daarvoor Harderwijk ook ongelooflijk veel behoefte aan heeft. De gemeente staat machteloos. Van een deel van de woningen is bepaald dat ze pas na 5 jaar mogen worden verkocht. Ja, de gemeente zit natuurlijk wel met de hand in de haar, want huurwoningen zijn erg in trek. Ja, en je ziet dan toch ook wel, ja, die projectontwikkelaars, ja, ik heb altijd een beetje de neiging dat het schurken zijn. Je wil, maar dan verdienen ze niet genoeg en dan gaan ze maar verkopen.
1: Maar kan dit zomaar?
0: Ja.
1: Wettelijk?
0: Ja. De gemeente wil nu bij nieuwe projecten een tijd van 25 jaar afspreken voor verplichte huur. Maar de vraag is natuurlijk dan of zo iemand er mee gaat doen met de gemeente. Ja, ik bedoel,
1: 250 woningen is ook niet niks.
0: Nee, ja, die blijven natuurlijk wel voor Harderwijk.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook een beetje redelijk goedkope woningen, dus voor starters. Maar ja, we hebben natuurlijk huurwoningen nodig en dat is natuurlijk wel een groot probleem. Er zullen best goede projectontwikkelaars zijn en iedere projectontwikkelaar mag ook wel winst hebben. Maar ja, je krijgt ook, de eigenaar van dit verhaal zegt, ja, onze investeerders willen toch meer winst hebben. En zit het wel, ja, denk ik van ja.
1: Geld.
0: Het Waterfront gaat weer een nieuwe fase in. Woningbouw in het plan De Weidse Wieken wordt gegund aan Koopmans Latij. En Koopmans heeft bij mij nog altijd wel een positieve klank, want dat was een van degenen die in 2007 zijn nek uitstak voor het eerste gedeelte van het Waterfront. Die gaan nu weer een stukje bouwen. Ik ga er maar vanuit, Weidse Wieken, dat het een beetje tegenover de molen is allemaal. Een gevarieerde woonomgeving met een moderne vertaling van de historische architectuur in Harderwijk. Mooi, hè?
1: Ja.
0: Van 2 tot 8 november is er de jaarlijkse Klimaatweek. Ook in Harderwijk is veel te doen. Veel gedaan wordt samengedaan met Ermelo en Zeewolde. Zero Waste Festival. Zero is nul en waste is afval. Dus ik begrijp een festival zonder afval. En de duurzame feestdagenmarkt, die laatste is op zaterdag 7 november van 13 tot 16 uur in het oude stadhuis. Wat kun je zelf doen om de duurzaamheid in de wereld te bevorderen? Daar gaat het eigenlijk om. En dat is ook nodig, zag ik, want Harderwijk, Ermelo en Putten scoren vrij laag als het gaat om zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's.
1: In vergelijking met andere gemeentes.
0: Ja. Zeewolde zit bijvoorbeeld op 6-7% en Harderwijk, Ermelo en Putten rond de 4%.
1: En wij?
0: Ja, en wij dus ook 4%. Ja. Coming Out Day. En dat is voor mensen die homo, lesbisch of weet ik het wat zijn tegenwoordig, het hele alfabet.
1: LHBTI.
0: 11 oktober is dat. En Harderwijk wordt 2 weken lang een divers programma opgesteld. Met onder andere het hijsen van de Intersexe Progress regenboogvlag door wethouder Jo van Egmond. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Volgende week donderdag is er een grote oefening. Noodsteunpunt Harderwijk. Wat gebeurt er als de elektriciteit uitvalt? Je kunt nog meer bedenken, wat gebeurt er als er opeens 20 centimeter regen in één keer valt en van alles nog wat uitvalt? Ja, daar moet een oefening aan gedaan worden. Het leuke is dat u mee kunt doen. Tussen 5:30 en 8:00, dus volgende week donderdag, heb ik het over, 15 oktober, is er inloop en wel bij de brandweerkazerne. Een belangrijk moment als het gaat om de weerbaarheid van de stad en van de burger. Ja, en dan hebben we natuurlijk allemaal afgelopen week. Wat is tegenwoordig een van de hot items als het gaat om toerisme in Harderwijk? Het Marius van Dokken Museum.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En dat wil ik nog even noemen. Afgelopen week, dinsdag, is dat geopend.
1: Ja, het was op journaal.
0: Pand, het haalde zelfs het landelijk journaal. Ik dacht, hé, wat leuk.
1: Ja, dat vond ik ook heel leuk.
0: Dus ja.
1: Het is wel heel bijzonder, een eigen museum van een kunstenaar die nog actief
0: het,
1: is.
0: Het was al heel bijzonder en dus nu dat het heel veel groter is geworden en veel ruimer, is natuurlijk helemaal bijzonder.
1: Ben je er al geweest?
0: Wel in het oude museum, nog niet het nieuwe. Nee, wil ik wel een keer naartoe, want het is echt wel de moeite waard.
1: Ik wil er wel
0: nog
1: naartoe.
0: Even, het pand in de Academiestraat is nu een nieuwe, voorheen was dat de Blauwe Stoep.
1: De Blauwe Stoep, ja.
0: Malke, dat weet je nog wel.
1: De Blauwe Stoep.
0: Daar had die wethouder het over. Het sociaal domein.
1: Ja.
0: Sociale zaken zat er vroeger, ja.
1: Absoluut,
0: ja. Nou, dan hebben we de schriftelijke vragen. Pro heeft vragen gesteld over Academiestraat. Vervolgvragen, denk ik. Die is nog steeds iets enthousiast met het antwoord van het college, de oude bibliotheek en de woningen daar.
1: Ja.
0: Gemeente Belang, en daar komt hij, die heeft de vraag gesteld over de intersexe progress regenboogvlag. Ze vragen zich af, is dat nou moet er nou weer een andere vlag komen? Die oude regenboogvlag was toch ook goed en dergelijke. Dus ze zijn er niet op teugen, maar ze vinden dat wel een beetje erg duur, erg aangezet wordt. Nou ja, daar hebben ze even vragen over gesteld.
1: Wat is het verschil dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Die vlag zal er wel anders uitzien. Ja, en meer strepen misschien?
0: Meer strepen, meer. Ik weet het niet precies, maar meer. En de VVD heeft vervolgvragen gesteld over parkeren in het waterfront en de zeebuurt. Er zijn natuurlijk heel veel vragen gesteld, 15. Maar ja, kijk, je zit natuurlijk met het probleem. De parkeerruimte wordt kleiner. Dus ja, dus in de hele zeebuurt wordt zo'n beetje blauwe zone of betaald parkeren ingesteld. Ja. Nou ja, de VVD is er natuurlijk niet van. In het waterfront willen de mensen ook graag een auto voor het huis. Er komt natuurlijk wel een hele grote parkeergarage, maar goed. En de VVD heeft daar vragen over gesteld.
1: En het parkeergarage, zijn ze al bezig?
0: Ja, zijn ze al mee bezig. Ja, voor 550 voertuigen geloof ik. Dus, ja. Vanavond is het raadsvergadering. Het gaat om de advisering van de lokale omroep. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Het burgerinitiatief Wijburg en het evaluatieproces AZC. En de nieuwe verordening van de bezwarencommissie samen met Zeewolde en Ermelo. Volgende week is de commissie Stad en Omgeving. En dan gaat het met een aankoop van een pand aan de Lage Weg in Hierde. En dat is belangrijk voor de toekomst dat de gemeente dat gaat krijgen.
1: Omdat?
0: Nou ja, omdat er het centrum Hieren, waar ze bezig zijn, willen ze nog wat meer woningen. En die Lage Weg zou daar heel mooi geschikt voor zijn.
1: Lage Weg is ook in het centrum van
0: Hieren? Nou, die loopt ongeveer van de kerk richting Nunspeet, maar ietsjes meer tussen zee en de verkeersweg.
1: Ja.
0: En dat is op dit moment een woonstraat met flink veel twee ondereenkappers en dergelijke. En dan is er ook nog de subsidiëring van isolatie van bedrijfspanden. Wat kan de gemeente daaraan doen? Dat is het nieuws.
1: Is dat niet de verantwoording voor de bedrijven zelf?
0: Ja, maar ja, kijk, er zijn soms wel oudere bedrijven of wat dan ook en dergelijke. En je kunt met subsidie, wat is subsidie, is altijd om mensen te verleiden om zelf te investeren.
1: We stimuleren.
0: Het is dus niet zo dat de gemeente zegt, het kost 30.000, die gaan we even betalen. Maar ze zegt, nou, als jullie dat doen, willen wij misschien wel 4.000 bijbetalen.
1: Ja.
0: Nou, dat zou voor een aantal mensen net als bij inwoners, Het is ook jouw eigen verantwoordelijkheid om juist te isoleren. Maar als mensen een heel oud huis hebben, heel slecht geïsoleerd, kan een subsidie natuurlijk wel handig zijn.
1: Ja, een stimulans.
0: En
1: daar hebben ze wel een potje voor.
0: Daar moet de gemeente een potje voor gekregen.
1: Ja.
0: Dat was het nieuws. En we gaan weer luisteren, Johan. Queen, Radio Sasa, Gaga. Kijk aan.

0: Commissariaat voor Media. Wie in Harderwijk de lokale rapport, de publieke lokale omroep mag zijn. Er waren twee aanvragen. Een van de Veluw FM en een van de VRMG. Dat is een regionale club. Nunspeet, Elburg, Nijkerk en nog een paar.
1: Ja, en wij zijn de Veluw FM.
0: Wij zijn natuurlijk Veluw FM.
1: Ermelo, Harderwijk.
0: Ermelo, Harderwijk. Ja. Ja. En het college heeft aangegeven dat zij alles bij elkaar kiezen voor Veluw FM. Net zoals Ermelo gedaan heeft en net zoals Putten gedaan heeft trouwens. Alleen, nou begrijp ik dat er vanavond een amendement komt. En dat is dus een verandering van het besluit. Waarin een meerderheid van de raad aangeeft, wij gaan kiezen voor de VRMG. Dat is natuurlijk voor Veluw FM een enorme tik om de neus.
1: Ja.
0: Ja, dat is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook helemaal niet verwacht had.
1: Dat betekent dat wij geen licentie meer krijgen?
0: Dat is de vraag, wat het Commissariaat van de Media doet. Want de gemeenteraad geeft alleen maar advies. Maar de gemeenteadvies is natuurlijk wel belangrijk.
1: Als iemand advies van iemand vraagt, dan ga je daar toch altijd wel wat mee
0: doen.
1: Jawel,
0: maar wij hebben natuurlijk zelf ook een advies mogen geven.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, er kunnen van alle dingen nog spelen en dergelijke. Dus, maar de kans is dus groot dat, ik geloof na 1 november of zo, dat dan Harderwijk aan de VRMG het geld gaat geven. En dat wij dus, we kunnen natuurlijk blijven uitzenden wat we willen. Dat moeten we zelf weten. Maar
1: dan krijgen we geen subsidie meer.
0: Dan krijg je geen subsidie meer. En dan gaat dus de Harderwijkse frequentie, die gaat ook naar de VRMG aan.
1: Nou, met andere woorden, dat kunnen wij niet uitzenden als we geen frequentie hebben.
0: Nee, dat is ook zo. Maar we kunnen altijd wel via Ermelo en Putten uitzenden. Maar ja, het heeft weinig zin om Ermelo over Harderwijk te gaan praten in Ermelo en Putten. Dus,
1: nee, dat gaan we niet doen.
0: Dus ja, een andere mogelijkheid zou zijn. Ik bedoel, dat heeft VRMG dat ze onze vrijwilligers wel willen overnemen en willen. Onderwijs extra willen geven, cursussen willen geven, dat soort dingen. Dus ja, wij kunnen altijd gaan zeggen, wij gaan bij de VRMG hetzelfde doen.
1: Ja.
0: Maar ja, als ze dat vragen, maar dat is de vraag. Maar goed, dat is vanavond op de raad een van de dingen die voor ons toch wel een beetje belangrijk is.
1: Ik vind het echt, zachtjes uitgedrukt, heel teleurstellend.
0: Ik vind het zelf ook heel erg teleurstellend, ja. Vooral omdat je, van sommige fracties heb ik wel wat gehoord uitgebreid. Andere fracties hebben eigenlijk niks van aan zich laten horen. Nou, het zijn zo, ik bedoel, het is een politieke afweging dat ze ons moeten betrekken. Een eerlijke politieke
1: maar
0: afweging.
1: Hoe is het proces verder verlopen? Wanneer zijn jullie daarmee geconfronteerd? Hoe is dat verlopen?
0: Dat is een maand of 3 geleden, 4 geleden. Toen hebben wij natuurlijk als Veluw FM ook keurig netjes een verzoek gehad van de het Commissariaat voor de Media. Ja, het is eigenlijk nog wat anders. Want er is een nieuwe wet en die zegt op 1 januari 2028 komt er, als de wet doorgaat, een nieuw stelsel. En dat gaat dan helemaal naar regionale omroepen, dus geen lokale omroepen meer. En wij hadden van de Commissariaat van de Media aan het begin van dit jaar te horen gekregen, tot 1 januari 2028 mogen jullie je uitzendlicentie die je nu hebt tot november, mag je houden. Een half jaar later is het Commissariaat van de Media daarvan teruggekomen. Waarom, dat weet ik niet precies. Maar goed, die is ervan teruggekomen. En die zei, nee, je moet toch van november 2026 tot 1 januari 2028 opnieuw aanvragen. Hebben wij gekregen, de gemeentes hebben daar bericht van gekregen. Op dit moment loopt het.
1: Ja, dus alles is een jaar vervroegd.
0: De licentie is ook maar voor een jaar nu die we krijgen. Dus tot 1 januari. Dus dan zal het toch wat veranderen.
1: Ja. Ja. Het heeft een duidelijking naar de luisteraar toe. Henk is voorzitter van Veluw FM.
0: Ja,
1: met andere woorden dat jij dus dit verhaal weet.
0: Ja, nee, dat is gewoon het beste. We hadden zeker gedacht, zeker omdat het college al. En ook al de contacten die er waren met verschillende partijen, hadden wij dat anders verwacht, laat het zo maar zeggen.
1: Ja, dit is echt teleurstellend.
0: Maar goed, we gaan het zien.
1: Dat is zacht uitgedrukt.
0: Volgende week zijn we er nog, Anneke.
1: Ja.
0: Denk ik dus.
1: En die week erop, nog een keer, denk ik.
0: We gaan het nog, ik weet niet precies wanneer de tijden, want het wordt allemaal heel kort dag natuurlijk. Dus of het 1 november is of 1 december, dat moet nog maar wachten. En het commissariaat kan anders beslissen, dus

0: Zijn er geen dingen dat vanavond dat je echt zegt moet de burgerinitiatief Weiburg is op de raad, maar de commissie is wel zo duidelijk geworden dat dat niet doorgaat. Dan zou er te veel moeten groen. Ja. Het evaluatieproces van het AZC in de Sijpel. Nou, daar zijn ook nog een paar moties over.
1: Dat is toch vrij duidelijk. Meer.
0: Ja. En die verordening bezwarencommissie, ja, dat zijn van die dingen die moeten, maar die natuurlijk niet zo erg interessant zijn. De bezwarencommissie is natuurlijk heel groot, want iedereen in Harderwijk die kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van BMW of tegen een besluit van de gemeenteraad. Ja. En dan gaat een onafhankelijke bezwarencommissie, die gaat kijken of het juridisch een goed besluit is. Die gaat dus niet kijken of ze het goed besluit vinden, juridisch een goed besluit is.
1: Ja.
0: Dus het is altijd goed dat het is, maar ja, het is een van de protocollen en dingen allemaal die we als Nederlanders allemaal hebben. Hè?
1: Ja.
0: We zijn tegenwoordig de helft bezig met administratie, dat is wel eens een keertje jammer.
1: Kijk, het is 1:01, dus ja, we gaan afronden. Nou, we hebben een leuk gesprek gehad met...
0: enthousiaste wethouder.
1: Ja.
0: Laten we daar maar op houden. Dus,
1: absoluut.
0: En eentje die ook wel niet over zich heen laat lopen, denk ik, als ik het zo
1: met
0: een beetje in de gaten heb.
1: Dus, een zware portefeuille, die kan absoluut de mouwen opstropen.
0: Nou ja, dus ze vinden het leuk en dat is het belangrijkste natuurlijk.
1: Ja. Fijn dat u bij ons was vanavond. Ik wens u nog een hele fijne week toe. Hele fijne avond en een goede week. En tot volgende week donderdag om 7:00.
0: Tot horens.
1: Tot dan. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, pouring rain. Dat was in ieder geval vanochtend toen ik naar mijn werk ging. Toen miezerde het. Maar ja, vandaag 8 uur en 6 minuten. 8 oktober 2026. En we zijn begonnen. Wat is er? Zeg het eens.
1: Ja, het is niet een heel soepel intro. Het is, maar ga je gang. Doe maar.

0: meteen weer met commentaar. Jullie hebben het gehoord, de redactrice is er. Ilona, welkom.
1: Dankjewel. Ja. Jij geeft mij de beurt, hè? Ik had niet per se wat hoeven zeggen.
0: Nee, dat is zo.
1: Oh, oké, ik was er.
0: Dus, nou ja, ik doe het niet alleen met Ilona. Ron, gelukkig.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, ik had ook gelijk wat te zeiken over dat liedje. Dus zeg maar gelijk, dan zijn we er vanaf.
2: Oh nee, nou ja, het enige is, het is niet mijn liedje.
1: Nee.
0: Ik snap wel dat over Umbrella, hè?
2: Ik snap wel dat je het over de, vandaag de regenachtige dagen, dat je een plaatje kiest over een paraplu, dat
1: ja,
2: denk ik
1: precies,
2: dan.
1: Precies dat.
2: Is dat?
1: Nee, dat is niet.
2: Nee, je hebt een andere reden.
1: Nee.
2: Ja, maar waarom heb je nog meer reden om een paraplu te gaan gebruiken dan? Paraplu is toch voor de regen?
1: Kijk, dit liedje, dat heeft... Ik kan even niet opzetten. Ik heb last van woordvindstoornis. Die heeft... Tom Holland. Oh, je hebt je eigen microfoon ook uitgezet. Je denkt, ik doe niet meer mee aan deze uitzending. Nee. Heeft Tom Holland. Weet je wie dat is?
2: Tom Holland. Ja, dat is een broer van Ferry Bolland.
1: Ik kent hem niet eens. Dat is toch schandalig.
2: Ja, broer van Ferry Bolland.
1: Dat is van Marvel. Ik zit helemaal in de Marvel universe.
2: Ik heb helemaal niks met Marvel.
1: En die heeft hier een heel leuk dansje op gedaan.
2: Oh.
1: Tot grote vreugde van menig vrouw. Dus dit is een leuk dansje hoor. En we gaan richting Doomsday. Dus het is helemaal...
2: Kun je even in normale taal praten? Want ik weet totaal niet waar je het over hebt.
1: Iemand wel.
0: Ja, Doomsday. Avengers, Doomsday.
1: Nou ja, goed. Beste luisteraars. Hè? Ja. Als je nou ook fan bent van Marvel, stuur ons een leuk appje. Dat vinden we leuk. Nou, amen. En door.
2: Dat was hem?
1: Ja.
0: Ja.
2: Goed, gaan we nu beginnen?
0: Ja.
2: Ja, de redactrice moet weer even haar weg weer zien te vinden. Hè?
1: Ja, precies. Het is even geleden.
2: Dat snap ik. Maar
1: zullen we even normaal doen nu?
2: Nou, je deed ook...
1: De mails die stromen binnen, joh.
2: Ja, hè?
1: Stromen binnen.
2: Nou, mail, ja, nee, ja, nee, ja. Oh, ja.
0: Maar... privé-mail.
1: Ik zit hier op de computer te kijken.
2: Had je de openingstune al gedaan dan eigenlijk?
1: Nee, dat doen we niet.
2: Ook niet, hè?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ja, dat heeft hij net gedaan.
2: Is wel geweest?
1: Echt waar? Waar zit iemand met zijn gedachten? Nee. Je gaat niet die foute plaat opzetten, dan ga ik echt lopend naar huis.
2: Nee, het autopaleis. Oh, dat wil ik zien.
1: Nee, nou dat doe ik echt. Daag me niet uit. Ik heb ook een kind met een rijbewijs.
2: Een kinderrijbewijs?
1: Een kind met een rijbewijs.
2: Ook dan een kinderrijbewijs.
0: Ja, focus, anders gaan mensen afhaken.
2: Ja, oké, dat is waar. We gaan voor de muziek. Ik ga dan maar verder. Hebt u nog een plaatje wat u aan wil vragen?
1: Oh, ja.
2: Kan dat via WhatsApp 06-8309-8309. En de rest dat heb ik nog niet, want ik heb alles...
1: Hij zit hier nog maar net, dus dat is hij vergeten.
2: Nee, dat is 0341-360-148. Dus 0341-360-148. Dan krijgt u de redactrice aan de lijn. Die neemt dan op en die gaat met u aan de praat. En dan kunt u zeggen wat u voor nummer u wil draaien.
1: Oké, bedankt voor deze schone taak.
2: Ja, ze is toch niet voor...
1: voor de kassenviool mee te komen. Nee, precies.
2: Je bent voor de inbreng.
1: Ja, voor de inbreng.
2: Dus wij zijn blij dat je er weer bent. Echt. Nee, dat is een mening. Dat is, Ja, jij lacht eruit.
1: Ik zie jou. Wat denk je? Ik heb ogen van voor en van achter, hè?
2: Echt waar?
1: Ik zal niet zeggen wat je allemaal gezegd hebt toen je in de auto zat. Toen was je heel blij dat ik meeging. Ik kon gezellig naast je zitten.
2: Ja.
1: En nu zit je me gewoon af te vallen. Je gooit me gewoon voor de bus, zie je?
2: Nou ja, nee, gewoon een beetje olie op het vuur van een reactie.
1: Oké, nou we gaan door.
0: Is dat van EBS, die bus?
2: Nee.
1: EBS?
2: Oh, die bussen.
0: Die bussen.
2: Ja, die zijn ook uitgevallen.
1: Hè? Je zei toch net dat alle stadsbussen wegvallen?
0: Ja.
1: Nee, dat is niet die bus.
0: Nee, dat is niet die bus.
1: Nee.
0: Okay.
2: Andere bus.
1: Nou, volgende lied.
0: Ja, gaan we beginnen?
1: Ik weet niet van wie dat lied is. Dat is van jou, hè? Ja. Dus moet jij er wat over zeggen.
0: Miley Cyrus, nieuwe album. Die komt eraan volgens mij. Of is net uitgebracht. Best Pursued. Nou ja, rotnaam. Zoek het maar op, jongens. Met nummer Red Lights. En ik hoorde hem. Ik heb hem helemaal afgeluisterd. Ik vond het een leuk liedje. Maar het gaf me een bepaalde vibes van een bepaalde duo met een bepaald nummer. En misschien horen jullie het ook wel een beetje in. Ondertussen is er ook een Franse artiest die verklaart dat zij weer aan plagiaat doet. Dus er is ook wel...
1: Is dit net zo'n soort casus als met Adele? Want dan haken wij al gelijk af namelijk. Zat ik thuis, maar
0: nee,
1: dat...
0: Nee. Oh, okay. En de specialisten gaven ook Adele aan.
1: Ach nee, of, man, we weten er niks van. Wij zeiden allebei toch, er was toch geen Adele toen met dat lied?
2: Nee, zeker niet.
1: Nou ja, nee, goed, nee, we zijn benieuwd. Eh?
2: Maar ja, het gek niet, jij had het opgezocht via... nog wat.
0: Via Google.
2: Ja, die gaven ook...
1: Maar luister, er staat ook expliciet onder AI maakt fouten.
2: Nou, heel veel fouten.
1: Ja, dus...
2: Maar alleen die fouten die hebben ze, heeft hij wel goed gemaakt door een prachtig nummer te maken.
0: Ja, ja. Dat is. Ja,
1: maar we gaan nu door. Want
0: even
1: dit
0: door,
1: nummer...
0: want ze heeft genoeg dingen precies gezegd.
2: Oké, okay. Muziek.
0: Ja, wat komt erna?
2: Ja,
1: oh, oké. Okay.
2: Ja, gewoon. All the things she said.
1: Ja, en hoe heette die gasten?
2: Tatutu. Dat is een Russische band. Twee dames.
0: Ja. Vijand.
2: Vijand, ja, sorry, dat kan, hè.
0: Ja.
1: Ik ken ze, want dit liedje dat is een keer gebruikt in een serie die ik vroeger heel vaak keek. Grey's Anatomy. Dus daar ken ik dit liedje van. En ik vind het wel grappig dat Ron deze er nu inzet. Want ik ken het liedje eigenlijk al 100 jaar. Maar Ron heeft hem nu pas voor het eerst gehoord.
2: Ja, ik denk het wel. Want ik heb hem via gehoord, denk ik.
1: Wat voor jaar is die van? Staat dat bij jouw tekstje?
2: Ja, in 2011.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Oh, dus,
0: ja?
2: Ja, laat me horen dan.
0: Oké, komt-ie.

0: Tatu. De meest beroemde Russische band van Rusland dus.
1: Nou ja, er zullen wel meerdere zijn geweest. Maar deze kwam is, expliciet naar boven. Omdat op het laatste stukje van de plaat dan gaan ze elkaar een kus geven. En dat was op Russisch niveau.
2: Ja, dat was wel heel heftig.
1: Was wel heel heftig. Dus dat,
2: volgens mij is hij zelf ook dat hij niet meer gedraaid mag worden daar toen.
1: Ja, en de rectificatieplaat was uit 2002.
0: Oh, dat gaat maar zo'n handje.
1: We zijn in 2011 uit elkaar gegaan.
2: Ja. Oh. Ja.
1: Ja.
2: Schade.
1: Schade, nou ja. Het zei zo.
0: Het zei zo. Ja?
1: Ja, doe maar.
0: Ja?
1: Ja. Oh. De favoriete tune van Nilo.
2: Ja, vind ik zo leuk. Doe nog even één keer, want ik was zo lang niet.
1: Ja, maar
2: ik
1: doe het straks nog een keer, hè.
2: Ja, het is gewoon leuk.
1: Ja, ik heb 3 plaatjes uitgekozen achter elkaar en... Maar... Draai ze maar.
2: Vind ik zo leuk. Vind ik echt heel leuk. Doe maar.
1: Draai maar.
2: Nee.
0: Nee. Jij hebt een verhaal erbij.
1: Nee. Nou, ik zal wel opnoemen wie het zijn dan. Dat is wel makkelijk, hè?
0: Heb je geen verhaal?
1: Ja, waarom? Je hoeft niet overal een verhaal bij te hebben.
0: Oh, nee. Ja,
2: maar als je... Nee. Dit vind ik echt niet.
0: Oh, de redactrice stapt in.
2: Als je herinnert...
0: Ik doe hem even buiten uitzending. Wacht, zo, dit. Want er is nu bloed aan de muur. Ja, gaan we door, jongens.
2: Doet, dan moet je toch ook zeggen waarom je die doet?
0: Ja, dat kan ik. Oh, joh, de microfonen stonden trouwens nog aan.
1: Dus. Nee, maar dat zijn gewoon platen die je eigenlijk niet meer hoort. Kijk, Gilbert Sullivan heeft natuurlijk heel veel bekende nummers gezongen. Nothing Rhymed is een van de... zijn bekendste. Deze is de minst bekende. Maar als je hem hoort, dan denk je... Oh ja. Hij is van 72, dus...
2: Ja, bijna oh ja.
1: Ja, ja. Dus bijna oh ja.
0: Bijna.
1: En de volgende plaat...
0: 6 jaar later
1: dus
0: oh ja.
1: Dus Kibbel de Sylvia met het nummer... Oh, Wakka Doe, Wakka Dee.
0: Oké.
1: En de volgende plaat is Dem. Nou, Dem is... had destijds een zanger Van Morrison in hun gelederen. Je ken je wel.
0: Ja, ja.
1: Die slaat solo gaat. Maar als je de plaat hoort in het begin... Dan heeft het een beetje weg, tenminste vond ik, de oude Rolling Stones van vroeger.
0: Oh.
1: Nou zag ik dat ik verderop, had jij ook iets staan van de Rolling Stones.
2: Ja, leuk hè?
1: En dat is een prachtig nummer wat ik straks krijg te horen.
2: Ja.
1: Zou je zo bij deze lijst neer kunnen zetten. Maar ja, herinner zich deze nog.
2: Ja,
1: die kent iedereen.
2: Ja.
1: En de laatste die ik heb gekozen, Carrie and the Pacemakers. Nou, daar heb ik volgens mij een paar weken geleden ook al iets van gedraaid. Hun grootste nummer is natuurlijk het lied van Liverpool, hè, You Never Walk Alone.
2: Die horen allemaal achter elkaar, joh. Je hebt gewoon een heel blok.
1: Ja, het zijn maar korte nummertjes, hè.
2: Oh,
1: kijk, 1, 3, 5, 2, 7.
2: Gelukkig, dat scheelt.
1: Ja? Vandaar dat ik dan ook 3 achter elkaar
2: Ja, dat is 6 minuten.
1: Als ze wat langer zijn, dan...
2: Dus als mensen dan moeten plassen, ze denken, nou, dit onderwerp is leuk.
1: Ik denk dat sommige mensen zeggen van, oh, draai nog maar een keer. Want
2: Oké.
1: Ja?
2: Of ze zetten dit op repeat.
1: Nee,
2: of
1: ja, oké. Okay. Kan die? Goed.
0: Ja.
1: Dan, Carrie and the Pacemakers, wel een zeurpiet is het ook, hè. How do you do it?

0: Nou, how do you do it? Ja, Ron, how do you do it?
1: Bij mij gaat het goed op dit moment. Ben wel weer bijgetrokken.
0: Nee, ik vraag niet how do you. How do you do? How do you do it?
2: Nou, gewoon
0: hoe
2: bij jou
0: doe je het?
2: Bij jou in de auto stappen en hierheen laten rijden.
1: Hoe ik het doe?
0: Ja, dat was het nummer van Gary and the Pacemakers. How do you do it?
1: Dat gaat je heen moeren.
2: Nou zeg, wat is dit voor uitzending, ja, jongens?
1: Gaat u van die vragen, hoe doe je het?
0: Ja.
1: Het is een beetje een obscene vraag.
2: We gaan door naar de volgende plaat, lieve mensen. We gaan door naar de volgende. Ja,
1: goed zo.
2: Het is goed. We gaan door naar de volgende plaat. Die heet Promises. Kijk, beloftes.
0: Beloftes.
2: Beloftes van liefde en blijdschap. Dat is wat de rest van het programma brengt, ja?
0: Ja.
1: En wie?
2: Van de Cranberries.
1: Goed zo.
2: En kijk, nou moet ik wel eerlijk zeggen, want we hadden het aan tafel even met onze oudste zoon over. Hè, wat zou nog leuke liedjes zijn om te draaien? En toen zei mijn oudste zoon, dit is ook jouw oudste zoon trouwens.
0: Ja.
2: Die kwam met dit liedje. Toen zei hij van de Cranberries, ken je die mam?
1: Nou, toen zei je tegen hem, wat ben jij een zombie?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat dus. Maar toen zei ik vind Linger ook een hele mooie. Toen zei hij, die vind ik eigenlijk nog mooier. Maar ik zeg, die hebben al een keer gedraaid. Toen zei hij, nou, doe dan maar Promises.
1: Maar die hebben volgens mij ook al een keer gehad, denk ik.
2: Nou, oké.
0: Dat wij niet. Kunnen zo
1: even kijken. Ik denk dat het...
2: Maar goed, dat is dus degene die ik erin heb gezet. Voor Jasper.
0: Nou, en daarna komt een nummer. Nou, die zegt het allemaal. Want dat is de perfecte omschrijving van... Ja, wie ik ben. Teddy Swims met Perfect Man. Maar eerst Promises.

0: Ja.
1: Want daar ga je dan, hè?
0: Daar ga ik dan.
1: Mm-hmm. Zeg maar even.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. There's no such thing as a perfect man.
1: Goed zo. Nou, en door.
0: En door. Ja, nou, ik heb daar wel even een pijnstiller voor nodig, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
2: Om het te verwerken, ja.
0: Ja, om het te verwerken.
1: Maar dat is dus het volgende liedje van Suzanne Freek. Dat is echt een heel mooi liedje. Is pas uitgekomen. En Suzanne die zei het heel mooi. Eerst was het alleen van ons en nu is het voor iedereen. Want dit is liedjes van het nieuwe album, wat 13 november uitkomt, als ik het goed heb onthouden. En dat hebben ze geschreven in de periode dat ze erachter kwamen dat Freek ongeneeslijk ziek is. Dus een mooi liedje.
0: Ja, ik heb hem nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Wanneer is hij uitgekomen?
1: Volgens mij vorige week hebben ze hem voor het eerst gezongen op de Nationale Radio. En dat was ook best wel emotioneel, want wat ze al zei, en dan laat ze het ook los, dat nummer. Dus dat komt echt uit de tenen dan, omdat dat echt tot die tijd echt bij hun zit. En dan ineens,
0: presenteert
1: aan de wereld, zeg maar. Ja. Dus dat was wel, emotioneel.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja.
1: Dus dat, echt een mooi liedje.
0: Ja, Ron?
2: Oh, ja?
0: Ja.
2: Ja, ik was aandacht aan het luisteren.
0: Ja, nou ja, ik zit even ook te kijken naar het volgende nummer, Bill Wyman.
2: Ja, dat is een van mij.
0: Ja, dat is een bekende.
2: Dat is een beetje een atypische plaat, is het.
1: Oh,
2: ik heb al heel lang had ik hem al in mijn lijstje staan van, nou, zou ik hem wel, zou ik hem niet. Ik dacht, ja goed, atypische platen moeten er ook kunnen. Bill Wyman is natuurlijk oud-gitarist van de Rolling Stones. Ja, en op een gegeven moment is hij eruit gestapt, want hij vond het wel genoeg zo. Toen heeft hij destijds een plaatje gemaakt, was een zomersplaatje. En dat heet op zijn Frans, Si, je suis un rockstar.
0: Je suis un rockstar.
2: Dat kwam ook omdat hij, net zoals de velle andere Rolling Stones leden, allemaal wel iets hebben in Frankrijk qua woonruimte.
1: Oké.
2: Okay. Nou, dus daar heeft hij een liedje gemaakt, Frans liedje. Hij zingt wel Engels hoor. Maar het is een beetje typische plaat. Dus, misschien zou je zeggen, het duurt me te lang. Dan moet je hem gewoon wegdraaien. Mag van mij. Maar ik denk,
1: dat
2: kan. Als je zegt, het is maar constant hetzelfde. Of er is dit of dat. Dan moet je hem maar gewoon...
0: Ik kan ook de volume hier naar beneden schroeven. En dan wachten totdat dat afgerond is. Want het kan zijn dat mensen denken van, ik vind het een prachtig nummer.
2: Maar ja, ik zie je staan. Hij is van 24 oktober 1936. Dus deze maand wordt hij 90.
1: Ja,
0: 36,
1: dan wordt hij 90 jaar.
2: 90
1: allemachtig.
2: Hij leeft nog.
1: Nou.
0: Jee,
1: maar hij
0: lang
1: was
0: vol.
1: Dus een voormalig bandlid van de Rolling Stones.
2: Ja,
1: wel grappig dat je dat erin hebt gezet. Net al een nummer wat erop leek. Nu dit nummer van hem dan. En straks heb ik er een nummer in gezet van de Rolling Stones.
2: Ja, want ik zie staan van... hij zat van 1962, dus eigenlijk vanaf begin, tot 1993.
1: Oh, oké. Dus hij heeft nog wel een hele poos in de band ook gezeten.
2: Jazeker. Ja, en daarna is hij eruit gegaan.
1: Oké.
0: Ja. Nou, zijn naam is wel zo bekend dat je weet van dat hij bij de Rolling Stones hoort.
2: Dat, ja, als je iemand tegen iemand zegt Bill Wyman, dan zeggen ze, associeer hem ze ook gelijk Rolling Stones.
1: Ik niet,
2: ja.
1: Maar ik ben ook niet zo'n Stones fan, dus op zich.
2: Ja, vroeger had je twee kampen, hè, de Beatles en de Stones.
0: Ja, Beatles vind ik een paar nummers mooi, maar een heleboel niet. En van de Stones vind ik ook een x-aantal nummers gewoon echt goed.
1: Ja,
0: maar er zijn ook nummers dat ik denk van nee, dus ja.
2: Ja, het is ik was toen Kamp Stones. En,
1: dat snap ik.
2: En de andere was Kamp Beatles. Maar als je het echt over muziek hebt, of muziek maken, dan wint de Beatles wel van de Stones.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Denk ik ook. In muziek inhoudelijk gezien.
2: In muziek inhoudelijk.
1: Alleen, ik denk wel, het moet je liggen. Ik vind de Beatles vond ik gewoon een beetje te braaf, denk ik dan. Soms.
2: Ja, maar het publiek was niet zo braaf.
1: Nee, dat weet ik.
0: Nee.
2: Dus dat was weer een hele andere tijd.
1: Ja.
2: Maar goed. Nou. Dat was het.
0: Dat was het. Pijnstiller.
1: Liet die andere er nog achteraan?
0: Nee.
1: Oh, nee. Oké. Okay.
0: Kom zo meteen terug.
1: Hij heeft een plan.
0: Ik heb een plan. Ja. Plan de aanpak.
1: Ja, oké. Okay.

0: Ja.
1: Is lang zat.
0: Ja, de tijd vliegt.
2: Nee, je hebt hem...
0: Nee, echt niet.
3: Nee.
0: Zeker niet. Ik zou niet durven.
1: Nee, ik zag dat het einde was.
0: Ja, je kan het zien.
1: 5-9.
2: Ja, maar hij eindigt heel abrupt, want het zit helemaal in dat tududududum. En ineens is het weg.
0: Ja.
2: Yes. Dus ik zat helemaal in de flow.
1: Nou, laat nog eens laten stuk door.
2: Ja, dat is toch een apart eind. Ik verwacht het, ik zag het niet aankomen. En nu moet je zeggen ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oh, nee, ja.
1: Nee.
0: Ja, schat. Ja, je hebt gelijk, schat.
1: Nee, ik vond het gewoon een, ja.
0: Ja, dat mag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat mag.
2: Ja.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Wat krijg je binnen? Vierde mail, nieuwe single, Richard Par...
2: Nou. We kijken er zo even
0: ja.
2: naar.
0: Ik weet niet.
1: Oh, je gaat afsluiten, hè?
0: Ja, dat kan. Ik ga afsluiten, ja. Ik ga afsluiten met Kasabian.
2: Ja, waar ken ik dat toch van?
0: Ja, nee, daar heb je al eens eerder... ik zal hem straks even eentje opzoeken. Oh. Maar ja, deze september uitgebracht, het album. En ja, daar is hij 6 jaar mee bezig geweest. En het is eigenlijk een soort mix van oude stijl met nieuwe stijl en een beetje hele opera-achtige gebeuren. De fans zijn heel blij. Die vinden dit toch eigenlijk wel een superhit, dit nummer.
1: Maar je praat over een hij of is het een band?
0: Hij. Ja, hij met een band.
2: Oké.
1: Dat snap je even.
0: Met nummer Silver Apple Eyes. Dus ja, daar gaan we mee afsluiten.
2: Oké, interessant.
1: Hoe zou die eruit zien?
0: Hoe die eruit ziet, kan
2: wie,
0: ik wel
2: even... Sabian?
1: Nee, de Silver Apple Eyes.
0: Oh, ja, okay. Dat weet ik niet. Maar
2: als ik de mensen was, zou ik nog wel even blijven zitten tot de tweede uur. Oh, wat is Google mooi roze. Kijk nou.
0: Ja, mooi hè?
2: Ja, hoe komt dat?
0: Dit is Kasabian.
2: Ja, maar dat is toch een band?
0: Ja, maar het gaat uiteindelijk om de zanger.
2: Oh, hij heeft hem... Oh, Getsy. Nee, ik vind hem er niet zo leuk uitzien. Jawel. Dit lijkt wel op, hoe heet die gast van Kurt Cobain? Deze.
0: Of Muse. Ja.
1: Maar alles bij elkaar is het creep.
2: Ja, het ziet er niet uit. Ja, creep is wel een goed nummer. Heb ik nog getwijfeld als ik die er weer in zou zetten. Ik dacht, dat kan
1: wel.
2: Ja,
1: dat doen we niet.
2: Nee, dat kan altijd.
1: We gaan nog eens een keer een top samenstellen.
2: Ja, een top creep. Nou.
0: Een top creep? Hé, hey, waarom doet mijn muis het nu niet?
2: Mensen.
0: Maakt niet uit. Daar kijk ik zo even naar. Even kijken. We hebben nog een paar seconden. Wat gaan we... Kunnen we een klein dingetje oplichten? Sluien van wat we volgende...
2: Nee, het is gewoon vet goed. Ik zou gewoon blijven zitten.
1: Ik hoop dat er in de volgende uur mensen wat plaatjes gaan aanvragen.
0: Oh ja, dat is een goeie.
1: Want we hebben nog totaal geen inbreng gehad. Dus het is een beetje... De laatste week is het heel erg sapig. Waarom, weet ik niet.
0: Okay.
1: Maar
0: noem het nummer nog even op.
1: Ja, telefoon 0341-360-148. Of WhatsApp 06-8309-8309. Ja, heel goed.
2: Ja.
0: En nog een keertje.
2: 06-8309-8309.
1: Of 0341-360-148.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolie en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en we rollen tweede uur in met, even kijken, Silver Springs van Fleetwood Mac. Nou Ron, vertel eens.
1: Ja, vertel eens. Ja, je hebt geen opening, hè? Nee, verder niks, hè? Dus
0: nee,
1: je kan gelijk aan de gang.
0: Nee, tweede uur. Je kan gaan. Nou, dit je hebt alle tijd.
1: Ja, het nummer is, het was voor mij onbekend, Silver Springs van Fleetwood Mac. Band kennen we zelf wel. Maar er zat een aanleiding van deze plaat, hoe die tot stand is gekomen. Zangeres Stevie Nicks, die was toen samen met Lindsey Buckingham, hè, dat, dat weet je. Ze hadden toen de album Rumours hadden ze uitgebracht. Daar had zij dit nummer voor geschreven, maar zei Lindsey, het nummer is veel te langzaam, gaan we niet op dat album zetten.
0: Oh.
1: Dus dat album hij werd niet op dat album neergezet. Dus op het moment dat zij dan tijdens het optreden dat nummer wel gaan zingen, nou, dan kijkt ze hem vernietigend aan in zijn ogen. Van, jongen, wat heb je me toen aangedaan? Nou, de relatie is later ook wel uitgegaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou, toen heeft ze op een gegeven moment gedacht van, nou, dan wil ik hem wel op mijn soloalbum zetten. Maar toen zei Mick Fleetwood, die komt niet op jouw soloalbum, want ik zet hem op de compilatiealbum boxset 25 Years. Daar komt hij op en niet op jouw solo. Nou, toen was ze ook weer pissig op Mick Fleetwood. Maar goed, later heeft ze hem toch weer uit kunnen brengen op haar eigen compilatiealbum. De Crystal Visions uit 2007. Maar er zit dus al heel veel jaren tussen.
0: Ja.
1: Maar dat was een reden dat... Silver Springs is eigenlijk gekomen. Dat ze met de tourbus vaak langs de plaats heen kwam. Toen kwam ze op die naam. Silver Springs.
0: Okay.
1: Maar goed, je weet ook, zij is toen ook gestopt bij Fleetwood Mac. Omdat de verhouding het allemaal
0: ja,
1: niet even
0: was
1: goed
0: lag.
1: Was helemaal over, ja.
0: Maar wat maakte dat zij het later wel mocht uitbrengen?
1: Dat staat daar niet bij. Er staat hier alleen maar...
0: dat is wel bijzonder.
1: Dat ze hem uit wil brengen op haar soloalbum 1991, moet je nagaan. Maar werd door drummer... wat zei ik ook weer?
0: Door Nick...
1: Mick Fleetwood tegenhouden, omdat hij hem dus op die boxset wilde uitbrengen. Dus ja...
0: Ja, hij was ik wil hem eerst haar brengen. Daarna mag je hem wel...
1: Kijk, hij was natuurlijk wel de baas van de band. Hè, dus zij was een zangeres. Maar voor hem dan een zangeres in de band. Maar ja, goed.
0: Maar wel degene met de typische sound.
1: Want Christine McVie was meer voor de keyboards en dat soort dingen. Ja. Die zong ook wel mee. Maar Stevie had toch wel, vond ik wel, de sound van de...
0: Sound van de band, ja.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: En toen solo ging, heeft ze ook best wel wat hits gemaakt. En dat was mijn verhaaltje over dit verhaal. Had jij ook nog iets toe te voegen?
2: Ja. Nee, ik zit te luisteren. Ik vind het heel interessant.
1: Ja, een koekje erbij?
2: Nee, dank je. Ik hou niet zo van koekjes.
1: Oké, maar ik ken iemand die het wel van.
2: Ja, precies. Ik ook.
1: Ik Sesamstraat zit er ook een, hè?
2: Wat? Nee, die is toch dood?
1: Die is dood?
0: Cookie Monster?
2: Nee, Bert is dood. Ernie, die was er dood. Nou ja, iemand
0: Eén
2: van Sesamstraat.
0: Ja.
2: En Pino ook.
1: Ja.
2: En meneer Aart ook.
0: Pino?
1: En meneer Pino. En dingen ook, hè? Sien.
2: Sinterklaas stopt ermee.
1: Ja.
2: Nou ja, het is allemaal
1: is er al een nieuwe?
2: Ik wil niet weten, degene die ik heb gehoord, die wil ik echt niet zien als Sinterklaas. Want dan ben ik echt helemaal klaar mee. Ja.
1: Oh, Ronnie Flex zeker.
2: Nee, man.
0: Oh. Wie dan?
2: Nee.
0: Daan Schuurman.
2: Ja, dat wil ik echt niet zien als Sinterklaas. Dat is echt
1: vreselijk.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Als hij Sinterklaas wordt, dan
0: is de liefde over?
2: Dan is de liefde over. Dan maak ik het echt uit.
1: Waarom?
2: Hij kan toch niet als Sinterklaas?
1: Waarom niet?
0: Waarom?
2: Nee, dat kan niet.
0: Daan
2: dat ligt heel gevoelig.
0: Is een beetje haar crush.
1: Ja, nee, maar dat maakt niet uit.
2: Ja,
1: je moet even werk en privé gescheiden houden.
0: Ja, okay.
1: Als Sinterklaas is het zijn werk.
2: Nee,
1: ja?
2: Nee.
1: En we hebben een jonge Sinterklaas die nog jaren mee kan.
2: Kan niet.
1: Want als je weer een oudere neemt, dan heb je er ook niet zoveel aan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, om nou Hans Kesting als Sinterklaas.
0: Nee, dat gaat niet goed.
1: Nee, dat gaat echt niet goed. Ja, bij Paul de Leeuw wel, maar niet...
2: Vind ik nooit zo leuk. Dat vind ik echt een beetje een vervelende Sinterklaas.
1: Ja, nee, maar ik...
0: Maar even eerlijk.
1: Ja.
0: Ilona.
2: Nee.
0: Zou Daan Schuurmans het kunnen?
2: Ja, tuurlijk kan hij het. Hij kan alles. Mijn Daan kan alles.
0: Nou, maar... dan wordt hij dus gewoon...
2: Nee, ik wil dat gewoon niet.
0: Er is namelijk...
2: Ik ga ook niet kijken als hij het wordt.
0: Jawel, dat ga je
2: nee,
0: wel.
2: Nee, ga ik echt niet doen. Normaal kijk ik altijd de intocht. Ik kap ermee. Ik stop ermee. Dan ben ik, geloof ik, niet meer in Sinterklaas.
0: Wat het mooie is...
1: En dan mag je niet uit. Er luisteren ook kinderen in ons programma.
2: Ja, maar nee, dat is toch de hulp Sinterklaas.
1: Oh, de hulp Sinterklaas.
0: Kijk, er werd hem gevraagd. Word jij de nieuwe Sinterklaas? Toen zei hij tegen de interviewer, ik ga zeker geen Sinterklaas spelen.
2: Ja,
0: dus maar Sinterklaas speel je niet, Sinterklaas die ben je.
1: Ja.
2: Ja, dus hij wordt het. Echt.
1: Nee, maar ik vind het heel goed.
2: Ik niet. Ja. Wanneer begint het Sinterklaas?
1: Ik zou geen andere Sinterklaas
0: november,
1: kunnen weten.
0: Begin november?
2: Ja, volgens mij ook.
1: Ja. Heb jij andere suggesties dan dat je denkt van... Die zou het kunnen zijn.
2: Degene die het nu deed, vind ik echt, dat vond ik geen Sinterklaas.
1: Steven van der Wallen? Jawel, juist wel. Nee, ja, echt wel.
0: Ja, maar wij zijn gewend met... Bram. Ja. Bram, ja. Dus die heeft 20 jaar gedaan, 21 jaar of zo?
2: Nee, toch langer, of niet?
1: Ja, zo'n beetje wel. Ik heb natuurlijk die Sinterklaas ervoor ook nog gehad.
0: Ja,
1: voor mij is het helemaal een verandering van al die Sinterklaas.
2: Ja, voor jou is het vreselijk.
1: Cultuurschokken maak ik mee.
2: Het is echt vreselijk, ja.
0: Ja, maar ik weet,
2: dan
0: dus,
2: heb je ook geen...
0: ik weet dus echt niet meer de Sinterklaas ervoor, hè, voor Bram.
2: Nee, je bent
0: terwijl
2: ik
0: die wel heb
2: veel te klein.
1: Die heb je al meegemaakt, ja.
2: Ja, nee, dat moet wel.
0: Die heb ik meegemaakt.
2: Ja, maar dan gelooft hij er nog niet in.
1: Hij heeft altijd geloofd in Sinterklaas.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja,
2: maar, zolang hij cadeautjes krijgt, gelooft hij erin. Als Bram het van de vlucht het maar 25 jaar heeft gedaan, dan moet dat wel. Want jij bent 65, dus dan moet je het wel meegemaakt.
1: Hou op. Van 1975, zei je.
2: Nee, ja.
1: Ook
2: van,
1: niet.
0: Ook niet.
2: Hij is van 76.
0: 67.
1: Ja, hij is...
2: Serieus, ja. Ja. Hij is wat grappig. Dat wist ik helemaal niet dat je dat... Ja, ja. Oké.
1: Okay. Trap ze nog in ook nog. 67, je bent 76.
2: Ja. Nee, hij is van 1976.
1: 76. Ja, en dan is het nog niet 67.
2: Jawel, 76.
1: Ik ga muziek draaien, want dit wordt weer flowkul. De mensen haken allemaal af nu.
2: Ja, maar dit was een maatschappelijk verantwoordelijk onderwerp over Sinterklaas.
1: Ja, dat is waar. Nou, hebben we dit gehad? Gaan we nu alleen...
0: Over Sinterklaas gesproken nog een keer, hè? Mijn kleine kinderen, hè? Want het komt er weer aan. Speelgoed, bol.com had een heel speelgoed goed boek uitgebracht met een wensenlijst. Die klapte je uit en er waren gewoon 4 A4'tjes. Ja, die kan je ophangen, uitknippen. Heb jij nog advies voor jonge moeders om daarmee om te gaan?
2: Waarmee om te gaan?
0: Nou, dat weet ik niet. Volgende nummers, advice voor young mothers. Die heb jij erin gegooid.
1: Dus je zal met een bepaalde reden deze nummer hebben gekozen.
2: Ik ben een keer bij een concert van Blauwtsoen en daar stond een playlist aan voordat het begon. En daar stond dit nummer op en dat is gewoon een lekker nummer. Punt.
0: Ah, oké.
1: Okay. Oh, dat is geen reden.
2: Jawel, het is een lekker nummer.
1: Ja, oké. Okay. Maar heb je een advies voor de jonge moeders?
2: Ja, dat je kind gewoon niet alles moet geven wat ze willen op die verlanglijst. Want dan wordt het stel verwende nesten.
0: Ja.
2: En niet, dat, en niet geef alleen, ze maar gewoon kleurpotloden.
1: En niet alleen met de verlanglijst, je moet ze niet altijd in hun zin geven.
2: Nee, precies. Nee, en kinderen moeten ook omleren gaan met teleurstellingen. Daar worden ze groot van.
0: Ja, okay, want alleen als je valt, kan je leren om op te staan.
1: Vind ik
2: zonder
1: ook.
2: Wrijving geen glans.
1: Nee, en niet te pedagogisch.
2: Precies.
0: Nee, inderdaad.
2: Nee.
0: En gewoon kan je ook gewoon eens een keer zeggen... Nee.
2: Dat kan niet. Dat kan niet.
0: Hou je mond.
2: Ja.
1: Verder.
0: Ja, verder. Advice for young mothers, The Files. En Kia, mijn altijd. Kia.
1: Ja, Kia. Je had toen straks dat nummer van, hoe heet dat, Pijnstillers? Pijnstillers van Suzanne Freek. Die stond op de album Je Moerstaal. Nou, op een gegeven moment... In die hele album van 80 nummers staan heel veel zangerissen waarvan ik van nooit heb gehoord dat die bestaan. En ik hoorde op een gegeven moment dit nummer van Kia, Mijn Altijd. Ik denk, oh, wat vond ik een leuk nummer. En Kia is een zangeres, maar ze is vooral bekend voor groot publiek door het Junior Song Festival. Ja. En op het YouTube-kanaal zingt ze zelf ook haar eigen nummers allemaal. Dus,
2: Ik ken haar niet.
1: Nee, ik zal je zo meteen die lijstjes laten zien. Ja. En dan kan je zien van
2: wat erin staat.
1: Ja.
2: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: We gaan lekker luisteren.

0: Oh, nou, ik hoor jou niet.
1: De Rolling Stones.
0: Oh. Nou, we hoorden een soort van echo in de verte. Ja. Alsof je in een put zat.
2: Ja, maar klonk wel leuk hoor.
1: Echo.
0: Nee, dat was een heel bijzonder eind van dit liedje. Wat grappig.
1: Ja,
0: hè? Ja.
2: Nou, een beetje Beatles-achtig.
0: Ja.
1: Een beetje Beatles-achtig.
0: Ik vind het echt een heel leuk liedje.
1: Het
0: heel
1: is
0: vrolijk.
1: Een heel vrolijk liedje, ja.
0: Ja.
1: Daar word je wel blij van.
0: Daar word je blij van. Nou, dat.
1: En dat dus. Ja, de Nits.
2: Oh, daar ben ik weer.
1: Ja, daar ben jij. Waar zouden deze nou vandaan komen?
2: Waar komen ze vandaan?
1: Nou, als de titel In the Dutch Mountain is, dan zijn het geen Engelstalige.
2: Ja, en het gekke is, je ziet er staan Nits.
1: Nits.
2: Dat is, maar zo zijn ze niet begonnen. Dus wat jij zei, zij begonnen als de Nits. Nits.
1: Ja.
2: Met lidwoord erbij. Maar de Nits is een groep uit 1974. En hij is opgericht door Henk Hofstede. En dit lied heeft hij gemaakt. Even kijken, er staat gebeld op. Hij zingt het nummer vanuit het oogpunt vanuit een jonge jongen die uit de stad vertrekt en door hem een onbekend terrein ontdekt. In Amsterdam dus.
1: Oh.
2: Ja. De Dame in de Dutch Mountains.
1: Zo'n dorp.
2: 1987.
0: Maar de Dutch Mountains, als je naar Amsterdam gaat, ik weet niet. Kijk, als hij naar Limburg was gegaan, had ik het begrepen. Maar de Dutch Mountains.
1: Ja.
2: Ja.
0: Of ze gaan trippen met paddo's of zo.
1: Ik denk dat het een kroeg was in Amsterdam.
0: Oh, oké.
1: Okay. De Dutch Mountains.
2: Zou wel een mooie naam
0: zijn
2: van de kroeg.
0: Misschien bedoelt hij wel iets anders. Misschien is hij wel door een bepaalde buurt gelopen.
1: Ja.
2: Door de buurt van nummer 2.
1: Ja.
0: Misschien is dat het.
1: Ja.
0: Hé.
2: Ja, er komt wel een beetje wijs uit over. Zo.
0: Ja. Ik word wakker. Ja, dus, ja. Okay.
1: De Dutch Mountains.
0: Nou, ik ben benieuwd
1: niks
0: of dat het is.
1: Wat komt daarna? Oh, die is voor jou. Duran.
0: Oh, voor mij?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ordinary World.
0: Oh, wat leuk. Heb ik die erin gezet?
2: Even kijken.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Bergman.
0: Ja.
2: Er staat wel jouw foto bij.
0: Ik denk, ik heb met Jasper samen, dus het zal wel iets van Jasper zijn. Ik geef Jasper de schuld, jongen.
2: Ja, maar dat vind ik wel grappig. Als jij zegt van het komt van Jasper af, dat hij dan met zo'n nummer aankomt.
0: Deze was ook van Jasper. She's a rainbow.
2: Echt waar?
0: Ja, goed hè?
2: Wat voor muziek luister je op zijn kantoor daar?
1: Ook veel Muse-achtige.
0: Ja, ook echt wel hele heftige muziek.
1: Ja,
0: echt,
1: hij zit ook wel stevige.
2: Dus hij zit in de twijfelzone.
0: Nee, helemaal niet. Dat heeft hij gehad. Hij zegt nu dat hij hele goede muzieksmaak ontwikkeld heeft. Nou, vind ik wel.
2: Dat is de muzieksmaak die hij nu heeft.
0: Ja, ook.
2: Oké, prima.
1: Ja, niks mis mee, toch?
0: Nou, ik weet wel waarschijnlijk als ik hem weer hoor dat ik denk, oh ja, dat is die. Maar ik kan het nu even niet plaatsen.
2: Is het voor hem geen Jantje Smit meer?
0: Nee.
2: Nou, mooi.
0: Nee, dat heeft hij nooit gehad.

0: Het valt me eigenlijk op dat het gewoon een lang nummer is. Terwijl voorheen was het toch in die tijd de nummers allemaal wat korter.
1: Ja, dit is toch jaren 80, denk ik?
2: Jaren 80 had je vaak wat langere nummers. Je had veel van die extra lange nummers zelfs.
1: Oh.
2: Het was ook, je had ook gewoon cd's waarin de nummers extra lang werden aangekondigd.
0: Oké.
2: Want je had radio.
1: Dus radioversies.
0: Ja, radio.
2: Wat zei je? Radio edit?
0: Ja.
2: En je had dan normale LP-versie. De LP-versies waren vaak langer dan de radioversies.
1: Ja, maar je hebt helemaal niet, want deze duurde 45, staat er volgens mij.
0: Ja.
1: Nou, je hebt helemaal niet het idee dat die zo lang duurde, hoor.
2: Nee, maar goed, omdat het gewoon ook een mooi nummer is.
1: Een mooi nummer, ja.
0: Nou, dus maar die andere van Bill Wyman, die duurde 6 minuten. Ja, en had je ook niet echt het idee van...
1: Nee hoor.
2: Nee, het viel me 100% mee. Ja. Ik had gedacht het gaat een beetje tegenstaan. Maar...
1: Nee, vond ik niet. Vond ik wel een vrolijk liedje.
0: Ja. Hey, verandering.
1: Moon Eye.
0: Changing.
2: Nou, yes.
1: Nooit van gehoord, Moon Eye.
2: Nou, ik ook niet.
1: Oh.
2: Maar ik ga eens in de genre zoeken waar hij elke keer leuk vindt.
1: Oh.
2: Dat weet je
1: wel. Indie-pop.
0: Indie-pop.
2: Nou, het is wel een popband. Het komt uit een land waar jij nog een favoriet...
1: België.
2: Goed zo.
1: Dat weet ik gelijk.
2: Het is een Belgische band. Moon Eye is een Belgische popband.
0: Hebben we niet al eens een keer wat? Vertel maar even door. Ik zoek even door.
2: Ja, jij moet je weer willen opzoeken.
1: Ja, moet zoeken. Ga jij me vertellen. Moon Eye is wat?
2: Ja.
1: Nee, jij gaat doorvertellen.
2: Oh ja, maar hij kan niet tikken.
1: Nee.
2: Even kijken, hij wilde echt een band. Moon Eye. Oh ja, die hadden we laatst, Fix the Eater.
0: Ja.
2: Ja. Dat was ook een mooi nummer, ja.
0: Dat was 11 juni.
2: Toen zaten we van, het is een beetje koud onder in de serre, dus ja. Fix the Eater.
0: Fix the Eater.
1: Oh, oké, wat grappig.
2: Ja.
1: Maar deze is daar ook dus van. Ik heb nog nooit van hun gehoord, ik ken hun denk ik niet.
2: Nou, ik had ook nooit van gehoord, maar ik kan wel een keer zeggen, maar dat komt allemaal door hem.
1: Ja,
2: hem.
1: Ja, ik weet het. Boah. Ik pik ook heel veel nummers van Simon R.
2: Ja, maar dat kwam. Volgens mij had dat ook te maken met. Ik heb laatst ook de Pommelien geluisterd.
1: Oh ja.
2: En dan krijg je ook allemaal van bands uit België. Okay,
0: ja, klopt.
2: Want volgens mij had jij niet een nummer van Higio in staan?
0: Ja.
2: Eerst?
0: Ja.
2: Je hebt die weer uitgehaald?
0: Ja. Higio.
2: Ja, dat is ook een België en Belg. Oké, anders had je 2 bellen gehad. Dat was niet zo erg.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit.
1: Waarom had je dat goud gehaald?
0: Tijd.
1: Oh, tijd. Ja. Oh, ja.
0: Maar maakt niet uit.
1: Tijd is geld.
0: Tijd is geld.
1: Precies.
2: Oké, verder met muziek.
0: Ja. Shout, Tears for Fears.
1: Ja, daar hoef ik toch niks over te zeggen, denk ik.
0: Maar die heb jij erin gebracht.
1: Ja, die vind ik echt een fantastisch nummer.
0: Nou, lekker luisteren dus.

0: Ja, shout it out.
1: Ja. Ja. Nou, doe het eens.
0: Doe het eens. Nee, ik ga niet schreeuwen.
1: Nee.
2: Nee, nou, dit is wel echt zo'n nummer om zo bam op de tafel mee te slaan.
1: Nou ja, weet je, het is geen moeilijke tekst. Hè?
2: Nee,
1: dus, het bekt gauw mee. Hè? Dus ja. Als je in de auto zit en ze gaan dat refrein zingen, shout, dan ja, heb ik altijd wel.
2: Dat ze op zo'n met dat filmpje wat hierbij hoorden, dat van met die drums was in zwart-wit en ja, toch? Nou ja, maakt niet uit.
1: Ik weet
2: het heel
1: niet,
2: lang
1: ik
2: geleden.
1: Weet het niet.
2: Ik vind het een fantastisch nummer.
0: Er is alleen een ander nummer die even besproken is thuis. Dat ik weet van iemand die ergens op een berg staat, richting de wind staat te zingen. Wind of Change.
2: Oh ja. Jasper zei, ja, kun je niet van de Scorpions Wind of Change? En ik zeg, nee, die doen we niet. Scorpions Wind of Change. En ik zeg, nee, die doen we niet.
1: Nee, ik vind het een mooi nummer. Maar
2: ik vind
1: je
2: het
1: moet
2: een beetje
1: er wel
2: een zuiklied.
1: Ja, maar je moet er

0: dat was ik had de melodie van?
1: De vibes. Het gevoel van Sound of Silence.
0: Sound of Silence. Ja, nou, dat was hartstikke mooi. Want dat hadden wij dus ook toen jij het zei. Ja, dat klopt.
2: Maar toen zat er nog een liedje.
0: Er zat nog een nummer in, die jij erin had gezet. Ja. Die zit denk ik verder naar beneden.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat was die van Silver Apple Caribbean.
1: Ja.
0: En toen zeiden wij...
2: Wij keken elkaar aan, daar zit een sample in van iets.
0: Ja, de muziek kwam overeen met een band.
2: Ja.
0: En ik kwam niet verder dan iets met People. En toen kwam jij van... Ja.
2: Ik weet het. En toen zei jij zelf...
0: Empire of the Sun.
1: Empire.
0: En toen hebben we gezongen We Are the People.
2: Ja, en dus toen zetten we hem aan. Ja, dat spot
0: en toen
2: dacht on.
0: Ja, het was precies hetzelfde.
2: Nou. Dus we dachten, die moet erin als afsluiting.
0: Ja, misschien. Ik weet niet of je misschien even... Nee, dat kan niet meer zo kort. Dan denk ik, kan je een stukje laten horen van de een en dan de ander. Maar dan...
2: Daar hebben we geen tijd voor.
1: De Caribbean, dat was deze. Ja, dat was dit. Ja, dan doen we even heel snel zo. Ja? Onthoud je?
2: Ja.
0: Nou, dit moet je vasthouden, mensen thuis.
1: Onthoud dat.
0: En nu ga je afsluiten en we gaan over naar het laatste nummer.
1: Ja, We Are The People, Empire Of The Sun. Ik zou zeggen, Ron, bedankt. En Ilona, jij ook bedankt.
2: Het was weer leuk, dankjewel.
1: Fijn om je erbij te hebben.
0: Toch wel, hè?
2: Ja,
1: en ik zou zeggen,
0: waar zet je
1: fijn weekend alvast. Thuis, natuurlijk. Nou, fijn weekend alvast.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
2: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
1: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een vrouw van 92 uit Harderwijk is slachtoffer geworden van nepagenten. Haar zaak bracht de politie op het spoor van een callcenter in Rotterdam, waar vermoedelijk op grote schaal slachtoffers telefonisch werden benaderd. Dagblad De Stentor schrijft dat de vrouw in oktober werd gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent. De beller vertelde dat haar gegevens waren aangetroffen bij twee aangehouden verdachten en er onderzoek naar haar situatie nodig was. Kort daarop verscheen een man bij haar woning in Harderwijk. Hij deed zich voor als agent en nam onder valse voorwenselen sieraden en een bankpasje mee. Daarop startte de politie van basisteam Veluwe West een onderzoek. Inwoners van Zeewolde kunnen maandag deelnemen aan een schrijfcafé in Flevomeerbibliotheek Zeewolde. Het thema van de bijeenkomst is luisteren en oordelen. Het schrijfcafé vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en wordt verzorgd door Truus van Keulen van de schrijverij. De bijeenkomst is geïnspireerd op het boek Socrates op sneakers van Elke Wis, waarin vragen stellen en nieuwsgierig blijven naar anderen centraal staan. Tijdens het schrijfcafé gaan deelnemers met verschillende schrijveropdrachten aan de slag. Daarmee onderzoeken ze hun eigen gedachten en ervaringen rond luisteren en oordelen. En tot slot, een man die woensdag in Midden-Nederland als vermist was opgegeven, is in Putten betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Het incident gebeurde kort na 12:30 op de kruising van de Garderenseweg en de Calcariaweg. Omroep Gelderland meldt dat de politie eerder op de dag een zoekactie naar de man was gestart. Na het ongeval bleek dat hij bij het incident was betrokken. Hulpverleners hebben de man ter plaatse onderzocht. Daarna is hij voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekend. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte en wat er...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Desi Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Country Time met Bob Voorn.

0: The, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht.

0: gebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo roept de organisatoren van evenementen op om hun plannen voor 2027 tijdig door te geven. Evenementen kunnen worden aangemeld voor de gemeentelijke evenementenkalender. De gemeente wil de gewenste datum uiterlijk op 1 november dit jaar ontvangen. Het doorgeven van de gewenste datum is in deze fases voldoende, zo meldt de gemeente. Met de vroege inventarisatie wil Ermelo de evenementenkalender voor komend jaar tijdig kunnen samenstellen en mogelijke knelpunten in de planning voorkomen. Inwoners van Harderwijk kunnen donderdag 22 oktober terecht bij een gratis inloopspreekuur over OVP en de nieuwe OV-pas. OV-ambassadeurs zijn die ochtend van 10 tot half 12 aanwezig in de bibliotheek aan de Haverdam 56. Tijdens het spreekuur kunnen reizigers vragen stellen over de veranderingen in het openbaar vervoer en de verschillende mogelijkheden om te reizen. OV-ambassadeurs geven daarnaast praktische uitleg over het gebruik van OVP en kunnen helpen bij de overstap van de vertrouwde OV-chipkaart naar de nieuwe manier van reizen. En tot slot, inwoners van Zeewolde kunnen maandag deelnemen aan een schrijfcafé in Flevomeerbibliotheek Zeewolde. Het thema van de bijeenkomst is luisteren en oordelen. Het schrijfcafé vindt plaats van 2:30 tot 3:30 en wordt verzorgd door Truus van Keulen van de schrijverij. De bijeenkomst is geïnspireerd op het boek Socrates op sneakers van Elke Wis, waarin vragen stellen en nieuwsgierig blijven naar anderen centraal staan. Tijdens het schrijfcafé gaan deelnemers met verschillende schrijveropdrachten aan de slag. Daarmee onderzoeken ze hun eigen gedachten en ervaringen rond luisteren en oordelen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke

0: De stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Enjoy this trip.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken.